0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: uren. Heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Straks dus Italië, België en in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
4: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
3: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Het is 4 uur en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Amerika moet kiezen of het de oorlog wil stoppen. Hij gaf een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. Op de vraag of de oorlog tussen Iran en de VS nog voor het einde van het jaar kan stoppen, antwoordde hij dat dat helemaal afhangt van de Verenigde Staten. Iran heeft nooit oorlog gewild, klonk het. Maar Pezeshkian zei er ook nog bij dat Iran zich zal verzetten tot het bittere eind en dat ze zich nooit zomaar zullen overgeven. In Niger zijn woensdag bijna 60 doden gevallen bij 2 aanvallen op de ordediensten. Die werden uitgevoerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De eerste aanval vond plaats in het westen van het land. Daar werden zeker 38 soldaten gedood. De andere aanval vond plaats op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Niamey. Daar kwamen 19 agenten om. In Niger was er in 2023 een militaire staatsgreep en het blijft er onrustig door jihadistisch geweld. De komende uren nog wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. En het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend opnieuw veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. Zondag flink warmer, 26 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
1: We representen verschillende systemen, maar de ties tussen...
0: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
0: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verschrikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
0: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op 14nieuws.be.

0: dag telt voor twee. Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij. Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht!
5: Je zoekt op ImmoWeb
6: een appartement
5: met één slaapkamer. Maar wat je echt zoekt, is samen beginnen aan een nieuw verhaal, waarin je alles deelt.
7: Zeg, dat is mijn tandenborstel.
5: Of bijna alles. Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
8: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
9: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
8: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
10: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite, maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
11: Papa?
12: Ja?
11: Wat gaan we dit weekend doen?
12: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
13: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
12: Meer info op levensloop.be.
13: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
14: En als ze zeggen dat het vandaag 26 graden wordt, dan gaat je tikker toch nog net wat harder slaan. 26, dat is dus zomer, hè. Goedemorgen.
15: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
14: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Johannes Maas.
16: Goedemorgen. Rond deze tijd begint in alle gevangenissen in ons land een nieuwe 24-uren staking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staken ze vandaag dus opnieuw. Dat zegt Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA.
17: De gedetineerden leiden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking. Maar wat merken wij? Dat zij echt wel in een groot lijden zitten. Door de overbevolking, er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
16: Het kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school heel groot is. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens een toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen dan lafaards. Hij ontkende dat er een genocide of een volkerenmoord gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza en noemde dat zelfs de grootste leugen van deze eeuw.
18: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
16: In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Gakpo dan de gelijkmaker. Straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en Turkije. En de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren mannen. Hij ging 2 ronden voor het einde solo. Noval won eerder deze week ook al de tijdrit bij de junioren. De Belgen pakten geen medaille. En bij de belofte vrouwen eerder gisteren pakte Fleur Moors wel brons. Het goud was daar voor de Slovaakse Gladonova. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Procureur Frank Bleijen van het Limburgs Parket pleit opnieuw voor grotere politiezones. Hij doet dat na het oprollen van het grote drugsnetwerk door politie LRH. Maar niet alle burgemeesters steunen die oproep. En wielrenster Fleur Moors uit Bocholt heeft brons behaald op het WK wielrennen in Canada in de wegrit voor belofte. Het is nog bewolkt vanochtend. Later wordt het zacht en zonnig. Temperaturen tot 24 graden. En nieuws vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
14: Goedemorgen zeg, maar het is echt wel letterlijk.
4: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
14: 26 graden, 27 graden, waar gaat dat eindigen? Jonas, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Peter.
14: Je bent er al helemaal op gekleed, t-shirtje aan.
16: Ja, in het groen, omdat het ja, niet lente is natuurlijk, maar toch nog een beetje nazomer.
14: Heb je er echt over nagedacht?
16: Nee, niet. Maar ja, nu dat ik de kleur zie, toch een beetje.
14: Het klopt wel helemaal. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, we gaan hem weer moeten missen, lieve luisteraar. Volgende week ben je er week niet, weer vakantie.
1: En het wordt prachtig weer. Och, ik kijk er al zo hard naar uit.
0: Je gaat het echt van pakken.
1: Ja,
0: maar ze zeiden er, tot 30 graden.
1: Ja, gek toch. En dan is het al oktober volgende week. Hè?
0: En waar gaat dat eindigen, jongens? Oh, stel je voor. En dan, je gaat dat zien, poef, het gaat gedaan zijn. En dan gaan we echt na 2 weken regen, gaan we wenen, wenen, wenen. Maar bon, voorlopig gaan we er ook vooral van genieten. The Edge of Heaven, en wel bij ja. Dit is Wham, goedemorgen.
2: Goedemorgen, geldt voor twee.
0: Weekendje. Hey, hey.

0: begin.
1: Maar ja, welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 25 september, de laatste vrijdag van de maand al.
2: Oh my god.
1: Ja, nu al. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er weer een staking is in de gevangenissen. Hoeveel is dit jaar?
3: De vijfde of de zesde nationale staking.
1: En het helpt niet echt precies.
3: Nee, maar ja, de toestanden zijn er ook echt wel schrijnend. Dus ik kan wel snappen dat ze daar steeds aan die alarmbel blijven trekken.
1: Allemaal heel veel courage. Xavier Verschuur is wakker geworden in Waregem. Goedemorgen Peter en Jonas. Goedemorgen Xavier. En een dramatisch verhaal van Michel, trouwe luisteraar uit Zichem, die in paniek was, want we waren vanmorgen niet op televisie te zien. Ja, bleek dat hij een uur vroeger was opgestaan dan normaal. Dat is niet slim natuurlijk.
3: Heb jij dat ooit al eens meegemaakt?
1: Ja, met de sleutels in de handen aan de auto staan en zeggen van tja, het is wel heel vroeg.
3: Ja, ik ook. Ja, toen ik nog in de middelbare zat en ik was twee uur vroeger opgestaan.
1: Twee uur?
3: Klaar en ik ging altijd in de zetel zitten en ik dacht van het is nog zo donker en mijn man is er nog niet. Hoe kan dat nu? Twee uur te vroeg opgestaan.
1: Dom. Maar hey, je hebt wel iets aan je dag natuurlijk.
3: Ja, dat wel.
1: Dat wel. Het weer wordt geweldig. Hè. Punt, trek naar buiten. Zuig de zon op. Het wordt indrukwekkend schoon weer. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Hollywood.
3: Want er is een nieuwe Hollywood-film met Brad Pitt, Heart of the Beast. En heel opvallend, daar komt een Belgisch biertje in beeld. Een blauwe Chimay zelfs. En nog opvallender misschien, het is geen betaalde reclame, want dat gebeurt natuurlijk wel eens als er een merk in beeld komt in zo'n grote film. Maar dat is deze keer niet het geval. De regisseur is gewoon een hele grote fan van het Belgische bier. Hij vroeg twee jaar geleden aan brouwerij Chimay om dat bier naar Nieuw-Zeeland te brengen, waar die film gedraaid werd. Chimay moest daar dus zelf niks voor betalen, maar krijgt ze dus wel extra bekendheid in de VS. Ze zijn vooral heel erg blij met het compliment uiteraard en ze schenkt de winst die ze daarmee zou maken ook aan goede doelen.
1: Mooi. Dat is mooi. Ja, maar het is nu al de tweede dag dat we over bier bezig zijn, dus toch een beetje verdacht bier.
3: Symptomatisch.
1: Ja, waarschijnlijk wel.

0: Go-banden, noodgeval. 17 over 6, goedemorgen hoor. Ah, nog een dramatisch binnengekomen. Daarnet waren we bezig over te vroeg opstaan op dagen dat het niet nodig is. Ja, Luc Driessen, die had nog weten op zondagmorgen om 6 uur opstaan, terwijl het je rustdag is.
1: Oh, vreselijk.
0: Om zot te worden. Maar goed, ja, hey. Het is niet erg, dan weet je dat je leeft. Dat is belangrijk. En veel sport dit weekend. Er is dat WK wielrennen, Montreal in Canada. Vanavond de eerste wedstrijd in de Nations League. Ja, de Rode Duivels die spelen tegen Italië. In Italië, eerste match met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Mm-hmm. En veel sport. Daarom heerlijk sportsbezoek van Tess Elst. Wat is dat met kaaskroketten en Tess? Maar vooral, ja, die Italië-België, wat denk je?
2: Pronostiekje?
0: Ja.
2: Laat het toch maar gaan. Positief. Een overwinning voor de Belgen, een 1-2.
0: Allee. 1-2, ja. Backstage Bavo.
1: Ik wou dat ook zeggen. 1-2 voor België.
2: Nu moet je iets anders zeggen.
1: Dan zeg ik 0-1.
0: Ja, ik dacht ook zoiets 0-1. Ja, maar die Italianen die zijn niet meegeweest naar het WK, toch? Hè?
2: Nee, en die zijn al enkele jaren niet meer zo heel goed. Dus
0: allee.
2: Het is misschien wel eens een kans om heel goed aan die nieuwe campagne met de nieuwe bondscoach te beginnen, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik verwissel altijd. Ik stel het Floris van Bommel. Dat is hier van de schoenen, hè?
1: Is van de schoenen, ja.
0: Het is geen familie, hè, Mark?
1: Nee.
0: Nee, toch niet. Quizvraagje. Wie stond er 25 jaar geleden op 1 in Vlaanderen? Het was een liedje over de liefde. Altijd natuurlijk. We poetsen het zo.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
13: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
16: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
15: Ja. Kom een keer kijken.
16: Amai. Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
18: B-Bad.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
19: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Sinatra. Dat is een soort zingende kleerkast in Ricky Martin. Van een gast. Maria.
1: Platenpoets.
0: En we poetsen elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Oh, ik heb Wheatus meegebracht. Wheatus, typische band, het begin van de jaren nul. Hadden 25 jaar geleden een joekel van een hit. Maar ja, stonden ook op 1 in Vlaanderen met een liedje over de liefde. Denk je, als je luistert, hoor iets over een jongen die een meisje niet kan krijgen. Echt een nietsnut, een teenage dirtbag. Tot dat meisje hem dan meevraagt naar een concert van Iron Maiden. Supermooi. Maar de zanger heeft een paar jaar geleden verteld waar het echt over gaat. En wat veel te vroeg is voor dat soort details, zoek het gerust zelf even op. Of niet, want dan verknal je misschien dat liedje voor altijd. Ach, het is zo'n liedje dat je zo luid mag zetten. Jawel hoor, Wheatus, Teenage Dirtbag, veel te lang geleden.

0: Hopla. Teenage Dirtbag van Wheatus. Goedemorgen. De plaat is gepoetst. Het is 6:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen krijg je alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas op Radio 2.
2: Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Dat ligt op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen, waar ze op zoek zijn naar extra geld. Het zou gaan om zo'n 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. Of de verhoging er ook echt komt, is wel nog niet helemaal zeker. En er wordt vandaag opnieuw gestaakt in de gevangenissen. Eerder deze maand legde het gevangenispersoneel al eens 5 dagen het werk neer. Vandaag doen ze dat 24 uur lang. Ze klagen over het tekort aan personeel en ook over de overbevolking in de cellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Ilse Suffeleers. Procureur Frank Bleijen van het Limburgs parket pleit opnieuw voor grotere politiezones. Hij doet dat na de grootste operatie ooit van politiezone Limburg regio hoofdstad. De speurders hebben een crimineel drugsnetwerk opgerold met 18 huiszoekingen in verschillende gemeenten. Maar niet alle burgemeesters in Limburg staan achter die oproep om te fuseren tot een grotere politiezone. Burgemeester Ludwig van den Hoven uit Sint-Truiden.
5: Het was heel duidelijk dat we twee niveaus hadden. Enerzijds de lokale zones, anderzijds de federale en de rechterlijke politie. Maar die laatste worden meer en meer ontmanteld. Ja, en dan kijkt natuurlijk ook het parket naar lokale zones. Gelijk nu die grote drugsactie die gebeurd is, dat is inderdaad heel goed, dat is schitterend gewerkt. Maar eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn dat de gerechtelijke politie doet en dat lokale zones en bijstaan in plaats het omgekeerde.
4: In Sint-Truiden starten...
5: Naar lokale zones, gelijk nu die grote drugsactie die gebeurd is, dat is inderdaad heel goed, dat is schitterend gewerkt. Maar eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn dat de gerechtelijke politie doet en dat lokale zones en bijstaan in plaats het omgekeerde...

0: bezoekers.
1: Daar gaan in eerste instantie wat bomen gekapt worden die ervoor zorgen dat het onveilig is op de voet- en fietspaden. Dus die wortels duwen die voet- en fietspaden omhoog. Dus daar gaan we een aantal bomen kappen en daar worden de fiets- en voetpaden hersteld. En dan komen er opnieuw bomen, maar niet meer zoveel als dat er nu staan. Dus, maar we gaan dat ruimschoots compenseren op andere locaties.
0: De werken kosten ruim 660.000 euro. En in woonzorgcentrum Villa ter Vruchte in Hoeselt kregen de bewoners gisteren speciaal bezoek van strippers. Zowel een man als een vrouw gingen uit de kleren. En dat was toch bijzonder om te zien, zeggen deze bewoners en verzorgster.
2: Oh, dat is fijn. Ik heb al zoveel shows gezien, dus ik mag me daaraan verwachten. Dus ja, ze mogen zeker nog eens terugkomen.
3: Mooi. Maar van die vrouw, ja.
4: We wouden dus iets anders doen en dachten, gaan we dat eens proberen. De meesten zijn heel enthousiast, maar we hadden eerst een beetje een rondvraag gedaan om te kijken of ze wel geïnteresseerd waren en dat was wel het geval.
0: En wielrenster Fleur Moors uit Mocholt heeft brons behaald op het WK wielrennen in Canada in de wegrit voor belofte, rensters onder 23 jaar. Moors reed lange tijd mee voor de eerste plek, maar moest op 12 kilometer van de finish lossen. Voor de 20-jarige Moors is het haar tweede internationale medaille op de weg. In 2023 werd ze Europees kampioen bij de junioren. Vanochtend bewolkt, later zacht en zonnig en 24 graden. Nieuws uit Limburg ook in de app van VRT Nieuws.
5: Tja, jongens, ik heb de indruk dat Vlaanderen nog slaapt.
6: Hallo. Ja, ik ook. Ja, denk het wel. Nauwelijks vertraging op de snelwegen bij ons, maar bij Luik wel opletten. Daar is de Quinte-tunnel op de E25 die vanuit Luxemburg komt afgesloten door werkzaamheden.
5: Goele, is je schone, goele. Sorry, dat was even de tunnel die wou meediscussiëren. Het wordt bijzonder lekker weer vanmorgen. Maar ja, hè? Goedemorgen Brigitte.
7: Goedemorgen Peter.
5: Brigitte uit Bulze, je bent intussen al heel vroeg wakker. Je staat klaar om de markt op te bouwen. Hoe is de temperatuur bij jou?
7: Oh, wat de temperatuur is, weet ik niet, maar het is wel heel frisjes.
5: Toch nog, ja, het is toch een beetje herfst al, hè? Maar straks wordt het 25 graden.
7: Ja, daar kijken we naar uit.
5: Dat geloof ik wel. Wat verkoop je vandaag?
7: Bloemen en planten. Alle dagen, Peter. Niet vandaag alleen. Hè.
5: Ah ja, dat is elke dag dat je dat doet. Ja, verkoop ons een beetje bloemen en planten. Laat je maar gaan. Kom.
7: Oh, we hebben vandaag onze herfstplantjes bij. Onze chrysantjes, onze viooltjes. Dus iedereen is welkom in Sauve-Vaux-sous-Chèvremont bij ons op de markt.
5: Zo, Jonas heeft zijn schoenen al aangetrokken, hij komt af.
8: Ik kom straks af. Anjers, wil ik.
5: Anjers.
8: Ja, Anjers, ja.
5: Anjers.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
11: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Allee, jong, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
15: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Think. Goedemorgen. Goeie vraag van Fabienne de Wilde uit Waregem. Zegt Peterke, heb je je nieuwe dansschoenen al gekocht voor de dansatom? Maar nee, ja, ik kan gewoon dezelfde doen als de vorige twee jaar. Die zijn uitstekend.
1: Dat zijn goede sneakers waarmee je lang kan goed op bewegen.
0: Heel speciale schoenen. En Margot van de Regio, jij bent nog bij die prof geweest. Of die, wat was het ook alweer, was niet echt een prof? Was dat een prof?
2: Ja, een voetendokter.
0: Een voetendokter. Ja, en, ja. Die heeft echt speciale schoenen aangeraden. Het zijn schoenen waar ze volgens mij mee onder andere volleyballen, omdat ze speciale steun hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ja, goed hoor. Ja, genoeg daarover. Dat is binnenkort dus allemaal over 3 weken, exact vanaf vandaag. Maar geen boer nodig, koop u een everzwijn. Dat is een beetje het bericht vandaag in de krant, want...
1: Ja, als je het ooit al eens hebt meegemaakt, dan weet je meteen waar het over gaat, denk ik. Wilde everzwijnen, die kunnen een tuin volledig omploegen. En ze trekken blijkbaar nu 's nachts massaal binnen in woonwijken in de Antwerpse en de Limburgse Kempen. Door zachte winters zijn er nu meer everzwijnen, terwijl er dit jaar ook net minder eten in de bossen is. Dus trekken ze naar de tuinen. En de schade kan echt heel hoog oplopen. We zien het nu ook in beeld. Ze ploegen het echt helemaal om. Het wordt echt, ja, patattenvelden eigenlijk.
0: Oh, die beelden.
1: Een vergoeding ervoor krijgen is heel moeilijk. Omheiningen moeten ze ook zelf betalen om je te beschermen tegen die everzwijnen. En die kosten lopen toch al gauw op tot zo'n €6.000.
0: Dramatische verhalen vind je ook bij ons op VRT Nieuws, maar je ziet echt, het is echt letterlijk alsof er geploegd is.
1: Ja, het is echt een patattenveld.
0: Ja, zo maar net je pelouse hebben aangelegd. Ja. Allemaal niet goed hoor. En dan de vraag natuurlijk, ja, Margot heeft daar geen last van, want die heeft er een. Waar is de nieuwe man naartoe? Toch? Dus je hebt er toch eentje, hè, nieuwe man?
2: Ik heb er zeker eentje. Mijn partner die kookt altijd. Dus ik ben hem daar super dankbaar voor, want ik vind dat echt niet leuk. En hij zorgt daarvoor. Dus ja, nieuwe man, I love him.
0: En de wasmachine?
2: Ja, dat doe ik. Maar dat vind ik ook echt leuk. Wassen, strijken, dat is echt mijn ding. En hij kookt dan en ja, voilà. En wel, mooi evenwicht.
0: Krant Het Nieuwsblad heeft een onderzoek gedaan. Het is wel opzienbarend, hoor.
1: Ja, maar het is inderdaad een beetje zoals bij Margot eigenlijk. De moderne man helpt wel mee in het huishouden. Maar het onderzoek dat in de krant Het Nieuwsblad staat, blijkt dat bijna 1 op de 5 Vlaamse mannen wel nooit de was doet. Ook schoonmaken en strijken, dat blijken dan toch vooral taken van vrouwen. Volgens sociologen is de kloof tussen mannen en vrouwen de voorbije jaren op die manier eigenlijk nauwelijks kleiner geworden. En bij jonge koppels is de verdeling vaak wel nog gelijk, maar na het eerste kind, dan keren die traditionele rollenpatronen toch wel snel terug. Dat heeft volgens experts ook te maken met het verschil in verlof voor moeders en vaders.
0: Dat heb je dan weer natuurlijk. Ja, ik ben zot van was. Man, ik steek minstens 1 tot 2 keer een wasje in per dag.
1: Zot van was.
0: Ja, maar zot van was. Ik heb vanmorgen bijvoorbeeld nog... je hebt zo van die wastrommelreinigers. Daar heb ik nog even ingestoken. Omdat
1: dan... Vanmorgen nog voor je naar hier?
0: Ja, ik steek denk ik de helft van de week toch wel 's morgens al een wasje in. Zet ik hem op timer, dat hij overdag wast. Dat is ook goedkoper. En dan haal ik het eruit en zo. Ja, ik ken alle programmaatjes.
1: Voorbeeldig.
0: Ja, maar ja, voor de rest, als mijn vrouw dit hoort, zegt ze, ja, hey, maar ik doe wel dit. De takken zijn, we proberen ze verdeeld te houden.
1: Okay.
0: Ze zal het ontkennen, maar het is wel zo. Ik ben een nieuwe man. Nee, maar wassen, ja, ik vind, het is ook, ik denk dat dateert uit een soort trauma.
2: Ja,
0: okay. Ik kan niet tegen hopen was. Die moeten volle wasbakken, die moeten leeg. Dat moeten, ja, het clean zijn.
2: Wegwerken.
0: Ja, dat gevoel. Is veel hoor. Voor de rest mag ik alles.
1: Voor de rest gezond, ja.
0: Ja, eigenlijk wel zo. Dus goed, hè. Wie doet de was thuis? Ik vraag het even aan jou. Deel het gerust even in de app van Radio 2. Die vind je tegenwoordig op VRT Max. Volg ons daar. En dan kan je de berichten volrammen. Wie doet de was? Ik denk Bart Kajan.
3: Ik

0: Goedemorgen, zotverliefd. Het is 14 voor 7. Daarnet bleek uit een onderzoek van het Nieuwsblad dat 1 op de 5 mannen de was niet doet. Of net wel?
1: 1 op de 5 doet de was wel.
0: Doet de was wel, dat was het. De minderheid. Heel veel mannen natuurlijk die reageren in de app op VRT Max. Ja, Brandon van Eken. Goedemorgen, het ligt eraan voor wat het is. Werkkledij, sokken en ondergoed. Mag ik doen, de rest van de kledij doet een vrouw. Ja, zo de moeilijkere dingen die doen ze dan niet natuurlijk. Paul van Aken uit Staden, ik ben een man alleen. Ik doe alles zelf. En Donald Riegel uit Kortrijk. Goedemorgen, Donald.
2: Goedemorgen, Peter. Heel leuk van jou te horen.
0: Ja, insgelijks, Donald. Vertel eens, zitten met de was, jongen.
2: Oh, ik wou eerst zeggen dat ik 's morgens altijd opsta om je programma en je stem te horen en enthousiast aan de dag te beginnen. Dat is geen zeven, maar echt de waarheid.
0: Dank je wel.
2: Ook al kom je het Kortrijk. Mm-hmm. Ja. Die eer verdient hij en ik denk dat het heel wat mensen gelukkig maakt. Nee?
0: Oh, wauw. Dit gesprek neemt een vreemde wending. Maar dank je wel, Donald.
2: Ja, dat kan nog, het kan nog leuker worden, want ik wil je uitnodigen een keer hier in mijn woning in Kortrijk. Een prachtige woning, een prachtige stad.
0: Donald, goed plan, doe
2: de bron,
0: niet, ja.
2: De bron van de Helder Sporenslagman, dat moet een keer komen.
0: Ja, ik stuur Margot van de Regio, die heeft altijd tijd. Margot, Kortrijk, is dat ver voor u?
3: Maar hij wil duidelijk jou echt zien, dus...
2: Nee. Savier mag komen, maar... Sorry, ik was de vrouw vergeten. Ik wil de vrouwen niet discrimineren. De vrouwen verdienen ook aandacht.
0: Ah, jongens, toch, ja.
2: Nee, maar Donald, Peter, ja,
0: ga door.
2: We hebben het volgende ook gemeen, dus... Ik ben bijna zoals jij. Ik heb een woning alleen. Ik heb een vriendin. Ja. En die heeft mij geleerd om te wassen. En ik neem het heft in handen. En ik probeer netter te zijn dan zij. Dat betekent dat iedere avond alle was de wassen moet. Dan hang ik dat hier buiten op mijn terras. Want de zon droogt alles. Dat is het voordeel van de klimaat. Alles droogt zelf. Een droogkast heb ik niet nodig. En de was van de avond ervoor. Ja, als ik mijn pyjama aan doe, kan ik dat er natuurlijk niet direct wassen. Ik was tot 's morgens, daar gaat een trommel in. En laat de zon maar schijnen, dan droogt de was. Mijn nieuw liedje voor Bart Kuil.
0: Hey jongens, laat de zon maar schijnen, dan droogt de was. Ja, het zou een mooi hitje kunnen zijn. Donald, je hebt ons...
2: Mag ik een plaatje aanvragen?
0: Dat heb je dan, hè, man. Geef ze een vinger, ze pakken de rest. Laat je gaan. Ja, wat zou je willen horen, Donald? Dan bekijken we of het allemaal kan.
2: Oh, van Willy Sommers, laat de zon in je hart, zal vandaag ook zijn.
0: Silly Wommers, we kunnen dat zo meteen regelen. We gaan
2: Willy
0: dat
2: Sommers, ja.
0: Ja, komt in orde.
2: Ja?
0: Doe we. Donald, dankjewel en merci voor de prachtige woorden.
2: Ik verwacht jou en Margot vanavond of morgen of volgende week in Kortrijk. Vanavond al, ja. Je moet de koe bij de horens vatten, hè, Margot.
0: Oh, man. Margot.
4: Hallo. 3047-320202.
0: Ja, Margot, en nu jij?
3: Ja, ik ben sprakeloos eigenlijk.
0: Dat vooral, hè, tuurlijk. Mandje tanden vol. Holala, Donald. Maar vooral, zeg Margot van de Regio, gaat het intussen met je kat?
3: Goed. Ze is nog altijd gek op de straat, want ze zijn op dit moment wegenwerken bij ons aan het doen in de straat. Dus nieuwe kabels aan het leggen, waardoor er diepe greppels in de grond gegraven worden. En dat is als een soort van Disneyland voor die poes. Dus die loopt daar constant in, springt daarover. Dus ja, ik moet echt dringend mijn tuin versieren met speeltjes, maar het is het einde van de maand. Het zal voor begin oktober zijn.
0: Volgende week dan storten ze sowieso. Maar vooral, ik zie jou er op dit moment staan. Als ik me niet vergis, sta je op de duurste parking van het land in Knokke. Die ondergrondse parking, dat is een dure, hè?
3: Is dat een dure? Ja, ik zou het niet weten. Ik sta bovengronds geparkeerd op dit moment. Maar ik sta op het Albertplein in Knokke. En dat heeft alles te maken met de nieuwe reeks Knokketof. Hebben jullie die al gezien?
0: Ja, ik heb de eerste aflevering gezien.
1: Ik heb er fragmenten uit gezien, ja.
0: Waanzin.
3: Ja, voor wie niet helemaal mee is, dat is dus een reeks gemaakt door dezelfde maker als The Sky is the Limit. En ze volgen eigenlijk een paar ambitieuze, flamboyante ondernemers hier in Knokke. Hoe zij zaken doen, hoe zij hun leven leiden. En dat is best bijzonder om daarin te mogen meekijken, want dat is een beetje Knokketof, maar dan in het echt. En ik heb vanochtend afgesproken met een van de meest opvallende figuren, vind ik zelf. En dat is Jake. En dit is hoe hij voorgesteld wordt in de reeks. Kijk en luister even mee.
5: Ze is de jongste telg van een statige ondernemersfamilie. Hij wil het maken als popartiest en ziet zichzelf als the next big thing na Justin Bieber.
6: En wat brengt de dag vandaag?
7: Even mijn masker af.
6: Ah ja.
7: Dan ga ik naar beneden, drink my coffee, mijn matcha en of course mag je niet vergeten. maak ik me klaar en dan gaan we naar lunch.
3: Ja, voilà, mannen. Dus ja, ja. Hij gaat mij hier zo meteen komen ophalen met zijn golfkar, want ook dat is knokken. En dan gaan wij samen een beetje, ja, rijden, babbelen. En ik zag al dat er een poster van Beyoncé in zijn slaapkamer stond. Net. Dus ik denk dat we goede vrienden gaan zijn sowieso.
0: Komt helemaal goed. Straks alles daarover. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mother of a Lonely Heart. Intussen is Gunder wat thee aan het strijken van 6 uur. Nog een klein half uurtje. Kan je weer een week verder zien. Succes, Gunter. Van Yes. Goedemorgen. Ja, het is eenvoudig. Je gaat naar VRT Max en daar vul je alles in. Bij Radio 2 volg ons daar. App Punto Punto in een berichtje met je telefoonnummer. En voor je het weet, dan belt Backstage Bava jou om te zeggen dat je mag meespelen. Het gebeurt over een half uur en dan win je een exclusieve Goeiemorgen Morgenmok.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
9: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Maar wat heeft Tess Elst van Sportzaam met kaaskroketten? En hoe warm moet jouw zwembadwater precies zijn? Belangrijke weekendvragen, hoor je zo. Goedemorgen.
12: Elke dag.
0: Het is 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
13: Goedemorgen. De waterfactuur wordt misschien wel duurder en er wordt opnieuw gestaakt in de gevangenissen. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft politiek journalist Bart Verhulst uit Goeie Bron vernomen.
14: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
13: Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in de gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over te weinig personeel, te veel werk en te veel gedetineerden die samen in een cel zitten of er op de grond moeten slapen. Volgens Freddy de Smet van de liberale vakbond VSOA hebben de gedetineerden ook begrip voor al die stakingen.
15: De gedetineerden lijden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking, maar wat merken wij, dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
13: Eerder deze maand legde het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neer. Vandaag doen ze dat 24 uur. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd nog lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is het dus intussen overleden. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school heel groot is. In Roeselaren is de vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in hun slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61 werd nog gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten verdedigd. Dat deed hij in een toespraak op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Voor zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen lafaards. En de genocide of volkerenmoord op de Palestijnen in Gaza noemde hij de grootste leugen van deze eeuw.
7: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
13: Op het WK wielrennen in Montreal heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval won ook al de tijdrit bij de junioren. Hij kwam solo over de streep. Sander Willems eindigde in de wegrit negende, maar de Belgen speelden geen hoofdrol. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors al brons bij de vrouwenbelofte. Dat was de vijfde medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar kon zich wel neerleggen bij brons.
16: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon twee sterkere renners. En derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
13: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwen junioren op het programma. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en Turkije. En in de EK-kwalificaties voor de belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. En ze blijven zo aan de leiding in hun groep. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: De duurdere zwembaden die uitgebaat worden door Sportoase en Lago brengen zwem- en reddingsclubs in problemen, zo ook de Sint-Truidense Reddingsclub. Verhoging van het lidgeld is daar binnenkort onvermijdelijk, klinkt het. En niet alle burgemeesters steunen de oproep van procureur Frank Bleijen van het Limburgse parket om naar grotere politiezones te gaan. Vanochtend is het nog bewolkt, maar later vandaag wordt het zonnig en ook zacht. Temperaturen tot 24 graden. En nieuws vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Met een opkomende zon in de file gaan staan. Alhoewel, er zijn er niet zo heel veel.
18: Nee, dat is goed. Hè? Wel op de E40 van Brussel naar Luik, daar sta je een kwartier in de file. Voorbij Heverlee komt er een ongeval. Alleen maar de linker rijstrook is daar open, opletten. Verder op andere plaatsen dus hele kleine files. En in Antwerpen moet je wel ook uitkijken voor een defecte vrachtwagen. Die verspert een deel van de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
0: Ja, toch een klein vraagje tussendoor, Hajo.
18: Oké.
0: Als je gaat zwemmen, hoeveel graden moet je water zijn?
18: Oei, in een gewoon openbaar zwembad?
0: Ja.
18: 28 graden of zo?
0: 28 graden, oké, we nemen dat mee.
18: Oké.

0: begin. Welkom bij de vrijdag, 25 september, laatste vrijdag van de maand. De dag dat je hoort op radio, het weet dat er alweer een staking is in de gevangenissen. 26 of zo ongeveer graden en zon, dus dan denk je toch, zwembadje. Gisteren was er veel te doen over zwembaden. Op VRT Nieuws kun je bijvoorbeeld zien hoeveel je betaalt om naar het zwembad te gaan in je gemeente. Maar er zijn wel wat verschillen natuurlijk. Maar het belangrijkste, hoe warm of hoe koud moet zo'n zwembad zijn? Wat is de ideale temperatuur?
1: Om gewoon wat in te gaan liggen, voor mij mag het wel wat warmer zijn. Maar als het echt gaat om zwemmen, toch een beetje frisser liever.
0: Ja, je wilde wel kunnen bewegen.
1: Ja, toch.
0: Dat je in een soort stroop dapt.
1: Ja, dat je bijna in een sauna zit.
0: Maar bij vrouwen is dat toch... Sorry, zonder seksistisch zijn, maar een vrouw wil toch altijd heel warm water?
1: Mijn vrouw heeft altijd kou. Ik heb die in 15 jaar nog nooit in de zee zien gaan. Tot aan de voetjes, tot aan de enkeltjes misschien net. En dan... Nee,
0: maar ook een zwembad, als mijn vrouw niet geen 30 graden heeft, gaat er ook
1: niet
0: in. Zo jongens toch. En er is zoveel verschil, hè. In Deinze is het water 26 graden. In Wingenen blijkbaar 30 graden. Luister goed, want we hebben voor jou een zwembadprofessor, Jan Bourgeois, professor sport- en inspanningsfysiologie van de Universiteit van Gent. We gaan live over naar het zwembad. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, leg het nu eens uit. Waarom hebben we soms koud en soms warm in zo'n zwembad?
2: Wel, eerst en vooral moeten we kijken naar het medium water. In water... water gaat de warmte van ons lichaam veel sneller afvoeren in vergelijking met lucht. Je moet rekening houden dat we ongeveer 4 tot 5 maal sneller afkoelen in water dan in lucht. En dat maakt natuurlijk een groot verschil uit. 28 graden luchttemperatuur, dat is iets helemaal anders dan 28 graden watertemperatuur.
0: Just.
2: En dat komt omwille van de fysische eigenschappen eigenlijk, zoals warmtegeleiding, die groter is, densiteit die hoger is. En water kan ook meer warmte opslaan in vergelijking met lucht. Dat is de reden waarom dat er zo'n verschil is. En we spreken daar eigenlijk van thermoneutrale zone. Wat wil dat zeggen? Als we ons in een bepaald medium bevinden, bijvoorbeeld lucht of water, en we zitten daar stil in, stilstand water van 33, 36 graden Celsius, tussen de 33, 36 graden Celsius, dan zal ons lichaam eigenlijk zijn kerntemperatuur kunnen behouden. Als we spreken over de thermoneutrale zone van lucht, dan spreken we over 26 tot 28 graden Celsius.
0: Okay.
2: Dus dat is eigenlijk wel een 5 tot 8 graden verschil.
0: Oké, maar dus wat is dan de ideale temperatuur van water om in te zwemmen?
2: Wel, dat is heel moeilijk te zeggen, want een zwembad wordt gebruikt voor heel veel verschillende zaken natuurlijk. Je hebt mensen die recreatief naar een zwembad gaan, die een keer een baan trekken, dan aan de kant een beetje uitrusten, een babbeltje slaan. Het is ook een sociale zaak, de recreatieve zwemmer. Optimaal is ongeveer, kunnen we inschatten, op 27, 28 graden Celsius.
0: Okay.
2: Als je natuurlijk naar sportieve zwemmers gaat, die baantjes gaan trekken, en ook wedstrijdzwemmers, dan is optimaal tussen de 25 en de 26 graden Celsius.
0: Ja, dat gaan de kinderen en de vrouwen niet graag horen, denk ik.
2: Nee, denk dat ook niet. Als het kinderen en ouderen zijn, dan mag je rekening houden dat die temperatuur toch best oploopt tot 28, 30 graden Celsius. Mm. En voor baby's zelfs tot 32 graden Celsius.
0: Dat ligt zeer dichtbij. Daar dat die kinderbaden altijd zo lekker warm zijn.
2: Ja, omdat dat noodzakelijk is voor baby's. En je kunt daar ook ergens een tijdsduur op zetten dat je dan in het water kunt verblijven. Bijvoorbeeld naar kinderen en ouderen is dat ongeveer een 30, 40 minuutjes maximum. Dat is een van de redenen als maar kindjes leren zwemmen ook, dat een optimale temperatuur 28, 30 graden is. Maar ook dat ze daar ongeveer een 30 minuutjes kunnen in verblijven. Een half uurtje zwemmen.
0: Ja, maar stel nu bijvoorbeeld dat je die kinderen toch op een of andere manier warmer wil houden. Kun je zo'n thermisch pakje aandoen ook?
2: Wel, het is te zien wat hij bedoelt met een thermisch pakje. Je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt een wetsuit. Dat is eigenlijk een neopreen. Waarin dat als je in het water komt, dat er een laagje water tussen de huid en dat neopreen komt. En dat gaat natuurlijk opwarmen. En dat houdt warm.
0: Okay.
2: Als het gaat over een zwempakje, waar dat erop staat dat je effectief UV-bescherming hebt en dat het snel droogt, dan gaat dat je niet warmer houden. Integendeel, het gaat geen probleem zijn in het water. Het zal hetzelfde aanvoelen. Maar als je uit het water komt in een koudere luchttemperatuur, dan gaat dat wel afkoelen. Dus een wetsuit, neopreen, ja. Maar gewoon zwempakje waarop dat er staat, lycra polyester, dat gaat niet echt beschermen tegen de koude.
0: Ja, bij ons bij Goedemorgen Morgen Jan Bourgeois over koude en warme zwembadwaters. Professor sport- en inspanningsfysiologie van de Universiteit van Gent. Hoe warm mag het voor jou zijn, Jan?
2: Voor mij is optimaal, ik trek baantjes, voor mij is optimaal 26 graden Celsius.
0: Je bent een etenteen, ik hoor het. Jan, dankjewel. Nog een heel fijne ochtend.
2: Hartelijk dank.
0: En het was er luisteraar Donald Rigolle, die me zelfs uitgenodigd heeft bij hem thuis. En hij wou absoluut Willy Sommers en Late Zon in je Hart perfect om banen op te trekken. Hè. Maar ja, kom aan. Het is voor iedereen weekend. Hè. Goedemorgen.

0: morgen.
1: En nog leuker, ik kan niet alleen opwarmen met de zon, met het zwembadwater, maar met een goed dansje, want vandaag, nog exact 3 weken, en de Radio 2 Dansaton begint. De QR-code staat in beeld, dus je weet wat te doen. Scan ze even, op die manier kan je meteen je dansplaat aanvragen. Even samenvatten.
2: Hallo, ik ben Peter van de Veire.
1: Hallo.
2: En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
3: Radio 2 Dansaton.
2: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansaton.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Ah, ik ben het beu!
14: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: U zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat?
11: Jij kunt.
14: Ja, Imo...
15: Massimo!
16: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
17: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: We winnen vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Misschien is dat wel Christophe de Tand uit Markendal. Christophe, goedemorgen.
18: Hallo, dag Peter.
1: Hoe warm moet het zwembadwater voor jou zijn?
18: 25 graden.
1: Ja, 25 graden. Ja, maar ik zie dat jij bent echt wel een sportieve kerel. Jij traint voor de halve marathon van Amsterdam. Wanneer is die?
18: Ik denk binnen 4 weken, 18 oktober.
1: Oké, hoe klaar ben je?
18: Niet.
1: Ja. Ja, maar Christophe, je mag daar echt niet aan beginnen als je niet een beetje getraind bent.
18: Nee, maar ik ben bezig, maar ik zit nog maar aan 12 kilometer ongeveer. Dus ik heb na even, hè.
1: Ja, dubbele dan. Hè. Een keer dat je op 12 is al oké, hoor. Dan ga je wel wat is het, 21 kilometer en waarschijnlijk zo'n halve. Ja. Ja, komt goed.
18: Ja, 21, ja.
1: Christophe, wij geloven in jou, maar dit is een andere sportieve uitdaging. Zometeen speel je tegen de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters V, W, X, Y en Z. Daar ga je. Welke V wil de uitzending van het Songfestival boycotten?
18: VRT.
1: Welke W is een dans in 3/4 maat die vaak voorkomt in klassieke muziek?
18: De wals.
1: Welke X is de voornaam van onze win-winman die vanavond gaat uiteten?
18: Xavier.
1: Welke Y is onze website waar wereldwijd meer dan 10 miljard filmpjes op staan?
18: YouTube.
1: Even overlopen, de V. Welke V wil de uitzending van het Songfestival boycotten? Je zei VRT. Ik had onze baas niet graag horen. Het was de vakbond. Vakbond.
18: Ah, de vakbond. Ja.
1: Ja. Welke W is een dans in 3/4 maat die vaak voorkomt in klassieke muziek? De wals, de X, de voornaam van onze win-winman, die vanavond gaat uiteten. Xavier, backstage Bavo, waar gaat hij uiteten? Je weet dat.
19: Ah, je moet hem straks eens vragen, hè, Peter. Hij heeft al ingefluisterd.
1: Is dat met jou? Benieuwd.
19: Nee, niet met mij. Nee, helaas.
1: Ja, goed, ja. Maar wel goed geraden. De Y, de website waar wereldwijd meer dan 10 miljard filmpjes op staan. En counting.
20: Punto, punto.
1: Was inderdaad YouTube. Goed gedaan, man.
18: Ja, dank je wel.
1: Hey, Christophe, als je dit kan, dan is die halve marathon een eitje.
18: Ja, ik zal het u laten weten.
1: Ja, hou eens op de hoogte. Succes, hoor.
20: Punto, punto. Punto, punto.
4: Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijk.
0: belangrijker dan deelnemen.

0: De jaren 80 was toch plezant, zeg. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Het is 7:58.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Nou, het weer. Jacot, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Amai, we kijken naar buiten. Ik heb hier al dingen gehoord van... ik hoorde jou gisteren op een andere radio zeggen dat we volgende week tot 30 graden gaan.
3: Oh my god.
0: Amai, is dat echt?
2: Ja, ondertussen is die 30 graden wel van de voorspellingen al ietsje bijgestuurd. Het wordt eerder een 28 graden volgende week. Maar dat blijft natuurlijk hoogst uitzonderlijk dat we september op die manier afsluiten. Hè. Maar eerst krijgen we nog een paar dagen met temperaturen eerder rond de 25 graden. Met vandaag bijvoorbeeld al 24 graden. Veel zon. Het wordt echt een aangename dag vandaag. Weinig wind ook. Dat kan zelfs nog oplopen tot 25 graden. Vooral langs de Franse grens is dat het geval. Dus provincie West-Vlaanderen kan daar bijvoorbeeld al van genieten. Morgen zakken de temperaturen naar een graad of 21. Maar wel nog steeds met zonnige perioden en overwegend droog weer ook. Maar misschien wat vaker bewolking. En over het westen van het land kan er misschien wel wat licht gedruppel vallen. Mm. Op zondag dan, dat is de betere dag van het weekend, krijgen we maxima tot 26 of zelfs 27 graden. Met veel zon, meer zon dan zaterdag. En overregend droog weer. Maar dan volgende week. Maandag ziet er een beetje wisselvalliger uit. Met af en toe kans op regen, zelfs een beetje onweer. Maar die dinsdag, dat blijft echt wel een uitzonderlijk warme dag. Hete dag zelfs, met de temperaturen tot 28 of een lokale 29 graden. Ook op woensdag verwachten we dat nog. Maar daarna gaat het wel terug wat normaler worden. En staat er eindelijk ook nog eens wat meer dan licht gedruppel op de planning. Ja. Dus oktober gaat met regen beginnen, dat kan ik nu wel al zeggen.
0: Ja, kijk, we hebben het wel eens nodig natuurlijk. Dankjewel, Jacot. Geniet van je weekend.

0: Twee over half acht, zometeen al een nieuws uit je buurt. Nu Jonas bij ons.
1: Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om zo'n 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. Of...
0: Twee over half acht, zometeen al een nieuws uit je buurt. Nu Jonas bij ons.
1: Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan

0: Palestijn in Gaza noemde hij de grootste leugen van deze eeuw.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: En wat is er gebeurd in jouw buurt? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Ilse Suffeleers. De duurdere zwembaden die uitgebouwd worden door Sportoase en Lago brengen zwem- en reddingsclubs in problemen. Zo ook de Sint-Truidense reddingsclub. Zo'n 5 jaar geleden nam Lago het gemeentelijk zwembad in Sint-Truiden over. En sindsdien zijn de tarieven fors gestegen. Tot nu kon de reddingsclub die kosten opvangen met subsidies, maar dat budget raakt stilaan op. Een verhoging van het lidgeld is binnenkort onvermijdelijk, zegt voorzitter Dries Geuses.
4: Op dit moment vrezen we niet dat we leden zullen verliezen, omdat het lidgeld nog redelijk laag zijn. Maar er gaan misschien gezinnen zijn waarvan meerdere kinderen erbij zijn, die gaan moeten beslissen of ze hun kind misschien nog kunnen laten zwemmen bij ons of niet.
3: Procureur Frank Blijen van het Limburgs parket pleit opnieuw voor grotere politiezones. Hij zegt dat na de grootste operatie ooit van politiezone Limburg regio Hoofdstad. De speurders hebben dinsdag een volledig crimineel drugswerk opgerold met 18 huiszoekingen in verschillende gemeenten. Maar niet alle burgemeesters in Limburg staan achter die oproep om te fuseren tot een grotere politiezone. Volgens burgemeester Marino Keulen van Laanaken moet de lokale politie steeds meer taken overnemen van de federale politie.
5: De lokale zouden moeten kunnen steunen op de federale politie voor het gespecialiseerde politiewerk. Vandaag leunt die federale politie te veel op het lokale niveau. En dan klagen de mensen dat ze geen wijkinspecteurs meer tegenkomen, dat het onthaal niet altijd meer bemand is en dus dat er minder toegang is tot de lokale commissariaten.
3: In Sint-Truiden starten nu maandag de herstellingswerken aan de Heide- en Basiliekstraat. Het volledige traject van de Basiliekstraat tot aan het kruispunt met de Engelbamp krijgt nieuw asfalt en waar nodig ook nieuwe fundering. In de Velmerlaan worden de fiets- en voetpaden hersteld en worden een aantal bomen gekapt. En wielrenster Fleur Moors uit Bocholt heeft brons behaald op het WK wielrennen in Canada in de wegrit voor belofte, rensters onder 23 jaar. Moors reed lange tijd mee voor de eerste plek, maar moest op 12 kilometer van de finish lossen. Toch is ze heel blij met haar prestatie.
6: Ik kwam hier om te winnen en daar droomde ik ook van, maar het is makkelijk om erbij neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere rensters, dus ik ben heel blij met die 3e plaats. Ja, die 3e plaats heb ik ook gewoon echt te danken aan teamwerk, want het team was echt heel sterk. En het is jammer dat er maar 1 plaatje is op dat podium, want het is niet alleen mijn verdienste.
3: Voor de 20-jarige Moors is het haar 2e internationale medaille op de weg. In 2023 werd ze Europees kampioene bij de junioren. Bewolkt, eerst nog later vandaag, zonnig en zacht, temperaturen tot 24 graden. En u zet Limburg ook in de app van VRT Nieuws.
7: Europabank, de bank die durft.
2: Hi, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Er was alleen maar een probleem ergens in Luxemburg. Hoe is het intussen?
8: Er zijn wat meer problemen helaas nu wel. Op de E40 bijvoorbeeld van Brussel naar Luik, daar vertraag je 20 minuten voorbij Heverlee. Komt er een ongeval, alleen de linkerrijstrook is open. Naar Brussel is het ook opletten voor een ongeval bij Jezus Eik op de E411. 2 rijstroken zijn dicht, er staat 10 minuten file bij Jezus Eik. De binnenring rond Brussel, de gewone ochtenddrukte daar van een kwartier erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. Naar Antwerpen niet zoveel te melden. Op de E313 wel 10 minuten aanschuiven vanaf Randst. En dan is er inderdaad wel een en ander te doen rond Luik. Op de E40 vanuit Aken sta je een half uur aan te schuiven van Charat tot Votem. Komt door werken. En op de E25 van Luxemburg naar Luik is de Quaantetunnel afgesloten. Ook daar is het aanschuiven. En in Antwerpen tot slot moet je ook opletten voor een defecte vrachtwagen in de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
2: Goedemorgen, Backstage Bavo. Je hebt intussen backstage contact met onze gast van morgen. Dat is Tess Elst van Sportza. Er is heel veel sport tegenwoordig. Ja, hoe is het ermee?
9: Dat klopt, Peter. Ze ziet het iets somberder in dan Jonas en ik qua pronostiek voor de Belgen vanavond.
2: Oei.
9: Want Tess denkt dat het 1-1 zal worden met een goal van Maxime de Kuiper.
2: Ah, oh, die Maxime de Kuiper, jongen.
10: Dat is wel specifiek wel.
2: Ik sta ermee op de foto, hè.
10: Ja?
2: Ja, is... dus... Ken je dat je dan ergens komt en dat er iemand tegen je zegt, ik wil bij jou de foto. Ik zei, ja, oké, top. Bleek dat die Maxime de Kuiper te zijn.
10: Ja, en die is wel inderdaad heel goed bezig in Engeland. Waanzinnig. Bij zijn club. Dus ik snap wel misschien waarom ze zegt dat hij kan scoren vanavond.
2: Ja, ja, die deed ook heel goed op het WK uiteindelijk.
10: Ja, ja, zeker.
2: Maar straks meer daarover natuurlijk. En wat is dat met haar kaaskroketten?
11: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen.

0: Vlaanders of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moeiaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober, tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Ziezo, speciaal voor jou, Jonas.
1: Dit is mijn ultieme dansplaat.
0: Ah, wel, kijk, ideaal. Dat is natuurlijk het voordeel dat je dan gewoon hier bij de radio zit. Maar op dit moment kan je een QR-code zien waar je jouw eigen song kan kiezen. Jouw eigen dansplaat tegen kanker. Want over exact 3 weken dan dans ik opnieuw 24 uur tegen kanker. Heb je al gestort?
1: Ja, ik mag niet liegen zeker, hè?
0: Nee?
1: Nee, nog niet.
0: Spijtig. Sfeer weg. Maar doen, hè, jongen.
1: Ik ga het zeker doen.
0: Doen.
2: Oh, daar is Margot.
0: Lichte druk.

0: Margot.
1: Ja, die Margot die zit gewoon in knokken. Want er is zoveel dat je kan zien op tv en op de streamingdiensten. Maar er is toch een pareltje op dit moment. Knokken tof. Een reality-reeks waar ze inwoners van knokken volgen. Sommigen wel zeer typisch. En vooral, die rijden allemaal rond met een golfkarretje. Dat is toch alleen daar. Daarom rijdt Margot van de regio vanmorgen mee met een van de plezantste figuren daar. Jake. En Jake wil een wereldberoemde zanger worden. Margot, jullie zitten op dit moment in een golfkarretje, zie ik.
2: Ja.
1: Wat is dat toch met knokken en die golfkarretjes?
2: Ja, dat is heel bijzonder hoor. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Want effectief, wij zitten op dit moment in een golfkarretje. En wij bevinden ons net naast de zeedijk. Dus prachtig zicht, de zon is aan het opkomen. Heerlijk om 's ochtends zo door knokken te rijden. Jake, goedemorgen.
3: Good morning.
2: Voor wie niet naar Knokketof kijkt, ja, ze volgen daar ondernemers, mensen die goesting hebben om dingen te verwezenlijken. Voor wat sta jij? Wie ben jij en wat is uw droom?
3: Ik ben artiest, I'm a songwriter, singer. Gewoon, ja, ik maak muziek.
2: En wat voor muziek maak je dan?
3: Pop music, of course.
2: Oké, okay. Een beetje à la Madonna heb je mij verteld, hè?
3: Yes, okay. À la Madonna, Gaga, dat genre, gewoon die stijl. Ja.
2: En wat is uw grote droom? Het echt gaan maken?
3: Yes, that's plan A and we stick to plan A.
2: Oké, okay, kijk goed, want je vertrekt ook naar LA hè, binnen een paar dagen, naar Los Angeles. Wat ga je daar doen of wat hoop je daar allemaal te bereiken? Want dat is wel natuurlijk het hart van de muziekindustrie. Hè?
3: Gewoon like, mijn wortels daar te steken en gewoon te groeien in de industrie. Gewoon make my craft, enjoy life, you know. Life is beautiful.
2: Oké, okay, super. Goeie vibes krijg ik van jou. Zou je naar het Eurovisie Songfestival willen gaan voor ons land bijvoorbeeld? Is dat iets wat op jouw bucketlist staat?
3: Alsjeblieft, yes. Okay. Of course.
2: Oké, okay, voilà. Kijk, Peter van de Veire luistert mee, dus misschien kan die nog het een en het ander regelen. Maar dus, ja, Knokken Tof is nu al een paar afleveringen op televisie. Hoe zijn de reacties? Wat krijg je zo allemaal binnen?
3: Het zijn natuurlijk, ja, crazy reacties. Maar ja, het is wat het is. Enjoy the show. Ik heb heel veel ook, jammer genoeg, homofobische reacties. Maar ja, anno 2026 snap ik niet dat dat nog kan. Maar we zijn er. We are queer and we are here. So, voor de jongere mensen ook te tonen dat ik besta, mensen bestaan, wij bestaan. En ik die op tv kom, is the proof of that.
2: En hoe probeer je daarmee om te gaan? Want ik kan me wel voorstellen dat dat niet simpel is. Dat je plots, je komt met je gezicht op televisie en er komt dan een soort orkaan van reacties op je af. Hoe probeer je dat, ja, een plaats te geven of daarmee om te gaan?
3: Ik heb een goede familie, die is open, die zijn allemaal open en goede vrienden. Maar eigenlijk kon je gsm uitdoen en gewoon alsof dat niet bestaat. Maar ja, ik kan dat ook niet doen, maar ik moet tonen aan de jongere generatie van be yourself and be strong. Dus ik heb wel daar een beetje, ben erop ingegaan, maar eigenlijk, wat kan je eraan doen? Just gewoon je eigen ding doen en it is what it is, I guess.
2: Ja. Voor wat het waard is, ik vind het super cool dat je je dromen zo najaagt, dat je binnenkort ook gewoon naar Amerika vertrekt en zegt, ik wil het daar gaan maken. Nu, wat mij ook wel opvalt in Knokken Tof, jij houdt echt van knokken. Dat is echt, jij bent hier opgegroeid, je bent zot van de stad. Wat maakt knokken voor jou zo speciaal?
3: De lucht, de zeelucht. Ik heb knokken heel graag in de winter. Dan is er niemand. En dat is leuk. Okay. En ja, ik ben hier opgegroeid, dus voor mij is dat gewoon nostalgisch. En ik heb in mijn hoofd eigenlijk het hoofdstuk van knokken al afgesloten. Ik ben hier omwille ja, de show en visa-toestanden. Maar het is altijd zo'n oord. Het is zo waar ik ben opgegroeid. En dat is like peaceful.
2: Schitterend. En jij rijdt zoals heel veel knokkenaren met een golfkarretje. Wat is dat toch met die golfkarretjes? Waarom heeft iedereen dat?
3: Basically, dat is gewoon om te kunnen parkeren. Want in de zomer is het hier crazy. Maar je mag eigenlijk 5 kilometer van de golf mee rijden. En eigenlijk, knokken is gebouwd rondom de golf. De golf ligt eigenlijk centraal. Dus easy.
2: Okay. En golf jezelf?
3: Nee.
2: Nee. Dus het is gewoon eigenlijk voor het gemak van het parkeren?
3: Ja, maar het is elektrisch, dus het is zuinig.
2: Oké, okay, heel goed. Wel, gaan we nog een beetje verder rijden met karken?
3: Yes.
2: Kan ik daar straks ook eens mee rijden?
3: Of course. Okay. Gaan we dat nu anders al doen?
2: Gaan we dat nu anders al doen? Wel ja. We zullen zien, hè. We zullen switchen. Ik heb dat wel nog nooit gedaan, Jake. Heb jij een goede verzekering? Wacht, hè.
1: Prachtig. Margot van de Regio die kruipt even achter het stuur om zo meteen in gang te schieten. Blijf vooral kijken op 14 Max of 14 Canvas. Pas op van die palmbomen daar. Ik zie palmbomen daar
2: in. Ja, palmbomen. Ik ga daar niet tegen rijden.
1: Zottenboel, hoor.
4: Okay.

0: Nightbush City Limit van Ike en Tina Turner.
1: Goedemorgen.
0: Oh la la. Het zou zomaar kunnen natuurlijk dat Jake uit Knokke daar een enorme carrière krijgt.
2: Ik geloof erin.
0: Ja, zullen zien. Maar dit weekend kan er ook nog veel, want we kunnen het WK wielrennen winnen. We hebben intussen al 5 medailles. Gisteravond nog van Fleur Moors bij de vrouwenbelofte in Canada daar. We kunnen vanavond de Italianen tot Bolognese spelen in de Nations League. De Rode Duiven spelen tegen Italië in Italië. Eerste match met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Veel sport en daarom is hier vanmorgen heerlijk sport. Op bezoek van Tess Elst. Tess, goedemorgen.
3: Goedemorgen Peter, goedemorgen Jonas.
0: Hoe goed zijn we bezig? Al 5 medailles bij dat
3: Ja, heel goed, heel goed. Dat tijdrijden, dat ligt ons echt uitstekend in België. Dus daar hebben we 4 medailles gepakt. En dan gisteren, heel mooi, de 5e van Fleur Moors. Onze eerste ooit bij de belofte vrouwen. Dus we zijn ontzettend goed bezig, Peter. Ja,
0: en dan moet dat weekend nog komen, zeg. Wat wordt dat?
3: Ja, nog minstens 1 regenboogtrui.
0: Denk je?
3: Ik denk het wel, ja. Bij de mannen gaat het, ja, Remco en Wout, daar geloven we toch wel in, hè?
2: Nee? Geloof je ook in Kopecky bij de vrouwen?
3: Ze was in de tijdrit goed, dus dat belooft wel dat ze in vorm is. Een vorm die we misschien nog niet te veel gezien hebben dit seizoen. Dus ik schrijf ze niet af, Lotte Kopecky. Het is een winnares, hè.
0: Oké, we gaan ervan uit dat we nog een regenboog... Ja. 6 medailles is behoorlijk veel voor zo'n WK, toch?
3: Maar goed, hè.
0: Ja, top. We houden het vast. En dan, het voetbal. Hoe belangrijk is die Nations League eigenlijk? Dat even denken, oh, wat is dat nu? Je hebt het EK, het WK, ja, en dan heb je de Nations League.
3: Wat is dat... Een mooie naam voor oefenwedstrijden die we niet meer spelen.
0: Ah, dat is dat?
3: Ja. Dus we hebben daar een competitie van gemaakt. Dus er hangt een beker aan vast. Maar het is toch vooral om dingen uit te proberen en ja, eens te kijken waar we staan en wat de nieuwe bondscoach allemaal gaat doen. Hè.
0: Ja, die Mark van Bommel, wat verwacht je daarvan?
3: Veel. Ik wil hem niet te veel druk opleggen, maar ik vind het...
0: Dat is bij al die bondscoaches.
3: Hij gaat er niet wakker van liggen, denk ik. Dat ik veel van hem verwacht. Maar nee, ik denk dat het een goede keuze is geweest van de voetbalbond. Een Nederlander aan het hoofd. Dus dan krijgen we altijd leuke persconferenties en zo ook. Dus dat is voor ons journalisten fijn, natuurlijk. Dus we zullen zien wat hij ervan bakt. Want het is wel heel moeilijk. We zitten wel echt met Italië, Frankrijk, Turkije... Hij krijgt het niet gemakkelijk in zijn eerste
0: maar Italië, die slaat toch niks in een pak boter, of hoe zeg je
2: ja,
0: dat?
2: Ja, voorbij kampioenschappen niks gehaald. Nee, en weet niet bij geweest.
3: 3 keer niet bij op het WK.
2: Maar kan toch, misschien toch vanavond.
3: Toch ook, ja, ik schrijf de duivels niet af, maar jullie hebben mijn pronostiek gehoord. Ik ga voor een realistische 1-1.
0: 1-1, hoe saai is dat? Echt wel, wat ben je nu voor een journalist als je dan zegt, het wordt 1-1.
2: Kom, diplomatisch, dus, dat is dan diplomatisch toch?
3: Ja, maar, ja, ik wil ook zeggen, het wordt 0-5.
0: Ja.
3: Maar...
2: voilà, en knip.
0: Die houden we, dat is goed. Maar je bent voor het WK naar Amerika geweest. Heb je dan veel contact met die rode duivels?
3: Misschien minder dan de mensen denken. De tijden dat je aan het zwembad lag met de rode duivels, die zijn al lang voorbij. Dat is iets van de jaren 80 geweest. Ja. Dus ja, wel elke dag ga je naar de training kijken. Mag je dan een kwartiertje van zien. Mag ook niet te veel spioneren. En dan...
0: Raar, hè?
3: Ja, we zien elke dag eigenlijk hetzelfde. De opwarming.
0: Okay.
3: Dus die ken je dan uit het hoofd.
0: En wie is de leukste om te interviewen dan?
3: Het zijn eigenlijk allemaal, dat is heel cliché natuurlijk, maar iedereen was eigenlijk heel plezant en heel vriendelijk. De leukste, ja, ik was het meest onder de indruk van Romelu Lukaku, want dat blijft toch...
0: Ah ja, wat een machine.
3: Een figuur, als die daar dan zit in die zetel.
0: Tuurlijk, ja.
3: Maar ook bijvoorbeeld Luke Bacchio, misschien een naam waar niet te veel mensen aan denken, is echt een hele toffe, vriendelijke jongen die echt, die is altijd goedgezind.
0: Ja, die zijn ook allemaal zo, ik wil jou niet beledigen, maar die zijn allemaal zo groot. Moet je bijna een extra microfoon voor hebben.
3: We zaten gelukkig in een zetel. Dus dat maakt het gemakkelijk.
0: Dat is voor jou. Nu, wat de mensen niet weten, jij voetbalt zelf ook. Daar moeten we het straks nog even over hebben, hoor. Jongens, dit is Natalia.

0: I've Only Begun to Fight van Natalia. Goedemorgen, morgen, de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Bij onze Tess Elst, om een beetje over sport te praten natuurlijk, want een belangrijk weekend voor de Rode Duivels. Heb je die Mark van Bommel intussen al ontmoet, de nieuwe coach?
1: Ik had hem op voorhand al ontmoet toen hij bij Antwerpen werkte en heb ik hem regelmatig geïnterviewd. Dus, maar nu bij de Rode Duivels heb ik hem nog niet de hand geschud. Nee.
0: Zo, het lijkt me een vrolijke Frans.
1: Het is een vrolijke Nederlander.
0: Ja, maar ja. Dat is ook een goede trainer, zullen we zien. Maar vooral, jij speelt zelf voetbal. Hoe heet die ploeg?
1: Ondertussen is dat denk ik wel al een klein beetje bekend. Ja, FC Flamous heet onze zaalvoetbalploeg.
0: FC Flamous, wat een Flamous is dialect voor...
2: Ja, zeg maar.
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja,
0: FC Poenani was ook een mogelijkheid.
1: Inderdaad, dat had ook gekund.
0: Maar het is een ding, hè, want Jonas, onze nieuwshottie van Radio 2, die heeft uitgezocht welke ploegen er nog bestaan.
2: Ja, de creativiteit.
0: Het zijn echt bestaande vrouwenvoetbal.
2: En het is allemaal heel erg creatief. Dus FC Flamous bestaat, Vulventus, FC Poespas, De Doosjes, FC Poes United, Tettenham, FC Foefkes, Real Maclit, vind ik wel een hele goeie.
1: Lies van Booby Trap.
2: En FC Natgras bestaat ook.
1: En wij spelen bijvoorbeeld ook in de reeks met Manchester City.
0: Dus... Waarom? Waarom? Bij de venten zou je dat niet moeten mee afkomen, toch?
2: Nee, maar ik vind het wel origineel gevonden, ja.
0: Ja, maar SK Pimelorius, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Misschien nu wel.
0: Ja, dus breng ze niet op gedachten, zeg. Goedemorgen.
3: Vanavond op VRT1.
4: En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker. Dat mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
3: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
5: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
6: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
10: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
9: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Tess Els nog even bij ons zometeen. En het is weekend, dus moeten we dringend Ruben van Gucht horen over zijn week. Want er was een mijlpaal.
12: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Maar nu is het 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
2: Goedemorgen. Scholieren zitten nog altijd veel op hun gsm en de waterfactuur wordt misschien wel duurder. Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en ook in het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten die schooluren. De bedoeling van de maatregel was dat leerlingen socialer zouden worden en zich ook beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar merken ze geen verschil. Dat zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
13: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
2: Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft Bart Verhulst uit de goede bron vernomen.
7: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
2: En ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar van 3% naar 2%. Maar er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen op het deel boven de 500.000 euro. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in de gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over te weinig personeel, te veel werk en te veel gedetineerden die samen in een cel zitten of op de grond moeten slapen. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd, maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staken ze vandaag opnieuw 24 uur lang. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is nu overleden. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd nog ter plaatse gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school heel groot is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten verdedigd. Dat deed hij in een toespraak op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Voor zijn toespraak verlieten tientallen mensen nog de zaal. Netanyahu noemde hen lafaards. En de genocide of de volkerenmoord op de Palestijnen in Gaza noemde hij de grootste leugen van de eeuw.
14: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Op het WK wielrennen in Montreal heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval won ook al de tijdrit bij de junioren. Hij kwam solo over de streep. Sander Willems eindigde 9e, maar de Belgen speelden geen hoofdrol in de wedstrijd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors nog brons bij de belofte vrouwen. De 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar kon zich wel neerleggen bij brons.
15: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om erbij neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
2: En in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël kreeg een speler van Israël rood voor de manier waarop hij een doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De speler zelf verklaarde dat zijn gebaar een biljartstoot moest voorstellen. En straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: De duurdere zwembaden die uitgebaat worden door Sportoase en Lago brengen zwem- en reddingsclubs in problemen. Zo ook de Sint-Ruiders reddingsclub. Verhoging van het lidgeld is binnenkort onvermijdelijk, klinkt het daar. En het Sint-Trudo ziekenhuis heeft een nieuwe generatie CT-scanner in gebruik genomen. Het is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. Die scanner maakt scherpere beelden van het lichaam. Eerst nog bewolkt, later zonnig en zacht vandaag. Temperaturen tot 24 graden. Nieuws vind je ook in de app.
0: Het is 8:05. De problemen, Hajo. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de N31 expressweg van Brugge naar Zeebrugge sta je door een eerder ongeval. Een kwartier in de file van de E40 tot bij Sint-Andries. De weg is dus wel vrijgemaakt. Dan kijken we even naar Brussel. 10 minuten aanschuiven vanaf Peutie op de E19. En dat heeft onder meer te maken met een ongeval op de binnenring rond Brussel bij Zaventem. Dat is net gebeurd. Op diezelfde binnenring sta je ook 20 minuten in de file inderdaad van Strombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen voorlopig alleen echt aanschuiven op de E313, zo'n 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpsring richting Nederland ook 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. Op de E40 dan, van Aken naar Luiken, nog steeds een 30 minuten bumperen van Berchon tot Vottem, komt door werken. En op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
0: En bij ons nog altijd Tess Els van Sportza, die daarnet bezig was over haar voetbalclub, vrouwenvoetbalclub, met de gekke naam, de FC Flamouche.
1: FC Flamouche is het, ja.
0: Jan Willems die laat nog weten, ik ken een vrouw, een caféfiets club die zich de snelle snee noemen.
1: Voilà.
0: Dat kan nog gekker. Ja. Heb je zin om te dansen, Elst?
1: Elst, ja, dat mag.
0: Best, ja.
1: Jawel, van de verre. Ik kan hier een beetje dansen. Prima.
0: Hoeveel mensen noemen jou Els af en toe?
1: Heel veel. Ja, dat, heel veel.
0: Het is echt verwarrend, ja. Je mag even recht staan, alsjeblieft. En de handen in de lucht steken. Dan we gaan dansen. Intussen ken je het dansje?
2: Ik ga mijn best op niet doen, ja.
0: Want je weet, op een bepaald moment moet je draaien.
1: Ja. Ja.

0: Kijk eens aan, zeg. Daar word je toch gelukkig van.
1: Ja, ik moest niet spieken wel, maar goed.
0: Ja, is goed hoor. Goedemorgen. De vrijdag is begonnen. Het wordt een onwaarschijnlijk mooie dag. Veel zon hoor. Goedemorgen.

0: Suicide Blanche van INXS. Het is 11:08. Goedemorgen, hoor.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint.
0: Welkom bij de vrijdag. Het is 25 september, de laatste vrijdag van deze maand. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat een smartphoneverbod op school blijkbaar weinig effect heeft.
2: Ja, het is een onderzoek van de UGent. Ze zitten nu gewoon meer op hun smartphone, de leerlingen buiten de schooluren. En het heeft ook niet echt geholpen, blijkt uit het onderzoek bij de concentratie in de lessen.
0: Jongens toch, op dit moment kun je trouwens een zonsopgang zien in Knokke, waar Margot van de Regio aan het rondrijden was, met een golfkarretje. Hoe was het, Margot?
3: Ik moet zeggen, ik heb het stuur heel snel terug aan Jake Atlas van Krokketof gegeven, want dat gaat wel best nog snel, hè, zo'n karretje?
4: Eigenlijk niet, maar dat voelt zo.
3: Ja.
4: Dat is gewoon, ja, zwaartekracht.
3: Voor de eerste keren schoot ik serieus uit de startblokken. Ik vond het wel een heel gezellige ochtend om met jou het golfkarretje te verkennen. En vooral ook, je vertrekt naar LA, je gaat jouw muziek afwerken. Waar kunnen we jouw nieuwe muziek vinden?
4: Gewoon zoek mij op, Jake Atlas, met twee S'en, overal, Spotify, iTunes, Instagram of course. Ja.
3: Voilà, bij deze, volgen.
0: Heerlijk zeg, voor een knokkenaar spreekt hem goed Engels, dat vooral, goed gedaan zeg. Geniet nog van het ritje daar. Geniet nog van het ritje daar, heel fijne ochtend. Ja, bij ons natuurlijk nog Tess Els van Sportza over het WK wielrennen in Canada. Vanavond de eerste wedstrijd in de Nations League, waarvan ze denkt dat we gaan gelijk spelen tegen Italië. Jongens toch. Maar zeg, nog iets anders, want ik vroeg daarnet ook, wat is jouw specialiteit? Ik schrok wel even, wat is de sport? Specialiteit?
5: Paardensport.
0: Paardensport. Ja. Daar specialiseer jij je echt in?
5: Ja, dat komt ook gewoon doordat ik dat van mijn 3 jaar zelf beoefend heb.
0: Ah, vandaar, ja.
5: Ja, dus vandaar de interesse. Maar jammer genoeg is het een beetje een kleine tak in ons hele aanbod. Maar ik probeer het echt groter en groter te maken, want we zijn dus wereldtop, hè?
0: Ah ja, we zijn toch zeer goed.
5: Ja, we zijn heel goed.
0: De naam Filipaard komt in mijn hoofd, maar er zijn er nog waarschijnlijk.
5: Er zijn er heel veel, hè. Onlangs Thibaut Spitz zilver gewonnen op het WK. Dus...
0: Ik ging net zeggen.
5: Voilà.
0: Thibaut Spitz. Maar wel goed, ja. Maar kijk, zorg dat het dan meer te zien is op Sportza.
5: Ik doe mijn best.
0: Sowieso. Vandaag nog exact ook 3 weken. En dan begin ik aan de Radio 2 Dansathon. Ga ik 24 uur dansen tegen kanker.
5: Mm-hmm.
0: Mensen kunnen nog altijd een plaat aanvragen. Daar staat nu een QR-code in. Dus doe het voor iemand die jou gesteund heeft bijvoorbeeld. Of voor iemand die op dit moment ziek is en die plaat kan gebruiken. Als jij er eentje moet kiezen, wat zou je kiezen?
5: Ik weet niet of het echt een hele goede dansplaat is, maar voor mij is het wel een absolute klassieker. All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey.
0: Kunnen we dit al doen?
2: Maar het is, ik kijk even, 25 september. Dat is exact 3 maanden voor.
5: Dus het kan.
0: Het kan, ja.
5: Het seizoen kan geopend worden.
0: Ik denk, kijk, je bent een beetje de Vlaamse Mariah Carey op dit moment. Je mag het seizoen openen. Ja, sorry lieve mensen, als je toch niet ziet zitten. Oh, toch maar even doen. Kijk in de zon en geniet dan. Ja hoor, het gaat nu al gebeuren. Het is nog 3 maanden. Ja!

0: De meningen zijn verdeeld bij de mensen, hoor. Sommige mensen vinden nog geen tijd voor dit soort liedjes. Maar anderen vinden het geweldig, hoor. Niks mis met kerstmuziek nu te spelen, zegt ook Annemie. Ja, maar ja, tuurlijk niet.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Christel Nijs uit Vosselaar. Goedemorgen, Christel.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Beetje genoten van de keuze van Tess Elst?
2: Absoluut. Dat mag voor mij alle dagen zijn.
0: Dat is er misschien weer een beetje over natuurlijk. Maar toch, dankjewel voor je fijne reactie. Geniet van de zonnige kerstdag. Het is een beetje eerste kerstdag op die manier. Wat is het zo? Wat ga je nog doen met dit nummer? Mariah Carey, All I Want for Christmas.
3: Ja, ik heb het hier net verklapt. Als ik ooit trouw, dan wordt dit mijn openingsdans. Zomer of winter gewoon. Toch top.
0: En weten ze dat thuis al?
3: Ja, misschien dat hij daarom niet wil trouwen. Dat weet ik niet. Maar
0: hij heeft het nog niet gevraagd?
3: Nee.
0: Hoe lang zijn jullie al samen?
3: Nu verras je mij. Toch al een jaar of 8, gok ik.
0: En heeft dat nog niet gevraagd?
4: Gok ik.
0: En hij weet dat jij wilt trouwen?
3: Maar ik wil niet per se trouwen. Maar
0: jawel.
3: Ik wil graag eens hier op
0: dansen. Ik hoor dat jij wilt trouwen. Ja. Dat je wilt openen met Mariah Carey. Komt helemaal goed. Jongen, die Tess Elst, we gaan ze echt leren kennen. En hou je vast aan de takken van het voetbal. Want ze heeft een gedacht meegebracht.

0: Je mag mee discussiëren over dit gedacht van Tess.
1: Ja, ik heb het opgeschreven. Vliegtuig eten is een lekkernij.
0: Vliegtuig eten is een lekkernij. Neem ons mee.
1: Ik vind dat dus, veel mensen vinden dat echt niet lekker en een beetje een noodzakelijk kwaad als je op zo'n lange vlucht zit.
0: Ja.
1: Maar ik geniet daar echt van. Ik kijk echt uit naar dat moment. En vooral dan, ja, ik vind het eten sowieso lekker. Maar je moet, en dan in die bakjes, en dan moet je zo kiezen, ik ga nu eventjes dat slaatje opeten, dan kan ik dat bakje al daar zetten, dan kan ik dat broodje met dat harde botertje, dat eigenlijk daar. En dan past dat bakje weer daarin en zo is dat dan een hele puzzel.
0: Ja.
1: En ik vind echt een fantastisch ritueel.
0: Dat eten is toch niet zo lekker?
1: Maar ik vind dat dus wel lekker.
0: Ja, maar wat? Ja. En is dat dan, heb jij dan zoveel tekort gehad vroeger? Of,
1: ik kom nu wel niet echt uit een familie van koks, maar en het ligt misschien daar. Maar ook gewoon het hele proces. En je kan daar dan zo een klein flesje wijn bij bestellen of iets anders.
0: Aha.
2: Dat wordt interessant, maar ik maak een kleine bedenking. Volgens mij, haar huwelijksfeest mag gerust in een wegrestaurant zijn.
1: Tuurlijk.
2: Ja, toch, hè? Ja.
3: Met muziek van Mariah.
2: Lekker goedkoop.
0: Wordt heel mooi.
1: Ik weet niet of er gasten gaan komen, maar het gaat top zijn.
0: Want ik weet, je bent vegetarisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus want je kan ook kiezen, denk ik.
1: Ja, dat kan je altijd kiezen. Hè. Je kan het tegenwoordig ook op voorhand aanduiden. Dan is het meestal de pasta, is het vegetarisch. Ja, als je moet inchecken, kan je meestal aanduiden vegetarisch. Of een andere voorwaarde.
0: Oh, wauw.
2: Wist ik niet.
0: Is dat bij zo Ryanair en zo ook?
1: Maar daar is ook niet echt vliegtuig.
0: Daar is, geen, dus dat is volgens mij geen eten.
1: Nee.
0: Amai, vliegtuig eten is een lekkernij. Het is de eerste keer dat ik dit hoor. Ik zie voor mij van die ertjes die je dan iets te hard in de microgolfoven hebben gezeten met zo'n pelken over.
1: Ja, maar toch goed. En dan zo, oh ja, ik ga nu dat eten. En dan zet ik dat. Ja, ik vind dat fantastisch. Dan komt nog het dessert, want het is altijd drie gangen. Hè.
0: Jongens, toch?
1: Het is altijd drie gangen, dus het is gewoon top.
0: Ja, reactie is welkom. Kan via VRT Max. Deel gerust even jouw mening over dit. Vliegtuig eten is een lekkernij. Amai.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.

0: Cool in the Gang en Celebration. Het is 9:05. Goedemorgen, morgen. Bij onze Tess Elst van Sportza. Heel veel sport dit weekend. Maar vooral een onwaarschijnlijk strafgedacht. Lees nog even voor, Tess.
1: Vliegtuig eten is een lekkernij.
0: Klaas de Scheider laat nog weten. Goedemorgen. Ik heb net enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Het vliegtuig eten is een delicatesse. In vergelijking met wat ze in het ziekenhuis serveerden. Heel veel mensen die akkoord gaan met jou.
1: Ja, maar dat begrijp ik. Jij vond het controversieel, maar...
0: Ik vind het zeer...
1: Zijn mensen met smaak.
0: Ja. Mijn vrouw en ik bestellen al de eerste koepje om dat eten te kunnen doorslikken. Maar goedemorgen, Henny de Kuiper uit Sint-Pietersleeuw.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat vind jij?
2: Ik vind het een culinaire trip eigenlijk. Want we zijn onlangs naar Frans-Polynesië gevlogen met Air France. Ik spreek wel over Air France. En het was echt heel lekker. Ik heb er echt niets op aan te merken. Het begint eigenlijk met champagne à volonté. Je krijgt je voorgerechtje, je hoofdgerecht, een nagerecht, een brie, een koekje, de witte wijn, de rode wijn. Daarna komen ze nog rond voor een cognacje, wie dat wilt. Het is niet mijn ding, maar wie dat wou, kan eigenlijk, ja.
0: Zeg maar, Henny. Wacht, was dat,
2: ik kan niet aan de...
0: was dat business?
2: Nee, gewoon economy.
1: Hoe? We moeten daar ook naartoe, naar Polynesië.
2: Dus ik vraag me af wat business is.
0: Ja, dat moet je nu helemaal vinden. Volgens mij blijf je gewoon zitten, dan stap je niet meer af. Heerlijk zeg. En dan Dennis van der Meers uit Kortrijk. Die heeft misschien een verklaring waarom hij dat eten zo lekker vindt. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is de
3: verklaring? Ja, eigenlijk heeft mevrouw wel gelijk, hoor. Het eten zelf is heel lekker. Alleen ga je in de lucht en door de combinatie van de droogheid van de lucht en eigenlijk de hoogte, dus de samenstelling van de lucht, ga je zoet en zout 30% minder gaan smaken.
0: Ah.
3: En dat is onderzocht geweest door Lufthansa in een Duitse universiteit.
1: Dat
3: schijnt dus wel te kloppen.
0: Dus het maakt niet uit wat je in je mond steekt, je vindt het altijd lekker. Dat is wel mooi. Vind ik feest, zeg. Zeg Dennis, dankjewel om even te reageren. Ik weet dat je ook verslaafd bent aan kaaskroketten.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat hebben ze niet op zo'n vliegtuig.
1: Dat hebben ze wel niet. Nee. Frituren in de lucht, dat lijkt me niet zo'n heel slim idee.
0: Dat lijkt me een gat in de markt. Ja, nee, frietjes kun je wel al krijgen. Hè.
4: Ja, en via de airfryer, dat moet makkelijker te doen.
0: Als we over de airfryer gaan beginnen, ben ik weg. Gaan we nu echt niet doen. Tess Elst, blijf het voor ons allemaal volgen. Paardensport heb ik onthouden.
1: Ja.
0: Je gaat trouwen met Mariah Carey en je houdt van vliegtuig eten.
1: Dat valt me goed samen.
0: Dankjewel, Tess.

0: Ook een goed dansplaatje. Texas Hold'em van Beyoncé. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Het is 8:01, zometeen al de nieuws uit je buurt. En nu Jonas.
1: Vlaamse scholieren zeggen dat ze nog altijd evenveel op hun gsm zitten als voor het smartphoneverbod op school. Ook de concentratie in de lessen is niet beter. Sinds begin vorig schooljaar zijn smartphones verboden in het basis- en ook in het middelbaar onderwijs. Leerlingen zitten nu meer op hun smartphone buiten de schooluren. En we zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor ons drinkwater. Dat ligt toch op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze gaan om 40 tot 60 euro extra per jaar voor een gezin. Of de verhoging er ook echt komt, dat is wel nog niet helemaal zeker.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Ilse Suffeleer. De duurdere zwembaden die uitgebaat worden door Sportoase en Lago brengen zwem- en reddingsclubs in problemen. Zo ook de Sint-Truidense reddingsclub. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij verschillende zwemclubs. Zo'n 5 jaar geleden nam Lago het gemeentelijk zwembad in Sint-Truiden over en sindsdien zijn de tarieven fors gestegen. Tot nu kon de reddingsclub die kosten opvangen met subsidies, maar dat budget raakt stilaan op. Een verhoging van het lidgeld is binnenkort onvermijdelijk, zegt voorzitter Dries Geuzes.
4: Op dit moment vrezen we niet dat we leden zullen verliezen, omdat het lidgeld nog redelijk laag zijn. Maar er gaan misschien gezinnen zijn waarvan meerdere kinderen erbij zijn, die gaan moeten beslissen of ze hun kind misschien nog kunnen laten zwemmen bij ons of niet.
3: Voorzitter Dries Geuzes.
4: Op dit moment vrezen we niet dat we leden zullen verliezen, omdat het lidgeld nog redelijk laag zijn. Maar er gaan misschien gezinnen zijn waarvan meerdere kinderen erbij zijn, die gaan moeten beslissen of ze...

0: Meer uitleg door woordvoerder Midrize.
1: Met die nieuwe technologie zijn er fijnere details te onderscheiden, waardoor dat bepaalde afwijkingen nauwkeuriger te beoordelen zijn en de behandelende arts ook beter kan ondersteund worden eigenlijk in de diagnosestelling. Dus het beeld gaat eigenlijk beter zijn of sneller een juiste diagnose kunnen opleveren.
0: Vooral bij onderzoeken van de kransslagaders kan die nieuwe scanner een voordeel zijn. En in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk worden elke maand tientallen kledingstukken weggegooid omdat verpleegkundigen of artsen een balpen of stift in hun zak vergaten. Dat schrijft het Belang van Limburg. Pennen en stiften gaan ermee de was in en kunnen zo inktvlekken veroorzaken. Daardoor moet het ziekenhuis geregeld uniformen weggooien. Volgens Jurgen Ritsen van het Sol kost het ziekenhuis dat maandelijks een behoorlijke som geld.
2: Thuis, als je iets in de was gooit, dan kijk je ook eerst of er iets in de zakken zit. Wel, doe dat dan ook wanneer je dat op je werk. Ja, inderdaad, we vragen onze medewerkers en onze artsen om daar aandachtig voor te zijn. Want het telt op en het gaat over tientallen stukken per maand. Dat vertegenwoordigt uiteraard ook al wel een aanzienlijke som die we liever aan andere zaken besteden.
0: Het ziekenhuis probeert personeel regelmatig te sensibiliseren om de zakken te controleren voor het wassen. We krijgen enkele mooie nazomerdagen. Vandaag wordt het zacht en zonnig met temperaturen tot 24 graden. En ook dit weekend zonnig weer met hooguit enkele wolkenvelden. En ook droog en maxima tot 24 of 25 graden. En Nieuws uit Limburg vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: De problemen op een vrijdagochtend. Ja, het is nog wel wat eigenlijk.
4: Ja, hier en daar toch. Op de ring rond Kortrijk bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon drukte. Sta je toch wel een kwartier aan te schuiven. Van Marke tot Kortrijk-Zuid. Dus als je de E17 op wil. Verder naar Brussel. Of rond Brussel liever. Op de binnenring rond Brussel. Zit het goed vast, vrees ik. Drie kwartier ben je kwijt minstens. Van Strombeek tot Zaventem. Daar is een aanrijding gebeurd op de linker rijstrook. En daardoor is er ook heel wat hinder op de E19 vanuit Mechelen. Op de E19 is het al een kwartier aanschuiven vanaf Vilvoorde. Ook de Woluwelaan begint vast te lopen daar. Naar Antwerpen gelukkig minder problemen. Op de E313 10 minuten vanaf Rans erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 vanaf Antwerpen-Noord tot Merksem. En op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
3: Oh, laten we dat zo houden. Ja. Zeggen. Vooral dat weekend wordt zo goed. Hoe zou het zijn met Ruben van Gucht? Dat moeten we toch nog even checken. Want de man, de legend, hij viert deze week een mijlpaal. Straks mag je vertellen over welke mijl en welke paal het gaat.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck...

0: Studio van Phil Collins. Ik zeg het, studio. Zeker dat, hè. Het weekend gaat beginnen. Ik zeg, het weekend begint pas echt als morgen vroeg luistert en kijkt naar de Radio 2 Weekwatchers met een man die deze week een mijlpaal had. Ja, dat klinkt een beetje eklant.
1: Stop daar toch mee, Peter. Ik jouw dubbelzinnig gedoe, man.
0: Ruben van Gucht,
1: een figuurlijke mijlpaal.
0: Zeker, die mijlpaal. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, je weet zelf waarover het gaat, Ruben. Vertel.
1: Ah ja, mijn dochtertje is 1 maand oud geworden, dus ja, dat zijn altijd prachtige momenten. Hè, ja.
0: Hoe heb je
1: dat zullen alle vaders en moeders wel begrijpen in Vlaanderen.
0: Zeker. Hoe heb je het gevierd, Ruben?
1: Met knuffeltjes in bed 's ochtends.
0: Oh, kijk, goed, hè.
2: Lief.
0: Ja. Ja, dat is...
1: Maar hij kan ook lief zijn, hoor. Hij kan ook lief zijn.
0: Hij spreekt ook gewoon in de derde persoon enkel. Dat kan hem. Jonge figuur. Niet normaal. Maar nog een mijlpaal, Ruben, want jouw goede vriendin van Antin Bazaar is Miss West-Vlaanderen. Kan dus echt Miss België worden. Hoe trots ben je daarop, zeg?
1: Ja, mega eigenlijk. Gewoon omdat ik heb dat een paar keer tegen alle gezegd. Ik zie soms ook wel... Ik voel wat ik voelde als ik zelf ook jong was. Dat je absoluut iets wil doen. Dat is dan, je hebt daar jaren naartoe gewerkt, ook in haar geval. En dan krijg je die kans om dat eventueel te verwezenlijken. Mm-hmm. En ja, dan lukt dat ook. Allee, dat was zo mooi om te zien. En wat mij betreft... Maar goed, oké, ik ben een beetje subjectief aangezien dat mijn partner is. Maar... Ja. Ja, ik vond dat er wel mijn kop en schouders bovenuit stak, in alle eerlijkheid.
0: Maar dan komt natuurlijk nog die Miss België-verkiezing. Jij mag dus niet in de jury zitten dit jaar. Hoe lastig vind je dat, Ruben?
1: Helemaal niet lastig eigenlijk. Ik vind dat niet meer dan normaal om te beginnen dat ik daar niet mag zetelen.
0: Is dat?
1: Maar ja, er werden natuurlijk weer, ja, dat is ook weer onlosmakelijk gekoppeld aan het feit dat wij samen zijn. Onmiddellijk waren er natuurlijk veel stemmen na haar overwinning die zeiden van ja... Dat is door Ruben en Ruben heeft bepaalde zaken bij de jury doorgedrukt. Maar ja. Allee, ik heb uiteraard met die jury niks van doen. Ik ken zelfs buiten de organisatrice ken ik niemand van die jury. Dus nee, ja, ik heb daar niks mee te maken.
0: Nee, dat is bij deze ook even recht gezet. Morgen een heerlijk affiche in Radio 2 Weekwatchers. Want Linde Merkpoel is er. Toch een van de meest onderschatte mediamensen na jou. Want dit is toch... dat is toch een topvrouw. Ik vind die zo goed. Maar zo goed.
1: Zeker, zeker.
0: Wat komt
1: zeker.
0: Die doen?
1: Zeg maar, ik zit met een probleem, jong. Ik zit met een probleem.
0: 1?
1: Ja, ik heb geen problemen. Ik drink die weg, mijn problemen. Nee, nee.
0: Lekker.
1: Wel, Clouseau komt morgen. Fantastisch natuurlijk. Allee, we zijn super dankbaar. Maar ik vraag me af, wat moet ik aan die mensen nog vragen? Ik bedoel, ik heb het gevoel dat alles gezegd is.
0: Dat die plat geïnterviewd zijn, ja, dat begrijp ik wel. Goh, wat kun je
1: vragen? Ja,
0: Wat ik mij altijd afvraag, hoe slagen Koen Wouters en Chris Wouters erin om hun haar nog altijd niet grijs te hebben? Ik heb dat nog gevraagd.
1: Dat zijn de vragen die we nodig hebben. Peter, dat zijn de vragen die wij nodig hebben.
0: Ja, wel. Knip dit eruit en leg het voor, want...
1: Absoluut.
0: Het voorprogramma. Wie wordt het voorprogramma van Clouseau? Hebben we ook nog niet gevraagd.
1: Oké. Dus er zijn toch nog vragen te stellen. Nou, ja. Dat doet mij plezier.
0: Sowieso. Dus en Clouseau en Linde Merkpoel. En je hebt het over iets dat je al een paar keer gebroken hebt. Natuurlijk ook het vrouwenhart. Daar gaat het ook over gaan. Maar vooral het gerucht van Van Gucht. Daar moeten we het even over hebben. Want Ruben, let op. Wij kregen een foto binnen van jou. Moet je geen zorgen maken. Verkleed als een Romein. Je kan die nu zien. Maar echt, kijk Jonas, beschrijf. Hoe ziet dat
2: eruit? Ja, ik had hem nog niet gezien, de foto. Maar Ruben heeft plots keizerlijk allures, helemaal getooid in die Romeinse klederdracht met zo'n groot rood deken over zich. En zie ik daar ook een lauwerkrans of is het gewoon zijn haar?
0: Dat weet ik niet. Het zijn
1: gewoon mijn haar, denk ik.
0: Zijn haar. Okay, en sandalen, blote voeten. Wat is dit nu weer al?
1: Wel, ja. Ik kan daar nog niet veel over zeggen, maar dat... Ja,
0: kom,
1: we hebben opnames gedaan. Ik heb een rol gespeeld in een nieuw programma dat nog op televisie moet komen. En ik heb een Romein moeten spelen. Voilà.
0: Geef eens een hint.
1: Het had iets met polyamorie te maken. Voilà. Als dat geen goede hint is.
0: Oh. Wow, man. Oké, binnenkort... Okay, binnenkort eindelijk op televisie te zien, Ruben van Gucht. Maar vooral morgenochtend, de Weekwatchers live vanuit de Abdij van Vlierbeek. Live op Radio 2, VRT Canvas, VRT Max. Met keizer Ruben van Gucht. Ruben, heel veel plezier en nog een heel fijne ochtend, hè, man.
1: Dag vrienden, bye bye.
0: Salut, tot morgen op de radio. En dit is er ook nog net deze week een fantastische Radio 2 topsong die je veel hebt gehoord. En terecht een liedje over de liefde. Better and loving each other. Goedemorgen.

0: was haar grote, grote, grote doorbraak. Céline Dion. Ne partez pas sans moi.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En ze wonnen het Eurovisie Songfestival mee natuurlijk. In welk jaar, Xavier Taverne?
3: 1988.
0: En weet je nog voor welk land dat is?
3: Zwitserland.
0: En
3: 188 punten.
0: Ja, oké, okay, top. Ziezo, einde, top.
3: Ja.
0: Ja, nee, maar...
3: We moeten het zeggen zoals het is.
0: Ah, zo moet dat zijn. Je bent...
3: Ik ben geniaal.
0: Einde. Fans van Céline Dion, zoals Xavier Taverne. Let op, want dit weekend vieren we bij Radio 2 Céline Dion Weekend. Ze speelt intussen Parijs plat. Deel gewoon even jouw Céline top 3. En zo kan je zelf ook op zaterdag 10 oktober. Dat is al niet zo lang meer, hoor.
3: Wacht, ik kijk. Ja?
0: Nee, je kunt niet. Volgens mij heb jij...
3: Ah, maar ik weet dat van buiten.
0: Weekend van de klant. Dus,
3: Nee, dat is twee keer voor.
0: Is de week ervoor?
3: Ja. Dan zijn
0: ah, ja, de week ervoor is...
3: We zijn in Roeselare te zien.
0: Het weekend, ja, juist, ja. Bon, zaterdag 10 oktober ga je kijken naar Céline Dion. Er is vervoer bij en een prima viersterrenhotel. Paris Opéra Faubourg. Maar Peterke, hoe kan ik dat krijgen? Volg Radio 2 op VRT Max. En deel dan gewoon even je top 3.
3: En een leuke foto van jezelf.
0: Ja, als Romein bijvoorbeeld, zoals Ruben van Gucht. Ook speciaal, ze. Zij, ik zeg je taverne terwijl ik je toch heb. Zometeen is er de win-win show.
4: Heb jij mij?
0: Sorry Jonas, het is al...
4: Get a room. Ik had het moeten zeggen, mannen.
0: De Get a castle, denk ik dan ook soms wel. Ja, ja. Ja,
4: een kamer, dat is, niet, dat is ons budget niet.
0: Nee. Dat is ook, sorry. Ook ons ego en de rest, jongens. Nee, toch?
4: We hebben een straat, hoor.
0: Xavier,
4: ja.
0: Zometeen, we gaan het toch proberen, hoor. Zometeen is er win-win. Rustig, man, rustig.
4: Dat is uw PT, hè. Hilarisch.
0: Dat is mijn PT, ja. Maar zometeen is er win-win natuurlijk.
4: Ja, zeker. Ah, ja, ja,
0: vertel eens wat.
4: Ja, leuke show natuurlijk, sowieso. Het boek van Win-Win is deze week verschenen.
0: Ik heb ervan gehoord.
4: Ja, ja, mensen hebben echt voor de deur van boekhandels geslapen om als eerste te kunnen... Ik snap dat ook. Eigenlijk hadden we een grote oplage, dus nog net niet uitverkocht.
0: Ja.
4: Maar we hebben ook een aantal exemplaren weggegeven. En ja, de nieuwe koningin van Win-Win, Shema Asaisai, die is op dit ergste moment op pad met een boek naar iemand van wie wij vonden dat hij dat echt verdient.
0: Oké.
4: Okay. Ja...
0: Helemaal goed. Trouwens, over die Shema Asaisai, daar is ook iets mee gebeurd. Volgende week presenteert zij de show, denk ik.
4: Ja.
0: Dan hebben we het erover.
4: Zij gewoon een cliffhanger.
0: Ja.

0: 2. Elke dag telt voor 2.
1: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite. Maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
2: Je zoekt op Immoweb
3: een huis
2: met een tuin. Maar wat je echt zoekt, is een stukje paradijs waar heel de familie zich thuis voelt. Ja, kippeke, jij ook. Vind wat je echt zoekt op de app van Immoweb.
4: Alleen?
5: Hoi.
4: Met 2?
5: Hey, alles goed met jou?
4: Met 3?
5: Oh, maar kijk eens waar schattig.
6: Kom eens hier, jij loebas.
7: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Kan je nog lang lezen?
9: Denk het wel, hè?
8: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
8: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
11: Bij gedicht!
12: Papa?
13: Ja?
12: Wat gaan we dit weekend doen?
13: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
14: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
13: Meer info op levensloop.be.
14: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
8: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
9: Zwijg, Dieke.
8: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
9: Verdomme, Dieke, hou op met die flabbe grap.
8: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Lekker me van die spijker, zegt.
15: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
16: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
17: Ja, Shema Saisai die is op dit moment onderweg met het boek van Win-Win. Naar een van de 5 winnaars van onze wedstrijd. Oh jongens, spannend. Zometeen hoor je er alles over.
18: Elke dag, telk voor 2.
19: Het is 9 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Jonas Maas. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens is gekant tegen een hogere waterfactuur. Dat is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou de Vlaming tot 60 euro per jaar extra kosten voor drinkwater, maar er kan niet meer aan de waterfactuur geraakt worden. Dat vindt toch minister Broens.
20: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
19: Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones verboden in het basis- en ook in het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. En ze zeggen ook dat ze nu niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Dat zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
21: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
19: Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoek gaan, kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit 2 delen. Als die dan uit elkaar worden getrokken, klinkt er een luid signaal. Ook andere gemeentes testen systemen waarbij medewerkers noodsignalen kunnen verspreiden. In augustus vorig jaar werd een OCMW-medewerker in Gent nog om het leven gebracht tijdens een huisbezoek. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de algemene vergadering van de VN de militaire campagnes van Israël tegen Iran en tegen Gaza verdedigd. Netanyahu noemde de genocide op de Palestijnen in Gaza ook de grootste leugen van deze eeuw. De Nederlandse premier Rob Jetten hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en voor oorlogsmisdrijven, vroeg Jetten zich af.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
19: Dat was kritiek op de Amerikaanse president Trump, die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Stralend nazomerweer vandaag, met veel zon en zachte temperaturen tot zo'n 24 graden. Morgen wat meer wolken en kans op wat lichte regen in het westen van het land, maar wel nog altijd tot 26 graden. Ook op zondag blijft het mooi met wat hoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Oh, wat een weekend staan we toch voor.
6: Ja, gisteren zeiden we 27 graden, nu worden het 30 graden dinsdag.
17: Ja, en dan hoorde ik Jacot wel toch zeggen weer in de ochtendshow dat hij 30 bijgesteld.
19: Het is licht bijgesteld naar 28 graden.
17: Oh, kijk eens aan.
19: Dat is nog altijd heel zalig weer, toch?
17: Ja, absoluut. Leuke plannen voor het weekend, Johan?
19: Even denken. Ja, zondag ga ik naar een appelpluk.
17: Een appelpluk?
19: Ja, dat is bij vrienden van mijn vrouw en daar worden appels geplukt komend weekend. Dus met de kinderen erbij wordt het heel gezellig.
17: Is er meer dan één boom?
19: Zeker.
17: Ah, ja, okay.
19: Er zijn heel veel bomen zelfs. Ja, ja, heel veel bomen.
17: Ja, maar dat is een appelpluk en dan elke een appel en dan wordt gewoon de appel opgestart. Dat zou ook zo'n excuus kunnen zijn. Je gaat echt appels.
19: We gaan echt appels plukken.
17: Veel plezier. Hajo, waar staan we aan te schuiven?
6: Op de E403 van Brugge naar Doornik. In Aalbeek moet je opletten voor een ongeval op de uitvoegstroken naar de E17. Naar Brussel, wat hebben we daar nog? 10 minuten aanschuiven vanaf Vilvoorde op de E19 inderdaad. En op de E314 bij Halen komt door een defecte auto, maar die zou net weggetakeld zijn. Verder op de binnenring rond Brussel, daar gaat het nog erg moeizaam. Bijna drie kwartier ben je kwijt van Strombeek tot Zaventem. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Verder naar Antwerpen, E313 nog 10 minuten vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. En opletten, voorbij Antwerpen-Zuid is de linker rijstrook gesloten. Daar zou sprake zijn van schade aan het wegdek blijkbaar. Andere plaatsen alleen maar kleine vertraging.
17: Dankjewel.
22: Europa Bank, de bank die durft. Win-win.
23: Xavier Taverne.
17: Ja, we gaan boeken weggeven van Win-Win. En je kan er ook nog één winnen, maar dan zal je verdorie snel moeten zijn. We hadden jou gevraagd om onze goede reden via VRT Max te sturen waarom jij dat boek verdient. Ja, die zijn de deur uit, maar het is vrijdag en rond 9:45 krijg je dan de nieuwsbrief van Win-Win in je mailbox. En ik weet het niet, misschien kan je daar ook nog wel een boek winnen. Maar moet je je nu wel inschrijven, dat kan op vrtmax.be.

0: Waxen, Right Between the Eyes. Zoals je weet ligt het boek van Win-Win in de rekken van de boekenwinkel. Een boekenwinkel bij jou in de buurt. En we zouden natuurlijk... Het zou een beetje triest zijn dat een programma met de naam als Win-Win er niet ook gewoon wat zou gaan weggeven. Dat doen we onder meer via de nieuwsbrief die je straks om 9:15 in je mailbox vindt. Dus hou die in de gaten. En eerder deze week deed ik ook een oproep aan jullie om via VRT Max te laten weten waarom je het boek precies zou willen winnen. Want ook hier op de radio geven we een aantal exemplaren weg. En we beginnen in Wervik bij Annie Kleenewerk. Dag Annie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Goedemorgen. Jij wint een gesigneerd exemplaar van het boek van Win-Win. Jij schreef in je bericht dat je zowat... Je bent een ambassadeur van Win-Win, schreef je ons. Vertel het.
1: Wel, een West-Vlaamse ambassadeur zou ik mezelf noemen, omdat ik eigenlijk heel graag jullie tips of jouw tips deel met familie, met vrienden, met kennissen. En eigenlijk gedurende de week komt er wel altijd wel ergens een onderwerp te pas waarvan dat ik iets gehoord heb bij jullie en dat ik dan eigenlijk graag deel met anderen rond mij.
0: Je bent eigenlijk, want we hebben hier een rijke traditie van consumenten op Radio 2. Dat begon ooit bij Tante Kaat. Mag ik jou dan eigenlijk een soort Tante Kaat noemen?
1: Dat werd mij gezegd. Dus vriendinnen, als ik een tip heb of als ze een probleem hebben, dan komen ze en dan zeggen ze, ah ja, Tante Kaat. Dus ik ben een vervolg met Win-Win op Tante Kaat.
0: Ah, kijk, we zijn eigenlijk een soort samenwerkende vennootschap, zijn we eigenlijk, Annie.
1: Klopt, helemaal.
0: Jij zou hier gewoon kunnen werken. Zeg, wat is nu zo, wat heb je hier geleerd dat je dan zo graag deelt met vrienden en kennissen? Is er zo'n ultieme tip waarvan je zegt, dat heeft mij en het leven van mensen rond mij wel een beetje veranderd?
1: Wel, vooral de laatste uitzendingen, als ik kort bij mag blijven, van de verborgen verleiders.
0: Ja.
1: Ik was daar eigenlijk al wel een stukje mee bezig, maar met jullie uitzending werd ik eigenlijk bevestigd en kreeg ik nog meer tips van, ah ja, let daarop, hou daar rekening mee. Dus dat was eigenlijk al ene grote. Maar ook onlangs van de vriendschapsfraude, vond ik ook een hele interessante. Ik heb een kleindochter. Mm-hmm. En ook al kijken ze misschien naar vrouw met veel centjes, maar ook jonge meisjes, jonge gasten, kunnen aangesproken worden. Dus dat was ook voor mij een trigger om daarover verder te gaan. En dan onlangs ook over de eenheidsprijzen. Ook ik heb het soms dat ik af en toe bijna op mijn buik moet liggen om de eenheidsprijs van een artikel.
0: Annie, ik heb nu gewoon een beeld van Annie die in Wervik in de supermarkt op de grond ligt om het onderste schap te kunnen bekijken, vooral de prijzen.
1: Ja, oké. Hou dat beeld vast.
0: Annie, als je dat ooit echt doet, dan wil ik daar een foto van. Ik wil dat zien. Maar jij bent een van de 5 winnaars van een boek van Win-Win. Dus je kan verder de West-Vlaamse ambassadeur van Win-Win zijn. Ik ben dat ook een beetje. Hè. Ik ben ook een West-Vlaamse ambassadeur.
1: Daarom.
0: Jij in het zuiden van de provincie en ik in het noorden van de provincie. Zullen we dat afspreken dan, hè?
1: Zeker weten. Wauw, echt top.
0: Oké, Annie Kleenewerk.
1: Ik ben super blij.
0: Uit Wervik. Dat boek komt jouw richting uit. En dan heb ik er hier nog 4 liggen. Shema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij bent op pad. Jij gaat hoogst persoonlijk dat boek ergens gaan afgeven. Kan je al een beetje een tip geven van waar we gaan terechtkomen?
2: Wel, ik ben richting de Kempen aan het gaan. Dus iedereen die heeft meegedaan aan onze wedstrijd en die in de Kempen woont, proficiat, want wie weet sta ik zo meteen voor jouw deur.
0: Okay.
2: Als je nu niet in de Kempen woont, dan ook proficiat, want maak je vooral geen zorgen. Je krijgt misschien ook een boek. Je maakt nog altijd kans, want er zijn nog 3 andere boeken over.
0: Dankjewel, mevrouw de burgemeester. Je gaat richting de Kempen. Heel benieuwd waar je daar gaat terechtkomen als je nu in de Kempen woont. En je denkt, ik wil Shema helemaal niet aan mijn voordeur. Hou ze op slot. Wat je weet...
2: Of misschien geef mij wat koekjes of thee of
0: maar
2: iets.
0: Maar net daarom.
2: De Kempen zijn toch de parel van Vlaanderen.
0: Als jij ergens binnenkomt, dan ga je die keukenkasten leeg roven.
2: Daar vrees ik ook voor.
0: Ik ben heel benieuwd wie jou gaat binnenlaten. Maar je hebt wel een prachtig cadeau mee. Het is het boek van Win-Win. Waar je uiteindelijk terechtkomt, dat horen we straks, Shema.

0: Smith en Stargazing. Ja, we geven boeken weg van win-win vandaag. Er is er al eentje de deur uit naar Wervik, naar Annie. Shema Saisai die is op weg met een ander exemplaar naar de Kempen. Waar zij terechtkomt, dat hoor je straks. Eerder deze week hoorde je hier op Radio 2 in Goedemorgen Morgen het gedacht van redacteur Rosalie. Het ging over spaghetti.
1: Anderhalf uur voor een spaghetti is niet normaal. Wij hebben met de vriendinnen een spaghetti-clubje. En om de zoveel weken gaan wij op donderdag spaghetti eten. En onlangs zaten wij in een heel gezellig café in Antwerpen en wij hadden op voorhand gereserveerd. Hallo, wij komen met 8 spaghetti eten. En we hebben om 6:30 besteld, ons drankje en nog eens gezegd, we eten spaghetti. En anderhalf uur later kregen we ons eerste bord.
0: Ja, waarom het zo lang heeft geduurd, daar heeft Rosalie toch nog altijd het raden naar. Bracht ons bij de vraag hier van Win, wat zijn je rechten op zo'n moment? En dat gaan we vragen aan Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Xavier.
0: Ja, je zit daar. Wachten is niet leuk. Hè. Je hebt nog niet betaald. Je zit gewoon te wachten eigenlijk. Anderhalf uur. Ik neem aan, het eerste is gewoon de uitbater er eens op aanspreken.
2: Ja, essentieel in zo'n situatie is dat je praat met elkaar. Hè. Stel gewoon als consument ook die vraag aan de uitbater. En onze uitbater ook in kwestie. Ja, als er omstandigheden zijn die zich voordoen, denk maar aan een probleem in de keuken of uitzonderlijk druk in uw zaak, dat je het even moet bolwerken, praat met uw gasten. Dan is er eigenlijk al veel opgelost. Maar ik snap absoluut dat dat niet fijn aanvoelt bij uw collega. En dat dat de vriendin is. Ik hoop alleszins dat ze blijft op donderdag spaghetti gaan eten in onze horeca. Ze zijn meer dan wel welkom met dat gezelschap.
0: Ja, het zal misschien niet meer in dezelfde zaak zijn, maar dat moeten zij vooral beslissen. Maar wat zijn je rechten dan? Want je hebt nog niet betaald, je bent wel een afspraak aangegaan met die handelaar. Jij gaat mij eten geven en ik ga daarvoor betalen. Maar mag je na anderhalf uur gewoon opstappen zonder te betalen en zeggen, goh, het hoeft niet meer?
2: Nee, dat kan niet. Er is niet zoiets als een wettelijke termijn waarin dat mensen jou moeten bedienen. Het gaat altijd over redelijkheid. Hè. En wat als redelijk wordt beschouwd, ja, dat hangt af van de concrete omstandigheden. De drukte in de zaken, type gerecht. Sommige mensen zetten op hun menukaart bijvoorbeeld, we werken met dagverse producten. De bereiding kan wat tijd in beslag nemen. Kom je met veel mensen eten. Maar bij zo'n uitzonderlijke lange wachttijd mag je uiteraard als gast om uitleg vragen en het restaurant hierover aanspreken over, ja, hoe zit het nu met de verdere timing? Wanneer kan ik mijn gerecht? En indien je dat dan onredelijk wordt ervaren, kan je als gast ook voorstellen om die bestelling te annuleren. Maar ook daar zal het afhangen van die concrete omstandigheden of dat kosteloos kan of niet. Geef een voorbeeld. Stel dat ze op dat moment al uw gerecht aan het bereiden zijn. Ja, dan zal een restaurant daar waarschijnlijk niet akkoord mee gaan. Dus je moet in dialoog gaan, daarover spreken, begrip tonen. Dus je kan niet zomaar opstappen met uw groep. Maak dat bespreekbaar. Geef aan wat er aan de hand is. Zie naar de situatie. En bijvoorbeeld ook consumpties tijdens het wachten op tafel. Ja, spreekt voor zich dat die betaald moeten worden. Dus het hangt altijd af van die concrete omstandigheden. Er is geen algemene regel dat je zomaar kosteloos daarvan kan afzien. Dat is het.
0: Maar zij had op voorhand gezegd, we komen met 8. Ze had ook op voorhand gezegd, het wordt 8 keer spaghetti. Je zou denken, de handelaar had zich daarop kunnen voorbereiden.
2: Ik ken de precieze situatie niet en uiteraard begrijpen we absoluut dat dat niet leuk aanvoelt als je dat voorziet. Nu, er kunnen altijd omstandigheden opduiken. Is er iemand weggevallen in die keuken op dat moment, ziek geworden? Je wordt daarmee geconfronteerd als uitbater op dat moment. Uw zaak zit vol. Ja, je neemt misschien ook niet aan dat die persoon ziek zal uitvallen. Ja, dan wil je gewoon het best mogelijke doen. En als er dan inderdaad vertragingen opduiken, is het echt wel van belang dat je dat gewoon even komt uitleggen aan de mensen. Doe een praat, zie hoe dat je elkaar kunt uitschakelen. Ik weet niet of dat gebeurd is. Als dat niet gebeurd is, ja, dan voelt dat natuurlijk niet leuk aan. Maar wat wederzijds begrip van uiteraard kunnen er omstandigheden zijn, leg dat uit. En dan als gast ook, ja, heb je ook het recht om te zeggen, zeg, dat duurt eigenlijk echt wel heel lang. Wat is er aan de hand? Door praten kom je er soms echt wel uit en kunnen er oplossingen gevonden worden. Niks is helaas perfect.
0: Hoe lang is er redelijk wachten eigenlijk?
2: Zoals al gezegd, daar bestaat geen wettelijke termijn voor. Dan moet je echt beoordelen, geval per geval, en rekening houden met omstandigheden. Anderhalf uur wachten is lang als daar geen duidelijke communicatie over is. Omgekeerd hebben ze misschien op die menukaart iets aangegeven van we werken met dagverse producten. Indien we vol zitten, kunnen het lange wachttijden zijn. Ja, er staat dus nergens een te verwachten duur op. En dan kan het dat consumenten dat ja, vreemd ervaren, maar dat betekent echt niet automatisch dat voor iedere situatie dezelfde beoordeling geldt. Het hangt af van het gerecht. Dat zal in een spaghettizaak anders zijn als in een fastfoodzaak waar je aan de kassa gaat bestellen en ze u komen leveren. Het hangt echt van zoveel factoren af. En factoren zoals uitzonderlijke drukte, technische problemen of ook vooraf meegedeelde wachttijden, ja, die kunnen daarbij een rol spelen. Dus het is niet zo zwart-wit.
0: Ja, Rosalie heeft wel gevraagd hoe het kwam. Ze heeft daar nooit een antwoord op gekregen. Wat raden jullie horecaondernemers aan in zo'n geval? Als het, want ik neem aan dat die horecaondernemer zelf ook wel zal beseft hebben dat het wel heel lang begon te duren. Wat is het advies van jullie dan aan de leden?
2: Absoluut communiceren. Ik denk dat dat key is. Correcte communicatie tussen de gast en de uitbater in situaties. Stel ja, dat je overweldigd wordt, ik herhaal het, hè, beeld u maar eens in dat net voor de shift uw chef afzegt dat hij ziek is gevallen en uw restaurant is vol. Dat is iets waar soms mensen echt mee worden geconfronteerd. Ja, leg dat uit aan uw gasten als je binnenkomt. Iedereen gaat dat wel begrijpen. Zeg, het kan misschien wel langer duren. Communicatie is key. Doe je dat niet, ja, dan begrijp ik absoluut dat dat als gast bijzonder vreemd aanvoelt. Ga in dialoog met elkaar en als er problemen zijn, open en eerlijk, en daar ben ik er echt van overtuigd, dat je door begrip daar wel uit geraakt. Al blijft dat natuurlijk uiteraard niet leuk, maar ik probeer ook altijd aan de consumenten te zeggen, ondernemers worden echt soms geconfronteerd met onverwachte situaties, technische pannen in de keuken, ik herhaal het, een chef die ziek uitvalt of een keukenmedewerker waar je echt op rekent om die snelheid te kunnen maken die er dan niet is. Dat is wat soms overkomt in ondernemen. Ik denk dat daar begrip voor is, maar je moet het wel vertellen aan de consument. En dan kan die zelf oordelen hoe zij daarmee omgaan of niet. Dus voilà, ik denk dat dat iets is wat je best doet. En dan geraken we wel uit die problemen uit.
0: En opstappen zonder te betalen, dat doe je niet. Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen, dank je wel.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ik heb het zo gemist. Mark Floor samen met Snelle, Parkje, Biertje, Vrienden. Petra Arts reageert nog op VRT Max op het verhaal over dat anderhalf uur wacht op een spaghetti. We hoorden net Matthias de Caluwe van haar Horeca Vlaanderen. Hij riep daarnet op om toch een beetje begrip te hebben voor horecaondernemers, want die worden vaak geconfronteerd met onvoorziene situaties. Maar, zegt Petra, er mag toch ook in zo'n geval wel wat begrip zijn voor de klanten en niet alleen het restaurant.

0: De Black Eyed Boy van Texas. Waarom verschillen de brandstofprijzen zoveel van plek tot plek? En waarom betaal je in Brussel soms een pak minder dan op het platteland in Vlaanderen? Het antwoord op die vraag krijg je na het nieuws uit jouw buurt.
1: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
10: Een zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betant.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
10: Leon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Go Yellow!
15: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
16: Je luistert naar Radio 2 in

0: is 9:30, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Het Trudeau ziekenhuis in Sint-Truiden heeft een nieuwe generatie CT-scanner in gebruik genomen en is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. De zogenaamde photon counting CT maakt scherpere beelden van het lichaam met mogelijk minder straling en minder contrastvloeistof. Meer uitleg krijg je van woordvoerder Midriezen.
1: Met die nieuwe technologie zijn er fijnere details te onderscheiden, waardoor dat bepaalde afwijkingen nauwkeuriger te beoordelen zijn en de behandelende arts ook beter kan ondersteund worden eigenlijk in de diagnosestelling. Dus het beeld gaat eigenlijk beter zijn of sneller een juiste diagnose kunnen opleveren.
0: Vooral bij onderzoeken van de kransslagaders kan die nieuwe scanner een voordeel zijn. In ziekenhuis Oost-Limburg in Genk worden elke maand tientallen kledingstukken weggegooid omdat verpleegkundigen of artsen een balpen of stift in hun zak vergeten. Pennen en stiften gaan ermee de was in en kunnen zo inktvlekken veroorzaken. Daardoor moet het ziekenhuis regelmatig uniformen weggooien. Volgens Jurgen Ritsen van het Zool kost het ziekenhuis dat maandelijks een behoorlijke som geld.
2: Thuis, als je iets in de was gooit, dan kijk je ook eerst of er iets in de zakken zit. Wel, doe dat dan ook wanneer je dat op je werk. Ja, inderdaad, we vragen onze medewerkers en onze artsen om daar aandachtig voor te zijn. Want het telt op en het gaat over tientallen stukken per maand. Dat vertegenwoordigt uiteraard ook al wel een aanzienlijke som die we liever aan andere zaken besteden.
0: Het ziekenhuis probeert personeel regelmatig te sensibiliseren om die zakken te controleren voor het wassen. Bij controles in schoolomgevingen deze week heeft politie West-Limburg 40 overtredingen vastgesteld. De politie heeft onder meer 2 fatbikes en een e-step in beslag genomen die te hoge snelheden haalden. 6 bestuurders werden dan weer betrapt met een smartphone achter het stuur. Andere overtredingen hadden onder meer te maken met fout parkeren of negeren van verkeersborden. In Pelt gaan gemeente en schoolgemeenschap Wico samen een nieuw sportcomplex bouwen. De gemeente wil met die bijkomende hal tegemoetkomen aan de toegenomen vraag van Peltse sportverenigingen. En de Wico scholengroep heeft vooral voor leerlingen van de richting sportwetenschappen een hoge sporthal nodig. Het nieuwe sportcomplex komt tussen Dommelslag in Pelt en de Wico campus. De plannen worden nu verder uitgewerkt. En dan nog tennis. Op het WTA-toernooi van Singapore is Elise Mertens uitgeschakeld. Ze verloor in de kwartfinales van de Poolse Skwalinska. Vorig jaar won Mertens het toernooi in Singapore nog. En dan nog het weer. We kijken enkele mooie nazomerdagen. Vandaag zacht en zonnig in temperaturen tot 24 graden. En ook het weekend wordt zonnig en zacht. En Nieuws uit Limburg vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, hajo, we kunnen het weekend al ruiken, maar ja, dat is niet op de weg, hè?
4: Nou, het valt wel mee, hoor. Okay. Maar hier en daar wel opletten voor een paar incidentjes. Op de E403 van Brugge naar Doornik moet je in Aalbeke uitkijken voor een ongeval. Dat is gebeurd op de uitvoegstroken naar de...
0: En Nieuws uit Limburg vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, hajo, we kunnen het weekend al ruiken. Maar ja, dat is niet op de weg, hè?
4: Nou, het valt wel mee, hoor. Okay. Maar hier en daar wel opletten voor een paar incidentjes. Op de E403 van Brugge naar Doornik.

0: No Doubt en It's My Life. Jullie blijven verhalen delen over hoe lang jullie ooit op restaurant hebben moeten wachten via VRT Max. Het verhaal van Simon, die met 6 vriendinnen is ging eten in Engeland. Ze zegt, we kwamen van de boot rechtstreeks naar het restaurant met pak en zak. Na de bestelling hebben we ook eindeloos moeten wachten op ons eten. De uitbater kwam zich persoonlijk verontschuldigen en we kregen de maaltijd compleet gratis als compensatie. Dat was in Engeland, maar ik ben zeker dat horeca-uitbaters ook bij ons wel af en toe die compensatie voorzien als je wat langer moet wachten. Bijvoorbeeld een drankje gratis. Het is dus niet altijd en zeker niet altijd, kom er denk ik wel.
1: Win-win.
0: Ja, en we geven veel weg vandaag. Boeken van Win-win. Daar gaan we zo meteen verder op door. Want je weet dat Shema onderweg is. Ze staat op het punt om binnen te vallen bij een van de grote fans van Win-win. Dat hoor je zo meteen. Eerder deze week hoorden we Shema hier ook al over de hoge brandstofprijzen. Ze had het onder meer over de website carbu.com. De brandstofprijzen die je daar kan vergelijken van tankstation tot tankstation en van gemeente tot gemeente. En daar was haar iets bij opgevallen.
2: Dus ik kijk in de regio Kontich, daar woon ik. En daar zag ik allemaal ongeveer dezelfde prijzen staan. En dan keek ik in de buurt van Brussel, omdat ik hier echt moest tanken. En ineens zag ik prijzen die 14 cent per liter goedkoper waren. Ook bij de dure tankstations met een winkel waar je denkt, ja, dat zal zeker duur zijn. Nee, dus blijkbaar verschilt het ook nog eens per regio. Dus kijk eens in de buurt van je werk, in de buurt van je ouders of je schoonouders, eender waar, daar kan het wel eens veel goedkoper zijn.
0: Ja, dat gaan we voorleggen aan Johan Mataar, algemeen directeur bij Brafco. Dat is de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars. Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, er geldt een maximumprijs op brandstof. Tankstations mogen hun brandstof niet duurder verkopen dan die maximumprijs. Maar ze mogen natuurlijk zo laag gaan als ze willen.

0: En opvallend wat Shema hier vaststelt, ja, dat kan in een volledige regio, gemeente of stad veel goedkoper of duurder zijn dan op een andere plek.
1: Dat klopt. Veel hangt af natuurlijk van de locatie. Dus we zien dat de tankstations die naast elkaar gelegen zijn langs drukke wegen, dat die vaak zeer concurrentiële prijzen afficheren. Dus veel lager dan de officiële maximumprijs.
0: Dus hoe meer concurrentie, eigenlijk, hoe beter voor de consument. Dat klinkt logisch eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Dus de concurrentie wordt zeer hard gespeeld. Dus men wil eigenlijk zoveel mogelijk klanten aantrekken. En dus de winstmarges zijn dan ook zeer, zeer laag. Zeker in die regio's waar dat er meerdere stations gevestigd zijn.
0: Ja, want als we dat eens concreet maken, in context zit je voor benzine toch bijna bij elk tankstation net boven de 2 euro per liter voor euro 95. In Brussel dan weer vaker met net onder die 2 euro. Ik zag zelfs een tankstation waar het 1,88 euro was voor een liter benzine. Maar zijn er in Brussel dan veel meer tankstations? Want ik woon daar, ik moet nu zeggen, zoveel zie ik er niet.
1: Nee, inderdaad. Dat verwonderde mij ook dus dat die opmerking gemaakt werd. Dus zoals we kijken per regio, zijn er eigenlijk geen verschillen tussen de Brusselse regio en Vlaanderen. Wat dat er wel is, bijvoorbeeld in Wallonië had je daar hogere prijzen zien, omdat natuurlijk de logistieke kost om die tankstations te bevoorraden, is ook hoger. Omdat dus die depots van waaruit die stations bevoorraad worden, ook verder afgelegen zijn. Maar dus voor Brussel, dat kan natuurlijk zijn dat bepaalde merken een actie ondernemen en gedurende bepaalde dag in de week een speciale korting geven. Maar ik denk dat ook de belangrijkste zaak is natuurlijk de locatie en de nabijheid van concurrentie. Hè.
0: Ja, want mijn ouders die wonen in Oostkamp, dat is in West-Vlaanderen. De tweede afrit op weg naar de kust vanuit het binnenland, zeg ik altijd. En als ik bij hen de afrit neem en dan rijd ik naar Brugge via Oostkamp, dan kom ik, wacht even, tel 1, 2, 3, 4, 5, dan kom ik 6 tankstations tegen op minder dan een kilometer van elkaar. En wat mij daar opvalt, is dat die exact dezelfde prijzen hebben vaak, tot 3 cijfers na de komma, maken die afspraken met elkaar.
1: Dat is verboden. Hè. Dus de brandstofprijs is officieel altijd met 3 cijfers na de komma. Dus de prijs aan de pomp voor huisbrandolie is dan met 4 cijfers. Maar dus prijsafspraken zijn uitermate verboden. Wat dat er wel is, dat de concurrentie, dus de pomphouders kijken naar elkaar. Hè. En als de ene zijn prijs verlaagt, gaat de ander dat ook doen.
0: Maar is het dan zo 's nachts rond om te gaan kijken bij elkaar hoeveel er op het bord staat?
1: Daar hoeven ze niet voor 's nachts rond te rijden. Hoor. Er bestaan inderdaad websites en dergelijke waar dat ze dat ook kunnen volgen. Maar dat is gewoon om natuurlijk de klant bij hen te houden. Hè. Dus vandaar dat nu natuurlijk dat eigenlijk die winstmarges zeer, zeer beperkt zijn. Hè.
0: Ja, dat wil ik zeggen, want dat kan ook in lelijk Engels een race to the bottom zijn. Ja, dat je elkaar zo de loef probeert af te steken dat je er nauwelijks nog wat op verdient als handelaar.
1: Ja, en dus dan moet je, als je met heel kleine marges werkt, proberen dat te compenseren met massale volumes. Hè.
0: Ja.
1: En dat is de reden.
0: Ja, dus massa is kassa.
1: Als voor zover natuurlijk men niet met verlies verkoopt, hè, want dat mag ook niet. Hè.
0: Nee, dus, dat mag in ons land zeker niet. Als we nog even uitzoomen, Johan, we hebben natuurlijk, dinsdag kwam dan dat nieuws, hè, dat de maximumprijs voor een liter diesel boven de 2,5 euro uitkomt. Intussen is die wel weer een beetje gezakt. Dat is veel geld. Hebben jullie dat nu gevoeld als sector? Is er minder getankt, minder diesel getankt deze week?
1: Normalerwijs, een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer 1/5 minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog en het ziet er naar uit dat ze morgen aan de pomp nog hoger gaan worden. Dus.
0: Morgen gaan ze opnieuw omhoog, zeg je?
1: Normalerwijs wel. Dus Dat zal waarschijnlijk nu bij het nieuws van 10 uur bekendgemaakt worden. Dus,
0: maar de primeur bij Win-Win. En op hoeveel komt die dan, de maximumprijs, Johan?
1: Voor diesel blijven we nog net onder de 2,50 euro.
0: Ja, maar het blijft...
1: Dat is toch een stijging van bijna 9 cent.
0: Ja, maar het blijft toch waanzinnig veel geld. Dankjewel, Johan Mataar van Brafco, om ons een klein beetje inkijk te geven in wat daar aan de achterkant speelt.
2: Win-win.

0: nooit andersom.
1: Oh, pommelientje toch, met Atlas. Ja, het is zover. Dit is het moment waarop je te weten komt of je een boek van Win-Win hebt gewonnen of niet. We geven er 5 weg op de radio. Eentje is al de deur uit, die is in Wervik terechtgekomen bij Annie. En we hadden jullie gevraagd om ons via VRT Max te laten weten waarom jij nu dat boek verdient. Daar hebben jullie massaal jullie best voor gedaan. We hadden heel wat om te lezen. Goeie redenen, bijna bij iedereen. Waarom je dat boek wil. Anne Bohé heeft nog geprobeerd om Shema naar haar huis te lokken door te zeggen dat ze nog wat vervallen yoghurt had staan. Mocht je nu uit de lucht vallen, je weet dat Shema tot 3 maanden na de vervaldatum yoghurt naar binnen smikkelt. Shema was ook bijna overtuigd. We hebben ze op tijd kunnen tegenhouden. Sorry, Anne, jij wint geen boek. Wie er wel een opgestuurd krijgt, is Gunther van Rooij. Hij wil er een vooral voor zijn vrouw. Hij zegt, we hebben al heel veel aan win-win gehad. Producten die getest worden, mijn dochter die een woning heeft gekocht en wettelijk is gaan samenwonen. Dat hebben we allemaal kunnen uitzoeken via Win-Win. Alice Lemaire wint een boek van Win-Win voor haar alleenstaande moeder. En ook Ingrid van Strijtem krijgt van ons een Win-Win-boek. En dan zitten we aan 4. Ja, en we hadden er toch 5. En die 5e, die hebben we aan Shema Saisai gegeven, die zich richting Kempen heeft begeven. Kijk even mee via VRT en VRT Max, want dan zien we nu alsof ze... Sta je in een school? Want dat ziet er echt... Shema, goedemorgen opnieuw. Je bent in een Kempen en het ziet eruit alsof je in een school staat.
2: Ja, ik sta in Mol bij gemeenschapsinstelling De Markt. Want luisteraar Lieve had een berichtje gestuurd met de vraag om het boek te winnen. En ik ga haar nu, op dit moment, verrassen in haar eigen klas.
1: Oh, dat vind ik heel spannend. Oh, dat vind ik spannend.
2: Hallo, lieve. Proficiat, jij wint een boek van Win-Win, gesigneerd en al.
3: Wauw, dankjewel.
2: Dankjewel. Hoe blij ben je nu?
3: Ja, super blij. Ik had het niet verwacht.
2: Jij hebt ons gemaild dat je het eigenlijk niet alleen voor jezelf wil, maar ook voor je leerlingen waar je hier aan les geeft in deze klas. Waarom precies?
3: Ja, ik geef les als leerkracht zorg en welzijn in de gesloten instelling in Mol. En ja, mijn leerlingen kunnen dit boek supergoed gebruiken.
2: En ja, je hebt een heel bijzondere job, want het is geen normale school, zeg maar. Het is een bijzondere school hier in een gemeenschapsinstelling. Wat vind je het leukste aan je job?
3: Het leukste is dat we de leerlingen elke dag iets nieuws kunnen bijbrengen. En dat we weten dat ze elke keer een klein stapje vooruit kunnen zetten.
2: Je hebt ons ook verteld dat je tijdens het strijken, wanneer je de leerlingen leert strijken, dat jullie naar Win-Win luisteren. Hoe leuk is dat? En wat vinden de jongeren dan het leukste aan Win-Win?
3: We strijken tijdens de lessen en dan het radioprogramma staat dan op en dan leren we elke keer een klein beetje extra tips die we kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. En dat vinden ze eigenlijk wel heel fijn.
2: En zijn ze grote fan van Win-Win?
3: Ja, ik denk het wel, hè, jongens?
4: Ja.
2: Wat zeggen jullie? Ik hoor jullie niet.
4: Ja!
5: Voilà.
3: Ja, je hoort het.
2: Dikke proficiat, lieve. Dank je wel voor je mailtje en veel plezier met het boek.
3: Dank je wel.
2: Voor jou en je leerlingen.
1: Dankjewel, Shema. Heel blij dat wij mensen blij kunnen maken. Daar doen we het ook voor een stuk voor. We proberen jouw leven beter te maken en betaalbaar te houden. En dat doen we met het radioprogramma, het tv-programma, onze nieuwsbrief, onze social media, onze podcast. En nu dus ook met Win-Win, het boek. De 5 exemplaren op de radio, die zijn uitgedeeld. Maar we hebben er nog meer, want het is voorbij 9:45 op vrijdag. En ik had je eigenlijk al de hele week gezegd dat als je goed zou luisteren naar de radio en je inschrijven voor die nieuwsbrief, dat er daar misschien mogelijk nog een kans is om een boek van Win-Win te winnen. En misschien gaat dat dus gebeuren in deze nieuwsbrief. Ja, je hebt hem al. Ja, natuurlijk kan je daar ook boeken winnen. Maar daar had je je dus al voor moeten inschrijven. En als dat niet lukt, dan is er nog 1 ultieme kans. Ja.
6: Win-Win.
1: Allee, 2 eigenlijk, bedenk ik mij nu net. Ik zou misschien ook de social media van Win-Win goed in de gaten houden dit weekend. En heel misschien geven we er ook nog eens weg in het tv-programma volgende week. Jongens, kerst is vroeg.

0: Madonna en Borderline. En dat was alweer de week van Win-Win. Daar hebben we veel geleerd. Onder meer dat een kwaliteitslabel niet altijd garandeert dat een kot, studentenkot, aan de nodige normen voldoet. Maar ook dat de dieselprijs nog nooit zo hoog was als de voorbije week. Hoe kan je je rijgedrag aanpassen zodat je minder verbruikt? Daarover hebben we het ook gehad. En de prijs voor een bezoekje aan het zwembad lag ook op onze tafel. Je kan het allemaal nalezen in de nieuwsbrief van Win-Win. Inschrijven daarvoor kan nog op VRT Max. Als je dat al had gedaan, daar kan je ook een boek winnen van Win-Win deze week. Volgende week dan zit Shema hier opnieuw. En dat gaat ze met heel veel plezier doen, als ze tenminste wegraakt uit de Kempen, waar ze net een boek is gaan afgeven. Andy is helemaal terug uit Parijs, dus u weet dat Daniel straks weer niks te piepen heeft, maar hij is er toch. Al was het maar voor de gezelligheid.
1: Radio 2.

0: dag telt voor twee.
1: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite. Maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
4: Kan jij nog lang lezen?
3: Denk het wel.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
6: Je zoekt op ImmoWeb
7: een appartement
8: met één slaapkamer.
6: Maar wat je echt zoekt, is samen beginnen aan een nieuw verhaal. Waarin je alles deelt.
8: Zeg, dat is mijn tandenborstel.
6: Of bijna alles. Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
9: Papa?
10: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
13: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
14: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
13: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU app.
15: Samen? Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
16: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
17: Anne is terug uit Parijs, dus zeer benieuwd wat voor cadeautje dat ze meegebracht heeft.
18: Oei.
17: Allee, wegsfeer. En dan moet de show nog beginnen.
18: Sorry.
19: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
17: Het is 10:00. Goedemorgen. 14 nieuws met Jonas Maas. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat die homofobe verwijten zou hebben geroepen naar influencer Jonathan Médard. Die postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of voor andere discriminatie en dat het bekijkt of het de werknemer kan straffen. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens is gekant tegen een hogere waterfactuur. Dat is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou de Vlaming tot €60 per jaar extra kosten voor drinkwater, maar er kan niet meer aan die waterfactuur geraakt worden, zegt minister Broens.
20: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
17: Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoek gaan, kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit twee delen. Als die dan uit elkaar worden getrokken, klinkt er een luid signaal. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde die knop in de Antwerpse gemeenteraad.
21: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijke werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers.
17: Ook andere gemeentes testen systemen waarbij medewerkers noodsignalen kunnen verspreiden. En de Italiaanse regering wil in scholen het aantal leerlingen beperken die geen Italiaans spreken. Er zouden per klas maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende mogen spreken. De ouders kunnen dan ook verplicht worden om lessen Italiaans te volgen. Het decreet verbiedt ook burka's in scholen. Volgens de Italiaanse premier Meloni komen die maatregelen er om de vorming van ghettoklassen te verhinderen en de kans van alle leerlingen te vergroten. Maar er is ook veel kritiek. De oppositie noemt het een heksenjacht op kap van de kinderen. We krijgen stralend nazomerweer vandaag, met veel zon en zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen wel wat meer wolken en kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. Maar wel nog altijd tot 26 graden. Ook op zondag blijft het mooi met wat hoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Goedemorgen. Op de E403 van Brugge naar Doornik moet je in Aalbeke opletten voor een ongeval op de uitvoegstroken naar de E17. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Merksem tot voorbij Antwerpen-Zuid. Daar is door schade aan het wegdek de linkerrijstrook dicht. In Sint-Denijs-Westrum bij Gent zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze, dat ter hoogte van de opritten naar de E40. En op andere plaatsen zijn er enkel kleine vertragingen.
5: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan Masset.
9: Het academiejaar is intussen begonnen. Studenten zijn op kot en dan loert het lege nestsyndroom om de hoek. En hop, daar gaan wij het over hebben. Anne en Daan, tot 12 uur in je radio. Zeer welkom en goedemorgen.

0: Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. Ze is terug. Elle est de retour, dames en heren. Anne is terug na 2 dagen Céline Dion in Parijs.
1: Bonjour.
0: Dag. Ik had gehoopt op een mooi souveniertje uit Parijs. Ik heb iets gekregen en als je wil weten wat het is, dan moet je zondag maar kijken naar de vlog. De week van Anne en Daan, die je zondagochtend op Instagram of Facebook van Radio 2 ziet. Het is bijzonder.
2: Wat het is heel mooi. Ik ben er speciaal voor rondgereden.
0: Ja, niet in Parijs, denk
2: vanmorgen.
0: Ik. Ah, voilà, kijk. Maar ja, goed, dat zie je zondagochtend dan wel.
2: Ja, maar dus, ik moest nog iets vertellen dat ik nog niet aan jou verteld had. Dus, wij waren aan het hotel van Céline Dion.
0: Ja.
2: Dat weet je.
0: Stond je te wachten om haar te zien buiten komen?
2: Ja. Er stonden heel veel fans. En ik hoor achter mij 2 meisjes zeggen... Oui, ja, Beyoncé est arrivé. Beyoncé est arrivé. Ik zeg... Beyoncé gaat komen kijken. Ik zeg, oh, stel je voor dat hij in mijn blok zit. We spoelen verder naar de avond zelf. Wij komen in die hele grote arena.
0: Mm-hmm.
2: Het blok waar dat ik zat, vrij dicht.
0: Bij het podium,
2: ligt
0: ja.
2: Op, podium, ja. Op een bepaald moment hoor ik wat gejuich en gestoemel achter mij en ik kijk. En daar staan heel wat mensen recht. En er beginnen gsm's de hoogte in te gaan, flesjes gaan aan... Er werden foto's genomen.
0: En jij dacht...
2: Voor mij begonnen ook mensen op te staan en te roepen... Ik zeg, deze kan toch niet, ze biedt het Beyoncé in mijn rayon.
0: Aha.
2: Ik zeg, wat nu? Dus ik kijk, maar ik zie niks. Ik zie niks. Op een bepaald moment begint dat volk te roepen... DJ, DJ, DJ. Ik zeg, dat is een beroemde DJ. Dus ik vraag aan Evelien, de collega die mee was. Ik zeg... Evelien, wie is er hier? Ja, ik zie het ook niet, ik zie het ook niet. Ondertussen komt die persoon, naar wie dat iedereen aan het roepen is, de trap naar beneden, om zich in te voegen in onze rij dan. Ik zeg, maar wie is dat? Wie is dat? Ik zie het nog altijd niet, want iedereen staat daar maar voor foto's te nemen. Ik vraag aan die mensen, die voor mij zitten, c'est qui? Ja, ik krijg dan een uitleg in het Frans, dat ik natuurlijk niet verstond. En daarna hoorde ik, oui de football, Didier Deschamps.
0: Ah.
2: Didier Deschamps? Dus ik heb dan aan die mens moeten googlen. Blijkt dat de ex-bondscoach was van Frankrijk.
0: Allee, en die had zoveel aandacht.
2: Zoveel aandacht, alsof dat een patroonheilige van de trappen naar beneden kwam. Maar ja, ik dacht dus dat er een DJ kwam. DJ, maar het was DJ, DJ.
0: Ah, ja, dat is de vertaling. Hè.
2: Dus ja, ik heb geen Beyoncé gezien. Nee. Rihanna zou er blijkbaar wel geweest zijn. Maar
0: die heb je gemist?
2: Ook niet gezien, nee.
0: Ah,
2: nee,
0: dat is
2: jammer. Ik heb wel Celine gezien.
0: Volgende keer moet je een sms.
2: En ik zat naast de bondscoach.
0: Oh, maar kijk zeg. Ja. Wauw, het was allemaal geweldig. We hebben dat gezien op de sociale media van Radio 2. Als jij daar thuis ook naar Céline Dion wil, in de voetstappen treden van Anne. Het kan, want je moet nu je ultieme 3 via VRT Max doorgeven, want dan speel je gelijk mee. Wel belangrijk, je moet Radio 2 eerst volgen op VRT Max.
2: Ja.
0: Als dan kan je meespelen, dat doe je door op het hartje te klikken daar bij VRT Max. En dan kan je 3 favoriete nummers doorgeven.
2: Ja, en dan win je misschien wel 2 tickets voor het concert van 10 oktober, is dat in Parijs nog altijd, inclusief de hoge snelheidstrein en een hotelovernachting.
0: En misschien met Beyoncé.
2: Kan.
0: Wie zal het zeggen?
3: Radio 2, Anne en Daan. Oh.

0: wie weet wat de toekomst voorspelt. Voor mij en mijn gitaar. Of voor jou en je kinderen. Want Anne, jouw oudste dochter, gaat volgend jaar, september, studeren. Mm-hmm. Naar het hoger onderwijs. Gaat ze dan op kot gaan?
1: Ja, dat hangt eraan van welke richting dat je doet en waar. Als het Gent of Leuven is, ja, dan, zal, ja, dan wel. Ja.
0: Ja, het is nog niet beslist. Maar goed, als ze dan op kot zou gaan, dan ga jij misschien wel last hebben van het lege nest-syndroom. Want dan gaat ze alleen maar in de weekends thuis zijn. En op termijn zelfs helemaal niet meer.
1: Oh ja, we hebben het daar al over gehad en ik vond het al moeilijk.
0: Is het waar?
1: Ik vond het ook moeilijk, ja. Oh, ik wil dat niet.
0: Ja, het is een realiteit, want ik las onlangs in de krant dat veel ouders in de maand september te maken krijgen met het lege nest-syndroom. Ja. Een gevoel van stilte is dat, van leegte in huis en ook van verdriet, omdat de kinderen het huis uitgaan, omdat ze er door de week niet meer zijn.
1: Ja, ik
0: en je mag dat echt vergelijken met een soort van rouwperiode.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik jij voelt dat nu al zien?
1: Ik voel het nu al, ja, een jaar ervoor.
0: Het academiejaar van de hogescholen en de universiteiten is begonnen, dus het is misschien ook voor veel luisteraars op dit moment herkenbaar. Want, hou je vast, in de krant staat 1 op de 4 ouders kampt ermee. Dat is toch veel, hè? 1 op 4?
1: Ja, maar ik kan me dat wel eens bij voorstellen. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar je gezin nu, je kijkt dan nog samen televisie, plots is dan iemand weg. Of ja, nu ook, hè. Die zwermen wel uit, die gaan naar vrienden, die blijven overal slapen en zo, maar die komen wel nog altijd naar huis.
0: Ja.
1: Ja, en als ze dan op kot zitten, moet je al moeite doen om je kind te gaan zien.
0: Ja, dan komen ze 4 avonden niet naar huis.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, en ik denk ook dat het psychologisch ook wel een rol speelt. Want ja, het gaat niet over het fysiek niet meer naar huis komen, maar ze staan ook op hun eigen benen. Ze moeten daar eten gaan kopen, ze moeten zorgen dat ze eten hebben. Dat ze gedoucht zijn, gewassen zijn, gestreken zijn, dat ze op tijd op school zijn.
1: Meal preppen, jongens.
0: Ja, dat is loslaten, hè.
1: Ja, ik weet het. Heb jij ook het lege nest-syndroom ervaren toen jouw kinderen op kot gingen of het huis uitgingen? En waarom was dat dan lastig?
0: Help Anne.
1: Ja, we hebben het erover. Laat het even weten via VRT Max.

0: van Lily Allen. We hebben het over het lege nest-syndroom. Nu veel studenten op kot zijn vertrokken deze maand. Ja, bij sommigen is het echt gewoon, ja, de kinderen het huis uit. En dan blijft leegte en stilte achter.
1: Ja, het gaat over de kinderen loslaten. Maar het gaat ook over de relatie met je partner. Want ja, die kinderen die zorgen voor verbinding. En dan zijn die plots weg. En dan zijn er koppels waar de paniek toeslaat. En waar ze dan denken, shit, nu moeten wij het onder ons tweeën doen. En dat zijn vaak koppels waar dat er dan problemen ontstaan. Ook dat is het lege nest-syndroom.
0: Nou, waarom kijk je naar mij?
1: Ja, waarom kijk jij naar mij? Zijn niet getrouwd, hè? Nee.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recubel.
13: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, jij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
18: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
19: Iedereen?

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.

0: Diana Ross en I'm Coming Out. We hebben het bij Anne en Daan vandaag over het lege nest-syndroom. Stond onlangs in de krant dat 1 op de 4 ouders er last van heeft. Vooral in de maand september, want ja, dan gaan veel studenten op kot. Dan gaan ze het huis uit, gaan ze andere oorden opzoeken. En dan blijven mama en papa verweest achter. Anne kijkt begripvol naar mij, want over een jaar is het ook voor jou misschien zover.
1: Ja.
0: Het is nog niet beslist.
1: Nee, er zijn ook wel heel veel berichten binnengekomen. Anne die zegt, een andere Anne, dat is vast een toffe. Oh, ik heb het ook meegemaakt, zegt ze, 4 keer zelfs. En zonder partner. Maar het ergste was, zei ze, toen mijn jongste vrijwillig en met veel goesting op 18 jaar het leger inging. Ik heb gebruld als een berin.
0: Oh.
1: Ik werd echt verscheurd. Oh, Anne, ik voel uw pijn tot bij mij. Chris die laat weten, 20 jaar geleden ook het lege nest syndroom. Hard gevoeld als moeder. Die hebben een hond gekocht. Prima idee, zei ze. En ze is ook avondlessen gaan volgen, Spaans. En dat heeft echt gewerkt om de gedachten te verzetten.
0: Ja.
1: En Asha, die zit sinds maandag in het lege nest. Ze zegt, de jongste zoon Ralf zit voor de eerste keer op kot in Gent. En we missen toch wel de gezellige kleine momentjes thuis met hem. Maar het is vrijdag en straks komt hij naar huis.
0: Ja, het is toch wel herkenbaar in heel Vlaanderen. Hè? Heel veel berichten die binnenlopen, nog altijd via VRT Max. Ook berichtje gekregen van Novella. Goedemorgen, Novella.
2: Hallo, goedemorgen, dag Daan en
0: Anne. Wanneer heb jij er het meeste last van gehad?
2: Dat is al even geleden, want mijn kinderen zijn ondertussen al een heel tijdje het huis uit. Ik denk zo'n 10 jaar geleden, ik herinner me nog alsof het gisteren was, de zondagavond, als ik ze moest gaan afzetten aan het station. Dat was dus gewoonweg vreselijk. Oh. Dat was al dat gevoel begon eigenlijk al op de zondagmiddag. Dat ik wist van, oké, die verschrikkelijke avond komt er weer aan.
0: Ja.
2: Ik had een dochter in Leuven en een zoon die in Gent studeerde. En ja, dat was altijd tranen. En dat heeft heel lang geduurd eer ik daar eigenlijk een beetje over was. Ja.
0: Zeg, en laat je die tranen dan ook zien aan je kinderen? Of is dat iets wat je voor jezelf houdt?
2: Ja, ik ben nogal een emotioneel iemand, dus ik kan dat eigenlijk heel slecht wegstoppen. Maar ik probeerde dat natuurlijk een beetje in mij in te houden. Maar de rit opnieuw naar huis, dat was dus inderdaad brullen. Brullen, ja. Gewoon echt brullen in de auto en echt alles loslaten.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, mama's wenen in de auto, zo is dat, hè. Maar Barbara, die vond het plezant. Dag Barbara, goedemorgen.
3: Goedemorgen Anne en Daan.
0: Je bent in de minderheid, Barbara.
1: Ja, maar jij vond het precies plezant, hè? Vertel eens.
3: Ja, ik vind dat heerlijk. Ik vond dat heerlijk. Mijn twee zonen hebben ook gestudeerd. De ene in Leuven, de andere in Brussel. En nadien zijn ze ook niet lang meer thuisgebleven. Dus die hebben een vriendin leren kennen, zijn vertrokken. En ik vind dat echt... Ja, ik vind dat zalig met mijn man alleen.
0: Maar goed, hè?
3: Ja.
0: Ja, maar
3: je bent dat precies weer zo, jong koppel. Hè. Je doet wat je wilt, waar dat je wilt, wanneer dat je wilt.
1: Ja, ja.
3: Ik vind dat je terug korter bij elkaar komt. Want al die jaren zijn ze dan bezig met de kinderen, met het opvoeden, met de studies. Ja. En dan altijd vragen, en wanneer kom je naar huis? En wanneer moet je eten hebben? En wanneer... En nu... Ja, er is een vrijheid bijgekomen waar wij enorm van genieten.
0: Ja, maar dat mag. Dat
1: geloof ik best wel.
0: Ja. Gaan we het straks ook nog over hebben, want het kan ook relationeel inderdaad impact hebben. Dankjewel, Barbara. Maar ik zeg het, je bent in de minderheid voorlopig, want er komen veel reacties binnen van mensen die het heel erg vinden, het lege-nest-syndroom.
1: Ja, in Sint-Denijs-Westeren bij Gent zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze, ter hoogte van de opritten naar de E40. En op de snelwegen zijn er enkel maar kleine vertragingen.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Marleen stuurt nog, ja, dat zwarte gat, dat klopt. Maar laat ons niet vergeten dat wij vroeger ook allemaal het huis zijn uitgegaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus we hebben het ook gedaan.
4: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: En voor de mama's en de papa's die makkelijk...
1: Allee, dat is dramatisch.
0: Ja, daar kan ik niks aan doen. Dit stond in de speellijst. Volumia. Met hou vast...
5: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.
0: Niemand weet waarom.

0: Cheap Trick and I Want You to Want Me. We hebben het bij Anne en Daan vandaag over het lege nestsyndroom. En het is real, want massaal veel herkenbare verhalen die binnenlopen via VRT Max. Van Carlos bijvoorbeeld. Geniet van dat lege nestsyndroom voor even, want voor je het weet lopen er 6 kleinkinderen in je huis.
1: Ach, mijn god.
0: Oh, oma Anne.
1: Oh ja, love it. Michel die zegt, ja, ze spreken wel van op kot gaan elke

0: week terug thuis, want als je zoon zegt, ik ga naar Australië voor minimum 2 jaar. Maar jongens, nee, dat kan ik niet aan.
1: Ja, dat is een andere koek natuurlijk. En Tanja stuurt gewoon even genieten van ons twee, met niemand anders rekening moeten houden in verband met eten en zo. Love my children, hou van mijn kinderen. Maar ik vind het ook fijn dat ze hun eigen weg gevonden hebben. Ja. Ja, het gaat een beetje naar links, naar rechts. Jo stuurt net nog, het is dubbel. Heel blij met de tijd die we krijgen, maar ook blij dat op vrijdag de kinderen weer naar huis komen.
0: Tuurlijk.
1: Het lege nestsyndroom. Kinderen die het huis uit zijn, brengt jou dat dichter bij elkaar als koppel? Of misschien ook net niet? En hoe moet je daar dan mee omgaan? We gaan het zo meteen vragen aan Luc van de Ven. Hij is klinisch en ouderenpsycholoog.
0: Zeg, dat klinkt al zo oud.
1: Ik wou het niet zeggen. Aan het UPC van de KU Leuven. Dat is voor zo meteen.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Met Euromillions. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
3: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
4: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
10: Ik ben Jo.
11: Ik ben Raisa.
9: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali, vol mythische wezens.
12: Waar zijn wij?
13: Welkom op Vergeten Eiland.
9: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
13: Oh nee!
9: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
14: Ik zal u nooit vergeten.
9: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
15: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
16: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
17: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
18: Wauw, ja.
19: Maar ja.
17: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
18: Ja. Maar ja.
17: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
18: Ja.
19: Maar ja.
17: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Nog maar net bekomen van die ene superster in Parijs, Céline Dion. En daar is de volgende al, Robbie Williams en Millennium uit 1998. Eén op de vier ouders ervaart het lege nest-syndroom, las ik onlangs in de krant. En daarover gaan wij het hebben vandaag, want deze maand is het herkenbaar voor velen. Omdat veel studenten in september op kot gaan, het huis uitgaan en dan is het huis plots een beetje stiller, leger en eenzamer.
1: Ja, hoe ga je daarmee om? We vragen het aan Luc van de Ven, klinisch en ouderenpsycholoog aan de UPC KU Leuven. Dat is het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Dag dokter van de Ven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat het voor ouders zo moeilijk is om hun kinderen los te laten?
2: Wel, eerst en vooral, ik zou dit fenomeen niet overdrijven. Ja, ik denk dat dat een fase is in het leven die voor vele mensen wat aanpassing vergt. Ja? Uh-huh. Maar voor de meesten geen echt uitgesproken probleem is. Ja? Het is zo'n beetje een nieuwe stap in het leven. En zo zijn er verschillende stappen in ieders leven. Uh-huh. Ja? Ik denk ook dat de meeste mensen, wanneer hun kinderen bijvoorbeeld, en de aanleiding is hier op kot gaan, hè, uh-huh, een stap zetten naar zelfstandigheid, dat eigenlijk het overgrote deel der ouders dit als een positieve zaak beleeft.
0: Ja, ja, ja. Ja?
2: Zo van, ze beginnen op eigen benen te staan. Ja? Om uiteindelijk te komen, na een paar andere stappen nog, dat de kinderen echt het huis uitgaan. En zelfs de laatste van de kinderen het huis uitgaat. Mm-hmm. En dan is er in de Kempen een heel mooie spreuk die zegt, je moogt de rook uit de schouw bij je kinderen niet zien. Dat betekent
1: dat ze ver
2: de kinderen moeten
1: zijn.
2: Ver genoeg weg zijn.
0: Ja. Zeg maar, wie er dan wel last van zou hebben, wat is jouw advies dan? Het gewoon laten passeren?
1: Dat het hoort bij het leven eigenlijk.
0: Het vangt zichzelf wel op, ja, die leegte.
2: Ja, wel, in elk geval, stel dat je met tweeën bent, ja, daar als koppel over praten. Ja? Daar niet rond de pot draaien, durven zeggen van dit is wat vies, dit is wat raar, maar we moeten samen zoeken naar een nieuw evenwicht. Ja? Iets anders is het natuurlijk, als je als alleenstaande ouder dit doet, dan is altijd mijn raad, probeer daar toch met iemand over te praten. En misschien zelfs met het kind. Ja?
1: Ja.
2: Dat zou natuurlijk geweldig zijn, hè? Dat je met zo'n kind van 18 jaar of ouder ook een gesprek kunnen hebben over van dit zal voor ons beiden een aanpassing vergen. Maar goed, er zijn erger dingen dan dat.
1: Absoluut. Ik kan ook zeggen, zelfs toen ik het huis uitging, werd de relatie met mijn moeder zelfs beter.
2: Dat kan. Dat is voor sommigen zeker zo, ja.
1: Ja.
2: En het is natuurlijk ook zo dat het voor iedereen de opdracht is om de kinderen los te laten. Ja? Om de kinderen hun eigen pad te laten gaan.
1: Ja, sowieso. Feit is wel dat u dan wel, als je wel een partner hebt, dat jullie dan terug op elkaar aangewezen zijn. We merken aan de reacties via de VRT Max app dat dat sommigen dat heel leuk vinden, dat die elkaar terugvinden, maar dat anderen zeggen van, jongens, ik denk dat ik ook het huis uit ga.
2: Wel, dat verwondert mij niet. In mijn praktijk zie ik ook een aantal mensen die dit meemaken en in de tijd, en dat zijn dan iets oudere mensen, ook nog op pensioen gaan. En dan fulltime op mekaars neus zitten kijken. Mm-hmm. Ja? Bij sommigen is dit een zeer knellende periode, omdat je niet alleen het huis zonder kinderen krijgt, maar ook fulltime bij elkaar moet zijn. En dan moeten de meeste koppels een nieuw evenwicht zoeken. Nu, ook hier weer, hè, bij de meesten lukt dat wel. Ja. Na verloop van tijd.
0: Ja, voilà, kijk. Dus we moeten het niet
1: overroepen.
0: Maar het is een minderheid, we moeten het niet overroepen, heb ik begrepen. De kinderen moeten ooit losgelaten worden en het hoort bij het leven. Ja. We praten erover met Luc van de Ven, klinisch en ouderenpsycholoog aan de KU Leuven. Hebt u er zelf ooit last van gehad, van het lege nest-syndroom, meneer van de Ven?
2: Ik heb dat gekend, maar ik zou dat bij mezelf niet een syndroom noemen. Nee. En bij mijn vrouw even min. Dus in die zin, zoals ik het zeg, hè, dat geeft zowat een raar gevoel. Mm-hmm. Ja? Maar om dat dan syndroom te noemen, voor de overgrote meerderheid der mensen niet, denk ik.
0: Passeert
1: het
0: gewoon.
1: Kijk, wat een geluk dat we nu hebben gepraat.
0: We zijn gerustgesteld. Luc van de Ven, dankjewel voor uw tijd. Fijne dag nog. Hè.
2: Graag gedaan.
0: Tot ziens. Dag.

0: Happy, happy, happy. Zeker omdat het vrijdag is. Pharrell Williams, het is bijna 11 uur. Nieuws zometeen.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Weet je nog toen ik vorig jaar mijn haar heb laten afscheren voor de danshaton?
7: Ja.
0: Ja, wel, daar moet ik jou zo meteen nog iets over zeggen.
7: Goed.
0: Voor de danshaton van dit jaar, ja.
8: Elke dag.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot 6 cent, minder dan de 2,5 euro per liter. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. En pomphouders merken dat de hogere prijzen ook invloed hebben op het tanken. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Brafco vanmorgen in Win-Win.
9: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: De ministers van de Vlaamse regering zitten samen over de begroting van volgend jaar. De gesprekken zullen wellicht nog het hele weekend duren over de inkomsten en de uitgaven voor volgend jaar. Om extra inkomsten binnen te halen, ligt onder andere een verhoging van de waterfactuur op tafel. CD&V is tegen en ook vooruitminister Melissa de Pratere hoopt dat de verhoging niet nodig is om de begroting in evenwicht te krijgen.
10: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
0: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat hij homofobe verwijten zou hebben geroepen naar influencer Jonathan Médard. Die postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dus dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of voor andere discriminatie en dat het bekijkt of het de werknemer kan straffen. En paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een bezoek van 4 dagen. Hij is ontvangen door president Macron. Het grootste evenement op zijn eerste dag is een waken vanavond met 80.000 jongeren in het Stade de France. De paus gaat vanmiddag eerst al naar het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs en wordt dan met de pausmobiel door de straten van Parijs gereden naar de Notre-Dame-kathedraal. Veel zon vandaag en ook zomers zacht tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en kans op wat lichte regen in het westen van het land en tot zo'n 26 graden. Ook op zondag blijft het mooi met wat hoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Europabank. De bank die durft.
0: Op de E313 naar Antwerpen komt er 20 minuten vertraging bij vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland is dat nog een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op andere plekken alleen maar kleinere vertragingen.
3: Dus jij wou nog iets over de danshaton zeggen?
0: Ja.
3: Dat je vorig jaar je haar hebt afgeschoren.
0: Ja.
3: Voor een groot bedrag.
0: Ja, 10.000 euro.
3: Ah, dus je gaat dat dit jaar dan opnieuw doen?
0: Niet helemaal. Misschien.
3: Huh?
0: Misschien is het iets met haar afscheren, maar ik vertel het zo meteen.
11: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan.

0: Afgelopen zomer was hij nog de prins in de musical Door een Roosje. Deze Matthias Messmans en Eb en Vloed. Anne, jij zat gisteren en eergisteren in Parijs voor Céline Dion.
1: Ja.
0: Wij hebben intussen dit aangekondigd.
2: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2
0: dansatom. Ja, kom terug. Voor de derde editie zal in Zottegem gebeuren dit jaar. 16 en 17 oktober, een vrijdag en een zaterdag. Gaat Peter van de Veire weer 24 uur dansen tegen kanker? Enfin, je kent het concept. En kwam gisteren in de uitzending ter sprake dat ik vorig jaar, om geld in te zamelen, mijn haar heb laten afscheren. Weet je dat nog?
1: Ja, ik heb toen echt een zak geld verdiend daarmee.
0: Ja, ik heb daar niks mee
1: verdiend. Nee, maar ingezameld.
0: Ja, maar ho, voordat mensen denken dat ik het voor het geld heb gedaan. Ja. Ik heb daar niets voor gekregen. Nee. Maar het was inderdaad zo, bij 10.000 euro zou ik mijn haar laten afscheren. En dat ging eigenlijk supervlot. Nu kwam er gisteren een berichtje binnen via VRT Max van luisteraar Sarah uit Sint-Truiden. Die vroeg zich af van, ja, moet er dit jaar niet nog een weddenschap komen? Moet er niet nog zoiets komen?
1: Ja, beste.
0: Er zijn een aantal voorstellen binnengekomen van onze luisteraars. Els stuurde... Laat Anne dit jaar maar eens iets doen.
1: Eens iets doen? Ik ben juist weer aan naar Parijs gegaan.
0: Oh. Elke stuurde gisteren waarom het haar van Anne dit jaar niet...
1: Wat? Nee.
0: Rood verven.
1: Ah.
0: De kleur van het logo van Radio 2. Karen stuurde als Xavier nu eens iets zou doen voor
1: de... Ah, dat vind ik een goed idee, ja.
0: En Joël stuurde ook nog... Ja, Daan, jij scheerde je haar af vorig jaar. Laat het bij Anne groeien totdat er een mooie donatie mogelijk is. Ja, goed idee, Joël. Maar ja, bon, die en dan zat dan eens over 3 weken. Ik denk niet dat...
1: Nee, misschien voor volgend jaar. Dan heb ik misschien toch al 12 centimeter. Zo'n centimeter per maand.
0: Mm. Dag, Karin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De paniek.
3: Dag Anne, dag Daan.
0: Je moet de paniek in Anne haar ogen zien. Karin, jij hebt gisteren ook een berichtje gestuurd. Je hebt ook een voorstel, hè?
3: Ja, ik heb een voorstel voor Anne. Mm-hmm. Als de 10.000 euro gelukt is, dat Anne voor jou jouw lievelingsmaaltijd klaarmaakt. Die moet jij dan wel opeten.
1: Moet jij dan wel opeten?
0: Voor wie is het dan een uitdaging?
3: Voor alle twee, denk ik dan.
1: Het is sowieso iets met champignonnen dan, hè?
0: Iets met champignonnen, ja. Een stukje vlees, mooi appoint gebakken. Sausje erbij.
1: Stek met champignonnen, roomsaus en een frietje voor meneer. Of een kroketje.
0: Nee, dat is te gemakkelijk. Dat is gewoon in de frituur gooien. Een gratin, zelfgemaakte gratin.
3: Ja, dat mag Daan bepalen wat hij het liefst zou hebben. Hè?
0: Weet Karin. Je wat? Karin, dank je wel voor de suggestie.
1: We nemen het mee.
0: We nemen het mee. Zoals in alle vergaderingen hier, we nemen het altijd mee. En dan zien we wel wat er van komt. Maar dank je wel voor de vele suggesties. Als je er nog eentje wil doen, drop het even via VRT Max. Dan bespreken we
1: het. Dan doet Daan het.
0: Nee. Ik heb mijn duit al in het zakje gedaan. Wat jij nu vooral moet doen, lieve luisteraar, is jouw dansplaat aanvragen. Doe dat ook maar via VRT Max. Ga even naar Radio 2 en laat daar jouw dansplaat achter. Laat ook weten waarom dat je die wil. Want ja, we hebben 24 uur muziek nodig om Peter op te laten dansen. Hè?
1: Ja.
0: Dat is belangrijk. Jij gaat iets van Beyoncé insturen waarschijnlijk. Hallo.
1: Wat?
0: Het is tegen.
1: Nee, ik was al aan het denken. Welke plaat? Ik ga voor Rihanna gaan.
0: Rihanna, oké, goed. VRT Max, daar moet je zijn, lieve vrienden.
2: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2 dansatom. Stuur jouw favoriete dansplaat snel in via Radio 2.

0: Helemaal klaar voor Radio 2 Dansathon dit jaar met Dance All Over Me van George Ezra. Vraag je dansplaat nu aan via VRT Max. En ligt de korte broek, de zonnebril en de barbecue klaar, want er komt een nazomerken aan. Hè? Details zo meteen met Chakot.
1: Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show, muziek en plezier.
3: Radio 2, Ruben van Vlucht.
4: Morgen zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor Week van het Hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
5: Morgenochtend om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
3: Radio 2.
6: Radio 2.
7: Weekwatchers.
6: Joehoe.
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
14: Alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
16: Volkswagen. Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
17: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
16: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU app.
18: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
19: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: plaats gedaan, Daan.
1: Nee, nog 16 seconden. Nu laat ik ze helemaal uitspelen.
0: Oh, dat is toch een wringer, hè?
1: Een wringer? Noem jij mij een wringer? Potverdikke. Sting.
2: Tegels. Nachtdienst. Ah. Parket. In Bermo.
1: Maar allee, waarom komt dat nu al?
0: Ah ja, het
1: wacht.
0: Komt ervan.
1: Ja, nu zijn we er.
0: Dag, Jacot.
1: Dat was de afgelopen dagen niet toen jij in Parijs zat. Toen liep het allemaal vlekkeloos, hè, Jacot?
3: Ja, ja, ja, ja, maar het is vrijdag vandaag, dus dan mag dat, jongens. Dan mogen we wel eens uitkijken naar het weekend.
0: Dat is waar. Vertel eens, hoe ziet het weekend eruit?
3: Ah, wel, vandaag gaan we eerst nog 25 graden krijgen, maar dat weekend dat ziet er op zaterdag iets minder warm uit. Krijgen we 21 graden. Met ja, vanaf de ochtend eigenlijk al wat meer kans op wolken. Terwijl we vandaag, ja, je ziet het daar buiten, prachtige zonnige hemel krijgen. Ook voor de rest van de dag. Dat is morgen iets minder, wat meer kans op wolken. En over het westen, noordwesten van het land, dus provincies West- en Oost-Vlaanderen, daar misschien een beetje gedruppel. Veel zal het niet voorstellen, maar daar houden ze het dus niet helemaal droog. In de rest van het land is dat dan weer wel het geval. En we krijgen morgen een zwak tot matige wind. Die komt eerder uit het noorden. Vandaag komt die wind eerder uit het zuiden. Vandaar dat het ook zo warm kan worden vandaag. Morgen dus ietsje minder bij 21 graden. Maar zondag ziet er dan weer wel warmer uit. Want dan krijgen we maximumtemperaturen tot 24 graden aan zee. En misschien zelfs 6 of 27 graden in het centrum. Dus dat wordt weer een heel warme dag. Zonnige dag ook, met alweer wind uit het zuiden. Een zwakke wind wordt dat dan. Op maandag ietsje meer wisselvallig weer, met af en toe al wat regen, want er trekt een regenzone voorbij van west naar oost. Die gaat, ja, voor die regenzone er is, in het centrum en het oosten, gaat het wel nog warm worden, tot 26 graden, maar dus na die regenzone tijdelijk ietsje frisser op maandag. Maar dan op dinsdag wordt het alweer warm. We schommelen echt van het ene naar het andere, want dinsdag krijgen we maximaal tot 28, misschien een lokale 29 graden. Veel zon, weinig wind, weer dat verhaal. En dan woensdag zijn we weer aan de regen toe. Dus het is echt van het ene uiterste naar het andere. Wordt het ook geleidelijk aan wat frisser naar het einde van de week toe en naar het einde van de maand toe. Oktober, dat starten we dan op donderdag met 21 graden en met af en toe wel een beetje regen.
0: Nou zeg, kijk eens aan.
1: Ja, maar ja, kijk, als we dan de komende dagen toch een mooie nazomer krijgen.
3: Ja, ja, absoluut. 29 graden, jongens.
1: Dat is gewoon niet nazomer, dat is zomer dat we krijgen.
3: Ja. Ja.
1: We zijn tevreden. Dankjewel, Jacob.
3: Alsjeblieft.

0: Soldiers of Love.
1: Op de E313 naar Antwerpen heb je 25 minuten vertraging vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is er hinder door een defect voertuig. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Goed nieuws, Anne, want we gaan je nieuwe kerstverse vriendin nog eens spelen bij Radio 2.
1: Mijn nieuwe vriendin? Ah, Céline Dion.
0: Uiteraard.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: En als jij op 10 oktober ook naar Parijs wil, net zoals Anne, het duo-ticket ligt klaar, inclusief trein en hotel. Nu vooral stemmen voor de ultieme drie van Céline Dion. Dat doe je bij Radio 2 op VRT Max. Bonjour, pardon, merci.
3: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
1: Radio 2 Dansatom.
0: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
2: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
7: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat
10: lief? En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.

0: vanavond?
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Simple.

0: en maar wachten. Bananarama en Robert De Niro's Waiting.
1: Zeg eens anders, onze collega's van VRT Nieuws zijn in de zwembaden gedoken. Ze hebben uitgezocht hoeveel dat het zwemmen kost in jouw omgeving. Dus dat is overal anders. Als je wil bekijken hoe het in jouw buurt zit in de app van VRT Nieuws, vind je dan een kaartje met alle zwembaden in Vlaanderen en ook de prijzen erbij.
0: Ja, maar stel nu dat het 16 kilometer verderop goedkoper is om te gaan zwemmen, ja, dan rij je dat weer op natuurlijk. Hè.
1: Die kost ook waar.
0: Ja, kijk, maar vergelijk het eens. VRT Nieuws, website of de app. Wist je trouwens, Anne, dat er een zwembadetikette bestaat? Nee, duidelijk nog niet. Ja. We gaan erover praten met Pieter-Jan van Gerven. Hij is algemeen directeur van de Vlaamse Zwemfederatie. Pieter-Jan, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
0: Hi, ja, middag. Ja, 11:15. Ja. Zeg, er is niet zo ambetant als in een zwembad duiken en dan in elkaars weg gaan zwemmen. Dus het begint al bij het kiezen van de juiste baan, dacht ik, hè?
2: Ja, klopt. En dat varieert natuurlijk per zwembad. In sommige zwembaden zijn bijvoorbeeld heel geoefende zwemmers aanwezig en dan is de snelle baan helemaal bezet. Maar eigenlijk komt de basisregel erop neer dat als je continu wordt ingehaald, je beter een baantje opschuift naar een iets tragere baan. En omgekeerd, als je continu mensen inhaalt, dat je naar een snellere baan opschuift. En zo vind je normaal gezien wel een evenwicht.
0: Ah, dus het is niet zozeer de zwemstijl die belangrijk is, ook de snelheid speelt mee.
2: Ja, ik denk het allerbelangrijkste in alle eerlijkheid is de snelheid. Want je hebt zwemmers die ontzettend goed schoolslag kunnen. En even snel zijn als iemand die krauw zwemt bijvoorbeeld. Dus het is eerder de snelheid, zou ik zeggen.
1: Je zei net van dat inhalen, dat is langs links, zoals op de baan.
2: Dus eigenlijk wordt er gezegd, hou rechts in je baan. Dus zwem goed tegen de boeienlijn. En als je voorbijgestoken wordt, versnel niet. Hè. Dat is een reflex die sommige mensen misschien door hun ego hebben, maar zeker niet versnellen. Exact. Ja. Maar dus eventueel zelfs een klein beetje vertragen, zodat inhaalmanoeuvre veilig kan. Als iedereen rechts houdt, is er in het midden een strook waar mensen kunnen voorbijsteken. Ja.
1: Ja, maar ja, dan komt ook wel iemand van de andere kant. Dus je moet al goed mikken wanneer dat je eigenlijk voorbij steekt. En dan krijg je nog een klotsmatter in je gezicht natuurlijk. Want ja, ik ben dan de trage, je weet het al.
2: Ja, dat is ook op zich, zo'n zaken ga je misschien nooit helemaal kunnen vermijden. Maar door wel die basisregels goed rechts houden, niet versnellen, ga je wel zoveel mogelijk van die conflicten vermijden.
0: Ja. Ja. Zijn er ook van die etikettenregels wat het draaien betreft als je op het einde van een baan komt?
2: Ja. Op het einde van de baan dan is het eigenlijk goed om in het midden van de baan aan te tikken en te draaien. Of zelfs naar links toe, eerder dan rechts. Zodat je niet een eventuele zwemmer achter jou stoort of bij het afstoten. En dat is ook een ideaal moment om iemand voor te laten. Stel je merkt echt, hier achter mij is iemand sneller. Kan je heel even pauzeren aan de muur, die voorlaten en verder zwemmen. Ja. Basisregel is ook wel, als je stilstaat om een beetje te babbelen met vrienden en vriendinnen, allemaal prima en fijn, maar doe het niet in het midden van de baan. Want daar draaien de zwemmers die door willen zwemmen.
1: Eigenlijk is dat zelfs op het voetpad.
0: Ja.
2: Exact. Ja. Ja,
1: dat gaat gewoon niet stilstaan. Exact. Dat doet iedereen op zijn gsm te zitten. Even iets opzoeken, zo'n midden.
0: Ik heb het al eens gehad. Hè. Twee vrouwen die dan aan het bijpraten zijn in het midden van het zwembad. Dat je denkt, doe dat ergens anders. In het cafetaria bijvoorbeeld.
1: Maar heb je het dan gezegd?
0: Nee.
2: En daar begint natuurlijk alles mee. Gewoon communicatie.
0: Dus dan zou je moeten zeggen, van dames, schuif eens op, want ik moet hier zwemmen.
2: Ja, op een iets vriendelijkere toon misschien, maar inderdaad, dat kan je wel doen.
1: Ja, zeker als we twee dames zijn, tenzij dat je echt kopje onder wordt geduwd.
0: Nee, maar kijk, er zijn dus echt wel etikettenregels als je gaat zwemmen. Dankjewel daarvoor, Pieter-Jan van Gerven. Fijne dag nog, hè.
2: Ja, graag gedaan. Dag.
1: Ja, ik heb ondertussen...
0: Ja, wat heb je?
1: Ja, ik heb ondertussen opgezocht van die prijzen via VRT Nieuws. Het gaat van 1,5 euro in gemeentelijke zwembaden tot 8,70 euro. En dan zit ik aan de Sportoase in Leuven.
0: Dus dat was de duurste,
1: hè? Dat is de duurste, 8,70. Maar dat is duur.
0: En wat is de goedkoopste?
1: 1,50 in Zedelgem, het gemeentelijk zwembad.
0: Ik denk dat we ze allemaal eens naar Zedelgem gaan.
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong

Nog enkele dagen is het onze Radio T Topsong deze week. Berre en Loving Each Other. Elke maandag stellen we een nieuwe topsong aan je voor. Een nummer dat je moet gehoord hebben. En dat we door de week een beetje op handen dragen, zoals we dat deze week bij Berre doen. Volgende week maandag een nieuwe Radio T Topsong. De welke? Ah, dat hoor je maandagochtend bij Peter in Goeiemorgen Morgen. Nu even terug naar VRT Zomerrit van afgelopen zomer in Blankenbergen. Dit mooie eerbetoon aan Margriet Hermans. Niets houdt me tegen.

0: Céline Hermans samen met Siska, Niels en Zita afgelopen zomer in Blankenbergen. Niets houdt me tegen die grote zomersingle van Margriet Hermans zelf natuurlijk. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Annendaan? Dat kinderen die op kot vertrekken een leeg nest achterlaten. En dat noemen ze het lege nest-syndroom. Wij belden erover met een expert en die vond het allemaal een beetje overroepen. Het zou zeker geen syndroom genoemd mogen worden. Het is een logische stap in het leven en het hoort bij het leven.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat je daarvoor geen traantje mag laten. Hè. Je bent als koppel wel weer meer op elkaar aangewezen. En dat kan heel goed meevallen, want alle tijd voor jezelf, terwijl het bij anderen net omgekeerd is.
0: En we weten ook dat je een duo-ticket kan winnen voor Céline Dion in Parijs. Inclusief trein en hotelovernachting. Wauw, is voor de show van 10 oktober. Kijk of je vrij bent. Volg Radio 2 op VRT Max en kies daar dan gelijk je drie favoriete platen van Céline Dion voor het Céline Dion weekend dat er straks aankomt. En dan, fingers crossed, en hopen dat je wint. Succes!
2: Vanavond op VRT 1.
3: En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niets schrijven over hun ouders.
2: Op VRT 1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: Maar de Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japandi.
16: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
16: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
17: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
18: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
17: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
21: Vandaag en morgen kan je iets heel speciaals beleven op de Corda Campus. Want Joke Emmers doet er bandje. Cassettes, voorstelling. Zometeen meer erover.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Tanken wordt nog maar eens duurder en de Vlaamse regering zit in de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij en de maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. En pomphouders merken dat de hogere prijzen invloed hebben op ons tankgedrag. In september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars in Win-Win op Radio 2.
1: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een 24-uren staking. Ze klagen opnieuw over het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond, omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om hen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van ACOD.
2: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen. Kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
0: De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Tegen maandag moet er een akkoord zijn, dan houdt minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement. Ze zullen het hele weekend blijven onderhandelen en daarbij gaat het onder andere over de waterfactuur. U weet Sisse Michiels van de politieke redactie.
3: N-VA stelt voor om die duurder te maken om zo voor meer inkomsten voor de overheid te zorgen. CD&V en Vooruit zien dat niet zitten omdat het bedrag al jaren stijgt. Een gemiddeld gezin betaalt nu iets meer dan 500 euro per jaar. Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
0: Paus Leo XIV is in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij is ontvangen door president Macron. En het grootste evenement op zijn eerste dag is een waken vanavond met 80.000 jongeren in het Stade de France. De paus gaat vanmiddag eerst al naar het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs. En hij wordt met de pausmobiel rondgereden naar de Notre-Dame-kathedraal. En voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel in Düsseldorf in Duitsland spelen. Union moet voor zijn thuiswedstrijden sowieso uitwijken, omdat het Josef Marienstadion niet voldoet aan de regels van de Europese voetbalbond UEFA. Daarom speelt Union zijn andere wedstrijden in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor de wedstrijd tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden kon het niet. En dus wijkt Union nu 1 keer uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek gespeeld worden. Deze namiddag zonnig en tot 24 graden. Morgen start ook zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden maximum. Zondag opklaringen en we halen maximum 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Richting Antwerpen op de E313, 20 minuten vertraging vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Berchem. En richting Gent, 10 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Wilrijk door een ongeval de rechterrijstrook versperd.
5: Europabank, de bank die durft.
6: Radio 2 Middag in Limburg.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Bjorn Verhoeven.
4: Een hele fijne middag. Het is bijna 5:05 en je ruikt en je voelt het weekend al met een stralende zon. Groeten uit Hasselt alvast.

0: haar, She's My Galway Girl, Ed Sheeran, 7 over 12. Dit weekend, zaterdag en zondag, met stralende zon, zeker eens naar Mazeik. Want op de campus Moza RT is daar dan levensloop Maas en Kempen. En een dame die al 10 jaar, inderdaad, van de eerste editie meter is, is Sabine Tiel. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bjorn.
0: Zo fijn je nog eens aan de lijn te hebben. Je bent altijd druk bezig, nog altijd, hè?
1: Absoluut, absoluut. We zijn vandaag met de repetitie bezig voor het verjaardagsconcert volgende week. Maar eerst is er natuurlijk nog levensloop Mazeik. En dat is heel erg belangrijk dat de mensen daar naartoe komen. Morgen en overmorgen, ik ga zelf ook meewandelen.
0: Ja, je hebt zelfs een team samengesteld, hè?
1: Ik heb een team, ja. En dus voor de mensen die echt persoonlijk met mij willen wandelen, er is nog plaats in ons team. En ik wandel morgen van 6 tot 8. En ik wandel zondag van 12 tot 2.
0: Allee, verlassen. Dus, hoe kunnen ze zich inschrijven? Gewoon via de website, denk ik, hè, dat ze je kan aanmelden voor
1: jouw
0: team.
1: Ja, en als ze mijn team willen vinden, het is heel gemakkelijk. Surf gewoon even naar mijn Facebook en daar staat alle uitleg.
0: Hoe heet het, hè? De Sabinekes? De Sabinekes?
1: Team Sabine Tiels, ja. Het is eigenlijk niet echt origineel, maar ik had achteraf, ja, inderdaad, de Sabinekes was misschien leuker geweest, hè.
0: Allee,
1: ja.
0: Voilà. Maar zo vinden ze jou tenminste. Ja, jij bent al 10 jaar meter. Waarom vind je dat zo belangrijk, levensloop?
1: Wel, ik vind het heel belangrijk om zo'n doel te steunen, omdat onrechtstreeks of rechtstreeks iedereen in aanraking komt met dat vreselijke K-woord, vroeg of laat. En het raakt niet alleen de mensen, de vechters, maar ook de hele gezinssituatie, de hele omgeving. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er onderzoek kan gebeuren naar nog betere behandelingen, zodat we nog verder staan. Dus er kan al heel veel, maar het is helaas nog altijd zo dat we toch regelmatig mensen verliezen aan die vreselijke ziekte. En ik denk, kan niet genoeg onderzoek naar gedaan worden hoe we dat in de toekomst beter kunnen bestrijden.
0: Aan de mensen die we verloren aan die vreselijke K-ziekte, ja, die worden ook herdacht, hè. Morgen om 8:30 is er dan de kaarsenceremonie daar aan Campus Moza RT in Mazeik. Zeker is mee te maken, lieve mensen, als je het nog niet gedaan hebt. En inderdaad, zoals je zegt, Sabine, de reis naar de maan begon ook met 1 stap. Denk ik, de oplossing voor nog betere remedies tegen kanker. Elk klein beetje helpt, hè?
1: Ja. Absoluut. En trouwens, over die kaarsenceremonie, daar zal ik ook zijn. En ik zal daar ook een heel mooi toepasselijk nummer brengen samen met violiste Anne Baten.
0: Ah wel, kijk, de moeite. Morgen dus, 8:30 in Mazeik, de levensloop. Je check maar eens levensloop.be. En dan, hoeveel jaar word je? Een verjaardagsconcert? 2 oktober, dacht ik, is dat in Lanaken? In het cultureel
1: centrum? Hoeveel jaar word ik? Een grote nieuwe voordeur.
0: Een grote nieuwe voordeur. Oh, heerlijk. Allee, dus vandaar dat je Bart Herman en Astrid Neijger bij gevraagd hebt, zie ik.
1: Absoluut, dat gaat een heel mooi feestje worden.
0: Een hele dikke knuffel, Sabine. Mooi aan de lijn te hebben. En maak er een mooi weekend van. En heel veel sterkte morgen tijdens die kaarsenceremonie ook, hè.
1: Dank je wel.

0: Het ideale ritme om te bewegen. En dat doen ze op dit ogenblik ook in het Kiewit Action Park. We hadden het er een aantal weken geleden alles over, hè. Het is weer Kids for Kids vandaag. Die mooie run eigenlijk met heel wat kids. Rani Roosjes en Hans van Alphen. En dat om alle kinderen aan het verbinden en aan het sporten te krijgen. Dus als je niet weet wat te doen vandaag. Het Kiewit Action Park, kidsforkids.be, daar vind je meer info. Zometeen na Clouseau en Sven Thibault een hele speciale podcast.
1: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be. Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
5: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen. We'll be right back.

0: Welkom bij het Feestpaleis, genaamd Radio 2. Clouseau is trouwens morgen te gast bij Ruben van Gucht in de Weekwatchers hier bij Radio 2. Dus vanaf 8 uur zeker luisteren. Morgen gebeurt iets speciaals tijdens onze redactievergadering. Ilse Suffeleers, collega van het VRT Nieuws. Goedemiddag, Ilse.
1: Goedemiddag, Bjorn.
0: Ze kwam binnen en ze bleef maar ratelen over de rolstoelrovers. Wat is dat?
1: Ja, dat is een podcast die nu uit is en door een Nederlander gemaakt. Maar het verhaal heeft ook een Limburgse link. Want het gaat eigenlijk over een beeldenroof van begin jaren 80. Waar verschillende beelden geroofd zijn uit kerken in Sint-Truiden, Hasselt, Ham onder meer. De Nederlandse link is dat twee jonge Nederlanders eigenlijk verantwoordelijk waren voor die roof. En ook eigenlijk hoe dat ontdekt is. Het is allemaal heel toevallig. En ook de manier waarop. We hebben de verantwoordelijke podcastmaker aan de lijn. Dus ik denk dat hij daar veel meer over weet.
0: Absoluut. NPO-podcastmaker Marijn Lansbergen. Goedemiddag, Marijn.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ik moet hier al de hele dag horen over jouw podcast. Hè? Daar moet je over.
2: Sorry, Bjorn.
0: Zeg, Marijn, wat is dat precies? Wat zijn die rolstoelrovers?
2: Ja, goede vraag. Dit zijn twee jongens van 20 en 21 jaar uit Den Bosch en Rosmalen. En dit verhaal speelt zich in 1981, 1982 af. En zij hebben bijzondere plannen opgevat om eigenlijk een soort strooptocht langs kerken te maken. En die strooptocht begint bij de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Maar eigenlijk slaan ze verder alleen maar toe in België. Ze steken altijd de grens over. En ze gaan naar kerken toe waar ze hopen dat die op een gegeven moment een beetje verlaten raken. De een die stapt in een rolstoel. Ze is zogenaamd gehandicapt. En de ander die duwt hem vooruit. Aan die rolstoel zit een grote tas vastgemaakt. En in die tas hebben ze dan ook nog een telescopische hengel, een zelfgemaakte hengel met een lus aan het uiteinde. En daarmee rijden ze die kerk binnen. En zodra die kerk echt verlaten is, de pastoor zich even heeft teruggetrokken en er echt niemand te zien is, dan staan ze weer op en halen ze die hengel tevoorschijn. En dan hengelen ze zo 1, 2, soms wel 3 beelden van hun plek af. Stoppen ze in die tas achter aan de rolstoel en rijden zo fluitend bijna weer naar buiten toe.
0: Wat was hun motief eigenlijk? Want waarom zou je toch die beelden stelen om ze te verkopen?
2: Nou, dit is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd is dit de vraag die ook een beetje centraal is komen te staan in mijn podcast. Ik begin met een soort reconstructie van hoe die roof plaatsvindt. Nou, daar heb ik je al iets over verteld nu. Maar het gekke is, zodra de politie hen heeft gepakt en de hele buiten heeft gevonden, trekken zij aan de hand van wat ze daar zien en wat ze horen van deze rovers, trekken zij de conclusie dat ze hebben gehandeld uit een verzamelwoede. Uit een soort manische verzamelwoede. En eerlijk gezegd vind ik dat vrij bizarre conclusie. En als ik denk over twee jonge twintigers, dan denk ik, die hebben de dollartekens in hun ogen staan. Dus ik ben nogal sceptisch over die conclusie van de politie. En in mijn podcast probeer ik uit te zoeken, wie heeft er nou gelijk?
1: Ja, want het is natuurlijk niet evident, hè, om zo beelden die je in kerken gaat stelen, om die dan weer te gaan verkopen.
2: Nee, en ik heb ook wel begrepen, ik heb met meerdere handelaren gesproken die ook al in die tijd actief waren. Dit soort beelden die zij stalen waren echt behoorlijk unieke beelden. Waren vaak beelden uit de middeleeuwen, 500-600 jaar oud. Met een heel uniek signatuur. Die zijn heel makkelijk te herkennen. En die zijn dan dus ook heel moeilijk te verkopen op de markt. Zij worden op een gegeven moment, de politie die vindt deze jongens bij toeval. En stuiten daarbij op een garagebox in Den Bosch. En die garagebox staat dus helemaal vol met hun buit. Er staan wel meer dan 50 heilige beelden daar. Heel netjes in stellingkasten uitgestald. Sommige zijn zelfs een beetje gerestaureerd of beschermd tegen houtworm. Dus ze lijken wel met enige, ze lijken in bezit te zijn van liefhebbers, zo te zeggen. Dus dan begrijp je misschien ook wel weer iets meer waar de politie dan aan denkt.
0: Ja, ze kenden er ook iets van natuurlijk, van die beelden. En het is vooral opmerkelijk, het zijn kerken hier in Oostham, Sint-Truiden, in Hasselt, die leeggeroofd werden begin jaren 80. Wanneer is het eigenlijk ontdekt dat ze die beelden geroofd hadden en zijn die nu ondertussen terug op de plek?
2: Ja. Nou, zij hebben zich vooral in de zomer van 1981 hebben zij veel toegeslagen. In 1982 zijn ze ook doorgegaan. En aan het eind van die zomer, in oktober 82, zijn ze eigenlijk per ongeluk tegen de lamp aangelopen. Vervolgens zit de politie dus met een enorme buit aan beelden waarvan de politieagent die ik sprak geen idee heeft waar hij naar zit te kijken. Hij noemt het eigenlijk brandhout. Maar aan de hand van contact met een expert worden er lijntjes gelegd met alle verschillende kerkfabrieken. En die dagen na de vondst is het eigenlijk een komen en gaan van de verantwoordelijken van die kerkfabrieken die hun eigen beelden komen identificeren en ophalen. En dat schijnt ook met de nodige emoties te zijn gebeurd. Ik heb een ander verhaal gehoord waarbij politieagenten de beelden zelf zijn terug gaan brengen naar het plaatsje Roei. Daar was men zo blij om die beelden weer terug te ontvangen dat er een hele fanfare was georganiseerd. De burgemeester zijn sjerp had omgedaan. En zoals de agent omschrijft het zelf, als we werden als bevrijders ontvangen. En dat zegt eigenlijk wel heel veel hoeveel waarde die beelden blijkbaar wel voor de kerkgemeenschap vertegenwoordigden.
1: En die hadden waarschijnlijk ook niet meer gedacht dat die beelden nog gingen terugkomen, want ze waren al een hele tijd geleden gestolen.
2: Precies, ze waren al anderhalf jaar weg en ze hadden eigenlijk geen enkele aanwijzingen waar ze het moesten zoeken. En wat ook een treurige conclusie is, kijk, na deze diefstallen ontstond er in België veel discussie over, is dit eigenlijk wel houdbaar als we om zulke waardevolle beelden, ze waren toen echt 40.000, 50.000 gulden waard, om die beelden zo onbewaakt en niet beveiligd daar te laten staan. En ik sprak één kerkfabriek in Meeuwen, waar ze destijds de conclusie hebben getrokken, dat is zo onveilig. We halen alle beelden, want ze hadden nog veel meer mooie beelden staan. Halen we allemaal weg, die zetten we achter slot en grendel, niet voor het publiek te zien. En in plaats daarvan plaatsen we fotocopieën op die plekken. Nou ja, dat is toch wel een treurige uitkomst.
0: Het heeft zijn impact gehad. Wat is er met die twee rovers gebeurd later? Is dat ook nog in je podcast te volgen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want zij waren toen natuurlijk nog hartstikke jong. We zijn nu 45 jaar verder, dus ze zijn zo rond de 6,67. En ik heb, na lang zoeken, heb ik hen kunnen vinden. Ik heb contact met hen gekregen. En ik heb gemerkt dat ze twee totaal verschillende levenspaden zijn ingeslagen. Die konden eigenlijk niet verder uit elkaar liggen. Maar ja, wat het dan precies is, dat hou ik nog even geheim.
0: Ilse heeft de eerste drie afleveringen al gehoord. Die zijn gepubliceerd al op de NPO en op Spotify, ook op Apple Podcast. Ja. Nu maandag komt aflevering 4, 5 oktober aflevering 5 en 12 oktober aflevering 6. Dus ja, sorry Marijn, maar tot 12 oktober vrees ik dat ik hier getorpenteerd word met je afleveringen.
2: Sorry Bjorn.
0: De Rolstoelrovers, een NPO podcast met heel veel beelden uit Belgisch Limburgse kerken. Zeker te beluisteren. Marijn, succes en een fijne middag.
2: Dankjewel, fijne dag.

0: Laat het weekend maar komen, hoor ik je denken. Blondie en O'Denise. Zometeen bel ik nog met Joke Emmers. Zij is vandaag en morgen nog de gast op de Corda Campus hier in Hasselt. Wist je trouwens dat op die Corda Campus niet alleen de cd-speler is uitgevonden, maar ook de cassette in de jaren 60? En daar heeft ze een voorstelling over. Weet je nog, ik heb een paar maanden geleden zelfs te gast gehad. Jullie hebben massaal cassettes ingestuurd. Zo klinkt dat onder meer in die voorstelling vandaag en morgen.
1: En dan kwam mijn vader binnen of mijn moeder aan de deur. Piep, piep. En dan ik stond dan maar te wijven. Stil, stil, ben op het nemen. Hè. Maar dat hoorde je dan niet allemaal natuurlijk.
2: Dat hoorde je daarop. Ja. Dan moest je de boel terug wissen. En
1: ook mijn vader was op de achtergrond. Een kip aan het slachten. En die was met zijn... een kip, een pluimen aan het slachten. En mijn hamer was die daar op het klappen. En ik zat er stil, stil, ben op het nemen. Natuurlijk hoorde dat, hè. Maar ja, dat heeft zijn charmes.
0: Vallen ze de charme van de bandjes en cassettes zometeen na het nieuws.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Half 1, goedemiddag. 14 nieuws uit Limburg met Leen Paredes. Zo'n 20 leerlingen en leerkrachten van de stedelijke basisschool van Kuringen in Hasselt zijn ziek geworden tijdens de C-klasse en ze zijn ook eerder moeten terugkeren. Gisterochtend hadden enkele leerlingen buikgriep, maar in de loop van de dag en nacht is dat aantal blijven oplopen. Schepen van onderwijs, Caroline Mondelaars.
1: Normaal gezien zouden de kinderen vandaag met de trein terugkomen, maar die zijn deze ochtend met bussen vertrokken terug naar Hasselt. Er zijn twee bussen voorzien die de terugrit zullen verzorgen. In de ene bus zitten de kinderen die nog niet ziek geworden zijn met begeleiders. Die zullen toch wel voor alle zekerheid allemaal een mondmasker dragen. En de andere bus, daar zitten inderdaad de kinderen die symptomen vertonen.
0: Een deel van de zieke kinderen is vanochtend ook al afgehaald door de ouders. De Ambiorix-prijs van VKW Limburg gaat dit jaar naar het familiebedrijf PVS uit Hasselt. De werkgeversorganisatie reikt de prijs ieder jaar uit aan een Limburgs bedrijf dat uitblinkt in ondernemerschap. PVS verzorgt geluid en entertainment en is actief in meer dan 100 landen. CEO Toon van der Zanden legt uit wat ze allemaal doen.
2: Het kan gaan van een bar, een restaurant, waar je zegt van oké, ik ga eigenlijk een mooie achtergrond, muziekomgeving zetten, waar je een heel goede dekking ook gaat creëren. Maar dat kan ook gaan van een bedrijfsomgeving of tot zelfs een voetbalstadion, waarin dat we zeggen van oké, daar gaan we niet alleen het entertainmentluik opnemen, maar daar gaan we ook zorgen dat wanneer er een calamiteit gebeurt, een gewoon belsignaal heel weinig informatie geeft, gaan wij eigenlijk met een gesproken boodschap mensen veel veiliger uit dat stadion helpen.
0: De voorbije decennia groeide de omzet van PVS elk jaar met zo'n 20%. Er werken 100 mensen. In Heusden-Zolder moeten de komende jaren in totaal 2000 oudere graven verdwijnen op de begraafplaatsen in Zolder en in Berkenbos. De gemeente wil zo ruimte maken voor nieuwe graven en ook meer groen. De werkzaamheden zijn pas begin 2028 gepland, zodat er genoeg tijd is voor de nabestaanden om op de hoogte te komen en in kaart te brengen welke waardevolle graven behouden moeten blijven. En het vijvergebied De Weijers in Midden-Limburg heeft haar kandidatuur ingediend om UNESCO biosfeergebied te worden. De natuur, het landschap en de mensen die in het gebied leven staan centraal in zo'n gebied, maar er is ook aandacht voor onderzoek en educatie. Zo'n erkenning kan het gebied nog meer uitstraling geven, zegt gedeputeerde Laura Olaerts.
3: Vroeger was daar niets, was daar alleen maar water, moerassen, beken. En ondertussen is er heel veel natuur, biodiversiteit bijgekomen. Maar ook de mensen die daar eigenlijk heel mooi in harmonie mee leven en werken. Dus ja, dat is wel een win-win. En heel mooi om dat in het hartje van onze provincie te mogen hebben. Het is niet erkend als landschapspark, maar wel een uniek, zeer uniek gebied. En wij hopen dat de UNESCO-commissie daar ook zo over denkt.
0: Intussen lanceert De Weijers ook een landschapsbiografie, een boek over het ontstaan van het vijvergebied. Vanmiddag volop zon en temperaturen die stijgen tot 24 graden en ook de komende dagen nog mooi nazomerweer. Meer nieuws uit Limburg vind je ook in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel Leen en collega's. Richting Antwerpen nog altijd een vertraging op de E313. 20 minuten is dat vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel verlies je 10 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. En richting Gent is dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E40 van Veurne naar Jabeke is bij Nieuwpoort de linkerrijstrook dicht en dat komt door een defecte vrachtwagen.
5: Radio 2 middag in Limburg.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Willem Verhoeven.

0: Heerlijk weer. Dinsdag misschien zelfs 30 graden. Daarover babbel ik zo meteen over 10 minuten met onze weerman Erik natuurlijk. Hè. Radio 2. Nou, Peter Hulsmans die reageert al via Radio 2 op 14 Max. Ik nam vroeger altijd Vragen staat vrij van Ludgard Simons op cassette. Die heb ik hier nog ergens op zolder liggen. Ja, die cassettes, het beheerst ons leven. En ook dat van Joke Emmers deze dagen. Joke, goedemiddag.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je staat op de heilige grond van de Korda Campus in Hasselt, waar het allemaal bedacht is, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is wel bijzonder, hoor, om hier rond te lopen tussen de oude Philips-gebouwen en de nieuwe Korda Campus-gebouwen. Ja, het is chic om op deze grond te mogen spelen met de voorstelling.
0: De voorstelling Bandje, Bandje. Een aantal maanden geleden was je als de gast hier in de show. Dan was je op zoek naar bandjes, hè? Cassettebandjes.
1: Ja, klopt. We waren op zoek naar verhalen van mensen. We hebben echt de zotste inzendingen binnengekregen. Van iemand van wie het gesnurk opgenomen is, tot het ja-woord dat opgenomen is op een cassettebandje. Echt supermooie verhalen. En die hebben we nu in een voorstelling samengegooid.
0: Ja, per ongeluk.
1: Die zeer de moeite is.
0: Ah, voilà. Het slachten van een kip zat er ook tussen, kon ik al horen. Net in de
1: voorlijntje. Ja,
0: inderdaad. Ja, Limburg heeft goed ingestuurd. Zeg, ja, die voorstelling, ja, wat is dat precies? Is het een wandeling? Is dat bandje? Luister, hoe zit het in elkaar?
1: Ja, het is eigenlijk de combinatie van alles. En we zijn bang, ja, dat mensen denken, oh nee, we gaan een uur moeten wandelen, maar dat is totaal niet het geval. De wandeling is ongeveer een kwartiertje en je komt op de zotste plekken op de Korda Campus. Dus je krijgt hier een inkijk in de oude fabrieken, maar ook in de nieuwe gebouwen. En je luistert eigenlijk dan op een heel bijzondere plek naar een bandje dat je meekrijgt aan het begin van de voorstelling. En daarop krijg je hele mooie audiofragmenten te horen die allemaal samen rond een thema zijn samengesteld door Lubert Priems. Dus het is wel de moeite, vind ik.
0: Absoluut. Jij bent erbij, maar je hoort dan ook Sien Eggers, Olga Zuiderhoek, ja. Michiel Nerink, ook de muzikanten Rick Cornelissen, Vishal Auwerks, Emil Sarkovic, ze doen allemaal mee. Dus ja. Echt top om het te beleven. Want zo'n route, zo'n wandeling met het luisteren naar fragmentjes duurt een 50 minuten. Kunnen mensen nog meedoen, Joke? Want je staat daar nu in de stralende zon, hè?
1: Ja, we staan hier al op de Korda Campus, maar inderdaad, we spelen nog vandaag tot en met 6:00. En morgen spelen we nog van 11:15 tot 16:45. Dus iedereen is welkom en ik denk dat echt het perfecte weer is en de perfecte dag om langs te komen.
0: Allee, valasse. €10 en je bent aan het meewandelen, dus doe zeker mee. Vandaag en morgen nog met die hele mooie voorstelling Bandje, Bandje. Alle informatie op stichtinglaudio.nl/bandje. Dat is stichtinglaudio.nl/bandje. Joke, dankjewel om nog wat meer zon in onze uitzending te brengen. En een break a leg met de voorstelling daar met de cassettebandjes.
1: Dankjewel. Merci.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.

0: voorouders.be.
1: Bellenbo en Stippet en samen tegen pesten. Bellenbo.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Knaldi!
5: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in

0: huur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: alles, hè. Kunnen we ook weer uit de cassettedek halen. Gespeeld. Erik, jij was ook al aan het mijmeren over jouw cassettes.
1: Ja, ja, het was echt de blast from the past. Ik herinner me nog toen ik mijn plechtige heilige communie deed in het gezegende jaar 1968, alstublieft. Ging ik met de centen die ik had gekregen een bandopnemer kopen. En ik herinner me nog dat we toen in de winkel kwamen om zo'n klassieke bandopnemer met zo van die grote spoelen te kopen. Maar dat die verkoper iets totaal nieuws, vers van het schap, liet zien. En dat was dus de compact cassette. Makkelijk, je hoeft niet meer met allerlei banden die je in elkaar moest draaien en zo. Nee, gewoon een cassetje dat je zo in het toestel kon steken. Heel praktisch, heel makkelijk en blablabla. Bla, bla, bla. En we hebben dat toen gekocht. Een van de allereerste cassette-recorders bij ons in het dorp.
0: En wat je niet wist, is dat het gemaakt en uitgevonden is hier in Hasselt, Erik.
1: Ja. Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat ergens... Nee, Philips was dat toen. Dat ja. Eindhoven of zoiets kwam.
0: Ja, dat was de hoofdzetel. Maar gewerkt werd er in Hasselt. Zo gaat dat al, hè? Ja. Erik, zeg je goed nieuws.
1: Ja, ik heb zon, warmte en ook een beetje regen. Dat zit er ook wel in. Vandaag voorlopig nog geen regen. Hè. Volop zon op dit moment. Misschien deze namiddag wat hoge sluier, cirrus, vederwolkjes die langs drijven. Maar dus al bij al heel mooi. Bij zo'n lekkere 22, 23 graden en een zwak zuidelijk briesje dat waait. Dat is het ideale nazomer. Wat zeg ik? Zomerweer. Vannacht ligt bewolkt tot helder. Minima rond de graad of 13 boven de zandgronden. 14, 15 graden elders in de provincie, met nog altijd die zwakke zuidelijke wind. Morgen zaterdag zijn er iets meer wolkenvelden. Is het meer wisselend bewolkt, omdat er een zwakke storing over het westen van het land trekt. Maar dus in Limburg wat meer wolkenvelden, maar nog altijd droog, bij 1, 22 graden. Zondag ronduit zonnig, met dan 26, mogelijk Kempen zelfs 27 graden. Maandag dan opnieuw wat meer wolken. Het gaat dan om een heel zwakke regenzone die boven ons oplost en waar misschien een paar druppeltjes uitvallen, maar meer zal het niet zijn. Bij zo'n 4, 25 graden. Daarachter komen we dan in zeer zachte zuidelijke lucht terecht en dat zorgt dan dinsdag voor temperaturen tot 27, 28, 29. En ik durf dan een beetje denken aan misschien zelfs 30 graden in de Kempen. Daarachter woensdag wel opnieuw meer wolken en dat is dan op nadering van een regenzone die we woensdagavond in Limburg zouden krijgen. Met daarvoor nog wel zeer zachte temperaturen, ook woensdag 5, 26 graden. Maar dan dus s'avonds regen en volgens de laatste kaarten zou dat toch wel een wat actiever ding zijn, waar misschien 10 liter per vierkante meter uitvalt. Dat is een emmer water per vierkante meter, dat kan toch wel een beetje tellen. Maar donderdag is die alweer verdwenen, wordt het droog met opklaringen 20, 21 graden. En ook vrijdag zit er rustig en droog uit bij zo'n 20 graden. Maar dus een warm piekje halverwege.
0: Geniet ervan, Erik. Ik ben volgende week een weekje met vakantie. Karen Meijnen zal hier het woord met jou doen.
1: Ah, dat is fijn. Zowel voor jou, voor de vakantie, als voor mij, met Karen.
0: Voilà, hè. Tot de volgende.
1: Tot hoors.
0: Ciao, ciao. Dag.

0: Nu doet ze het even rustig. Daarna weer in december heeft ze weer veel optredens. Hè. Onder meer op 26 december hier in Hasselt in het Trixo Theater. Dan geeft ze een kerstconcert. Het is een speciale periode die aanbreekt. We werken toe naar zaterdag 10 oktober. Want dan is het dag van de palliatieve zorg. Het thema dit jaar is omdat er nog zoveel te leven is. Ik heb hier twee mensen in de studio. Teresa Gravano en Irene Hendricks. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waarom is dat zo belangrijk? Een dag van de palliatieve zorg?
1: Omdat we eigenlijk merken dat er nog te weinig gepraat wordt over palliatieve zorg in het algemeen. Dat blijkt nog altijd een beetje een taboe te zijn. En omdat er ook nog heel veel gedaan kan worden met mensen die een beetje het verdikt krijgen van palliatief te zijn. Er kan nog zoveel, er is nog zoveel levenskwaliteit. En wij willen daar eigenlijk als organisatie Pallion aan meedragen. Dus mensen kunnen beroep op ons doen voor het fysieke, voor het emotionele stuk, voor de ondersteuning. En daarom willen we eigenlijk die dag een beetje in de kijker zetten. Langs twee kanten. Dus we hebben praatcafés georganiseerd waar dat mensen vrijblijvend naartoe kunnen komen. In verschillende gemeentes. Allemaal te vinden op onze website. En aan de andere kant werken we samen met de wensambulance. Waar dat patiënten eigenlijk een uitgesproken wens nog kunnen doen. En waar dat we die ook proberen waar te maken.
0: Prachtige initiatieven. Ja, die praatcafés. Proost op het leven is de titel. Gebeurt op 8 eerste lijnzonen, onder meer in Sint-Truiden nu maandag en Genk om 2 en 7 respectievelijk. Dan op 29 september in Bocholt, Bilze-Hoeselt. Wat is de site eigenlijk waar de mensen al die praatcafés kunnen vinden?
1: Pallion.be.
0: Pallion.be, voilà. Irene, ja, jij bent sinds kort vrijwilliger hè, bij Pallion.
2: Ja, ik heb 20 jaar lang gewerkt bij Pallion. En dan nu was het tijd voor pensioen. Maar ik was toch nog niet klaar echt om op pensioen te gaan. Vandaar wou ik ook nog graag als vrijwilliger verder iets betekenen.
0: En jouw verhaal is helemaal speciaal, want je hebt dan 20 jaar voor Pallion gewerkt. En nu word je zelf geconfronteerd. Hè,
2: de dag van mijn pensioen voelde ik dat er iets niet in orde was. En een aantal dagen later kreeg ik de diagnose. En dat was natuurlijk een hele schok. Maar aan de andere kant voelde ik al meteen zo van, je hebt er 20 jaar gewerkt, je weet wat er allemaal mogelijk is. Dat er nog kwaliteit van leven is. Dat je nog kan genieten. Dat je nog kan leven tot op het laatste moment. En dat heeft meteen er wel voor gezorgd dat Dat we toch het wel zagen zitten. Ja. Zo van.
0: Nu sta je hier te stralen in onze Radio 2-studio's. Dat was je nog nooit eerder geweest hier, hè?
2: Nee, dat is de eerste keer.
0: Zeg maar, ja, wat is zo belangrijk om erover te babbelen? Want ik denk, heel veel mensen denken, ik zal het maar eens opkroppen. Sommige mensen verzwijgen het zelfs misschien.
2: Ja, ik heb in de lotgenotengroep iemand ontmoet en die zei van, ik heb dat tegen niemand gezegd, alleen mijn naaste familie. En dan denk ik van, oeh, wat mist die vrouw? Want ik vind juist door erover te praten, ik heb iedereen altijd van het begin meegenomen in mijn verhaal. En het is voor beide partijen eigenlijk goed voor mezelf. Ik kan erover praten en ik kan mijn emoties kwijt. En voor de anderen hebben ook de kans om mee te rouwen en afscheid te nemen. Want afscheid doe je niet op het laatste. Want wanneer is dat? Hè? Mm-hmm. Maar afscheid nemen doe je in kleine beetjes. En dat vind ik zo belangrijk, dat er kan over gepraat worden. En, ja.
0: Nog mooie momenten maken, elke seconde koesteren. Dat is een hele mooie boodschap, dus je ziet hoe belangrijk het is. Irene, jij bent ook bij die praatcafés aanwezig, bij sommigen?
2: Nee, wij gaan morgen, en er is een stukje tussenuit, wij gaan echt wel genieten. We hebben een moeilijke periode achter de rug. En spijtig genoeg kunnen wij er niet bij zijn. Ik wou er vandaag nog wel bij zijn, maar morgen vertrekken wij.
0: Om mensen aan te zetten, om zeker eens naar zo'n café te komen. Proost op het leven, om te weten hoe ga je ermee om. Ik vind het een hele mooie boodschap, Teresa. Ja, jij bent een palliatief deskundige. Hoe reageerden mensen heel uiteenlopend? Of heeft iedereen zoiets van, ja, dit is het moment om op te berusten?
1: Heel uiteenlopend inderdaad. Daar zijn mensen bij die uitkijken naar ons bezoek, omdat ze dan denken of verwachten van, ja, zij gaan ons echt wel nog kunnen helpen om comfortabel te zijn als er heel veel fysieke klachten zijn. Maar ook om te kunnen ventileren. Ook om dingen bespreekbaar te kunnen maken. En dan heb je ook natuurlijk mensen die gewoon heel bang zijn, heel angstig. Ja, wat komen die van Pallion nu eigenlijk doen? Want ja, dat etiketje van palliatieve leven, dat hangt er eigenlijk wel bij. En komen ze dan enkel en alleen over de dood praten. Maar meestal op het einde van het gesprek merken ze toch dat dat eigenlijk veel breder dan dat is.
0: Als mensen zo kies voor mooie kwaliteiten in het leven, mooie momenten en mooie herinneringen. Paleon.be, de website met dubbele L. En ga zeker een van de komende dagen is naar zo'n Proost op het Leven praatcafé. Heel erg bedankt dat jullie hier waren in onze studio. Theresa en Irene, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: weekend in. Veel plezier met onze collega's en vergeet geen plaat aan te vragen zometeen. Via Radio 2 op 14 Max. Volgende week veel plezier met Karen Meijne. Mij hoor je over vandaag 8 dagen.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
2: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite. Maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
3: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
6: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
6: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
7: Je zoekt op ImmoWeb
8: een huis
7: met een tuin. Maar wat je echt zoekt, is een stukje paradijs waar heel de familie zich thuis voelt.
9: Ja, kippeke, jij ook.
7: Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
10: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken.
1: Keukens de Abdij.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En we springen zo meteen samen dat weekend in met Radio 2 Kickstart Weekend. Laat al eens weten welke weekendsong jij wil horen. Dat doe je via VRT Max.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
12: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Tanken wordt nog maar eens duurder en de Vlaamse regering zit in de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro. En dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent. Voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken ook dat de hogere prijzen invloed hebben op ons tankgedrag. In september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt, vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars in Win-Win op Radio 2.
13: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
12: Vandaag houdt het personeel in alle gevangenissen in ons land opnieuw een 24-uren staking. Ze blijven klagen over het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond omdat er te weinig cellen zijn. En de vakbonden zien het niet positief, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
14: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaat misschien ongeveer een 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
12: Op het assisenproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochters van 8 en 5. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes vonden. En dat is heel aangrijpend, maar wel nodig, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
15: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch te weten hoe het allemaal gebeurd is.
12: De uitspraak in deze zaak is eind volgende week. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Tegen maandag moet er een akkoord zijn. Dan houdt minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement. Ze zullen het hele weekend wel verder onderhandelen. Daarbij gaat het onder andere over de waterfactuur, weet Sisse Michiels van de politieke redactie.
4: N-VA stelt voor om die duurder te maken om zo voor meer inkomsten voor de overheid te zorgen. CD&V en Vooruit zien dat niet zitten omdat het bedrag al jaren stijgt. Een gemiddeld gezin betaalt nu iets meer dan €500 per jaar. Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
12: En voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf in Duitsland spelen, zonder publiek. Union moet de thuiswedstrijden sowieso elders spelen, omdat het Marienstadion in Vorst niet voldoet aan de regels van de Europese Voetbalbond. Daarom speelt Union zijn andere wedstrijden in Leuven. Maar burgemeester Ridouani had voor de wedstrijd eind oktober tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Deze namiddag zonnig en tot 24 graden. Morgen start zonnig met na de middag wat wolken en nog rond 20 graden maximum. Zondag opklaringen en wat warmer tot 26 graden dan. Weer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Charlotte. Naar Antwerpen op de E313, 20 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Pareel, 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Elders zijn er kleine vertragingen. En op de E40 van Veurne naar Jabeke is bij Nieuwpoort de linkerrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen.
8: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Ja, het is intussen 1:04 en ik zie het al liggen, hoor. Het komt steeds dichterbij. En dan gaat het natuurlijk over dat weekend dat eraan komt. We gaan er samen aan beginnen.
16: Radio 2 Kickstart Weekend.
17: Benjamin Scholaert.
0: En met welk nummer wil jij dat weekend gaan starten? Stuur mij een bericht via Radio 2 op VRT Max. Goedemiddag.

ze exact 30 jaar oud. Ja, ik moest wel eens rekenen, 1996. Uit dat jaar komt het, 30 jaar dus. Spice Girls met Say You'll Be There. Dit is Radio 2 Kickstart Weekend. Vertel mij in een bericht via Radio 2 op VRT Max wat jouw weekendplannen zijn. Kies er meteen ook nog eens een fijne song bij en ik lees het allemaal graag. Stuur maar door. Erik Matthijs, die heeft al een goede suggestie. Die is er net aan begonnen aan het weekend. Hij is onderweg naar zee, een paar dagen daar in het appartementje. Ja, het zal goed zijn, hè, dit weekend aan zee. Qua temperaturen, veel zon ook. En de Belgische kust, schrijft hij. Benjamin, dat is voor mij echt het paradijs. Ja, en dan is de sprong richting dit nummer wel heel snel gezet natuurlijk. Gaat voor Paradise van Coldplay. Goedemiddag.

0: zeker van de Belgische kust ofwel Paradise volgens Erik. Dit is zijn weekendsong Coldplay.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Ja, de voorbije dagen zat onze Anne Rijmen niet in het paradijs, maar wel in Parijs. Want ze is naar het concert van Céline Dion geweest. Was prachtig, fantastisch, onvergetelijk, super. Ja, en ik kan dat eigenlijk alleen maar bevestigen, want ik ben vorig weekend, vorige zaterdag, ook gaan kijken naar Céline Dion. Het is echt wel de moeite, hoor. Nu, Anne heeft nog een extra duo-ticket kunnen scoren voor Céline Dion, haar optreden. En dat kan misschien wel van jou worden. Wat moet je doen? Wel, je gaat naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2 en volg ons daar. Dat is heel simpel, gewoon op het hartje of volg drukken. En dan kan je daar jouw drie favoriete nummers van Céline Dion gaan kiezen en maak je dus kans op dat duo-ticket voor Céline Dion in Parijs op zaterdag 10 oktober. Met ook nog eens vervoer erbij naar Parijs. Ook een overnachting in een 4-sterrenhotel. Dat is echt wel een topreis, hoor, als je het mij vraagt. En een avond, kan ik jou bevestigen, die je zeker niet snel zal vergeten. Dus volg ons, stem en luister naar ons Céline Dion weekend. En wie weet ga je wel, hè, op 10 oktober naar Céline, naar Parijs. Er is er met That's the Way It Is.

Lyon, that's the way it is. En de enige weg naar dat duo-ticket voor het concert van zaterdag 10 oktober van Céline Dion in Parijs. Ja, de enige weg is gewoon naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Je volgt ons daar gewoon heel simpel door op het hartje of volg te drukken. Dan kan je stemmen, jouw favoriete drie nummers nalaten. Zeg, en misschien heb je dan wel beter, ja, heb je wel prijs. En ik zeg het nog eens, ik was er vorig weekend. Het is echt wel super en de moeite hoor, dat concert van Céline Dion. In Radio 2 Kickstart Weekend met That's the Way It Is. We gaan naar Veronique van Geluwe. Zij kiest een nummer uit van de mama's en de papa's. Ze had Monday Monday kunnen uitkiezen, maar dat is niet echt het moment om dat nummer te gaan vragen. Nee, ze gaat voor die andere hit. Dit is California Dreaming in Radio 2 Kickstart Weekend.

0: is intussen al van een, ja, een aanzienlijke leeftijd, hè, dit nummer. Het blijft wel goed natuurlijk. De keuze van Veronique van Geluwe vanmiddag. Haar weekendsong, de mama's en de papa's met California Dreaming. En zometeen krijgen Sabrina Carpenter.
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vonder Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vonder Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vonder Bouwheden op zondag 4 oktober. Vonderbouwheden.be.
6: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
9: Als de muur konden praten.
8: Al de hits van Wil Tura in één concert. Op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.

0: Voilà, zie, Sabrina is er vanmiddag ook bij Radio 2 Kickstart Weekend. En de Sabrina in kwestie is natuurlijk Sabrina Carpenter met Espresso.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Ja, en van Sabrina naar Karin. Karin de Kok uit Destelbergen. Een zeer goede middag, Karin.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg, Karin, wat zijn jouw plannen voor dit weekend?
2: Oh ja, ik heb toch wel het een en ander in pet doen.
0: Ah, vertel eens.
2: Ik ga morgen een lekker terrasje doen met een vriend.
0: Ja.
2: En zondag ga ik naar de bloemenmarkt, naar de Kouter in Gent. Waar dat de harmonie speelt, waar mijn zoon ook in speelt als trompetist.
0: Ja, en het zal alleen maar fantastisch zijn, Karin, met dat weer dat er zit aan te komen, hè? Hoe heerlijk fantastisch wordt dat? Ja, ja, ja, maar het is op dit moment al zeer fijn, hoor. Hier boven Brussel geen wolkje. En het zal zo het hele weekend zijn. Goed, met welk nummer doe ik jou een plezier? Wat is jouw weekendnummer?
2: Mijn weekendnummer, ik hou heel graag heel veel van Soul and the Mountain. Mm-hmm. Dus ik zou graag een liedje willen van de Pasadena's.
0: Ja.
2: Riding on a Train, als dat mogelijk
0: is. Dat is zeker mogelijk. Dat is absoluut mogelijk. Karin, zet de radio maar lekker uit, want jouw weekendnummer komt eraan. De Pasadena's met Riding on a Train. Geniet van het weekend, hè.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
3: Benjamin Scholaert.

0: Het weekend zag er toch wel lekker gevuld uit hoor, voor Carina uit Destelbergen. Met alles wat ze ging doen. Dit is dus haar favoriete weekendplaat. De Pasadena's met Riding on a Train. Ja, en ook dat volgende nummer wordt heel zomers. Dat is de keuze van Nico van Put, krijg je zo meteen. Eerst gaan we samen de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een ongeval. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op D313, 25 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier, een kwartier beter. 1 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders zijn er kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

keuze van Nico van Put. Zeer blij met het zomersweer dat we de komende dagen zullen krijgen. Hij spreekt van een mini-zomertje in zijn bericht. Ik wil er ook absoluut van genieten de komende dagen. Ja, en hij kiest eigenlijk een nummer uit dat doet denken aan nachten van minstens 30 graden. Ritmo della Noche van Lorca. Ook de weekendplannen van Mathieu Pauls, die zijn niet mis hoor. Want die gaat varen dit weekend. Met een zeilboot de zee op, Noordzee. Hopelijk toch ook een beetje wind, want ja, anders zal er maar weinig beweging zijn, hè. En met zijn keuze zitten we ook op het water. Het is In the Navy, The Village People.

0: letterlijk dit weekend de wind in de zeilen, hè, van Mathieu? Ja, letterlijk dan, want hij gaat zeilen op de Noordzee. En koos dit nummer uit als weekendsong in de Navy, Village People. Zometeen Mark Morrison.
1: En een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
3: Radio 2, Ruben van Vlucht.
1: Morgen zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor Week van het Hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
4: Morgenochtend om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij hier?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
12: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info kwondam.be.
13: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: Zet 4 stippen op je hand.
16: 1 om te helpen.
15: 1 om erover te praten.
16: 1 om niemand uit te sluiten.
15: En 1 om op te komen.
16: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
15: Toon je stippen.
16: Want samen zeggen we,
15: beste is niet oké. Okay.
16: Haal nu jouw Stipit item in de winkel
15: of op bel-bo.be/stipit.
16: Bel en Bo en Stipit en samen tegen pesten.
8: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
17: Ik ben Jo.
18: Ik ben Raisa.
8: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
19: Waar zijn we?
20: Welkom op vergeten eiland.
8: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
20: Oh nee.
8: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
21: Ik zal u nooit vergeten.
8: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
22: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
23: Radio 2.
24: Radio 2.

0: Morrison met Return of the Mac.
1: Radio 2 Kickstart. Weekend.
2: Benjamin Scholaert.
3: Bijna 2:15. We gaan naar Paul Cornil uit Godveerdegem. Een zeer goede middag, Paul.
4: Goedemiddag.
3: Zeg, Paul, Godveerdegem, dat is Zottegem toch, hè? Oost-Vlaanderen zitten we dan, hè?
4: Dat is een van de deelgemeenten van Zottegem, inderdaad.
3: Van het mooie Zottegem. Zeg, Paul, en wat zijn jouw plannen dit weekend?
4: Wel, als voorzitter van het Picarre-comité kan ik met vreugde melden dat wij in het weekend onze 48e Picarre-feesten organiseren.
3: Ah, wat gebeurt er dan precies tijdens die feesten?
4: Wel, wij openen de festiviteiten op zaterdag. Mm-hmm. Zaterdagavond vanaf 8 uur in een feesttent aan de Twiekerkestraat.
3: Ja. Yeah.
4: Die gaat open dus vanaf 20 uur. En dan krijgen we optredens van Gary Hanger, Sam Horis en Yeti Paletti.
3: Dat zal goed zijn, hè? Die drie samen? Ja,
4: ambiance verzekerd. In alle geval.
3: Oké, goed. Ja?
4: En op zondag is er dan zondag namiddag organiseren wij een rommelmarkt.
3: Yeah.
4: Is er een heus kinderdorp.
3: Mm-hmm.
4: Om 16 uur is er een hogelshow met Magic Michael.
3: Yes.
4: En om 17 uur sluiten wij af met de Picarreworp met een prijzen totaal van ongeveer een 2000 euro die zomaar in de tent geworpen worden.
3: Oh, lus zeg, Paul, dat is steen en tander, hè, jong. Je zal, weekend is alvast zeer, zeer goed gevuld daarbij die Picarrefeesten in Godveerdegem. Zeg, en Sam Goris staat bij jullie op dat affiche. Marijke, is dat goed? Dat is het, de weekend zo?
4: Zeker en vast.
3: Voilà,
4: zeker
3: die gaan we draaien. Fijn weekend, hè, Paul. Ja. Bye-bye.
4: Oké.

karrenfeesten dit weekend. Onder andere een tovenaar. Dan wordt er ook nog met geld gegooid in een tent. En Sam Goris die zal er ook bij zijn. Dat is dan morgenavond. Dus ja, absoluut ambiance verzekerd. Dit was dus de absolute weekendsong van Paul Cornil uit Godveerdegem. Je kreeg Marijke. We gaan nu naar Beersel, naar Hilde de Smet. Ook zij heeft een keuze gemaakt. Heeft ze doorgestuurd via Radio 2 VRT Max. Ja, dit is haar ideale song om dat weekend mee af te gaan trappen. In Radio 2 Kickstart Weekend. Ze gaat voor Umberto Tozzi en Gloria. Welke song wil jij? Stuur het door via Radio 2 op VRT Max.

0: is ook een uitstekende keuze, dit nummer hier voor Diane van der Voorde. Ze schrijft: Benjamin, ons weekendplan dat is naar een barbecue gaan van onze zoon en vriendin morgenmiddag. Diane, laat het smaken, hè, morgenmiddag. Umberto Tozzi met Gloria.
1: Radio 2 Kickstart. Weekend.
2: Benjamin Schollaert.
0: Ja, en ook Marleen Gerards, die heeft haar weekendplannen doorgestuurd. Niet of ze daar nu zo blij mee is met die plannen, dat weet ik niet hoor. Ze is lerares Frans en vandaag en morgen wordt het heel veel toetsen verbeteren, schrijft ze. Hopelijk kan ze ook een paar mooie punten uitdelen. En ze schrijft, ja, het is nog zo plezant met een Frans plaatje erbij om dat te gaan doen. Mais bien sûr, Marleen. En ze gaat voor dit hier, Frans Gaal met Il jouait du piano debout.

0: Natuurlijk moet Marleen die rode balpen niet te veel gaan bovenhalen. Want ja, zij gaat dus dit weekend, vandaag en morgen, veel toetsen Frans verbeteren. Ja, ze is dus ook lerares. En ze ging voor een Frans plaatje vanmiddag in de Radio 2 Kickstart Weekend. Voor Frans Gaal met Il Jouet du Piano debout.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Knaldi!
5: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zo is dat helemaal. En met welk nummer wil jij dat weekend starten? Stuur het mij door via Radio 2 op VRT Max. Nu het nieuws van 2.

0: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het personeel in alle gevangenissen in ons land is opnieuw aan het staken, 24 uur lang. Ze blijven klagen over het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gevangenen op de grond, omdat er te weinig cellen zijn. En de vakbonden blijven vragen om hen vroeger vrij te laten als dat kan, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
1: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen. Kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
0: Op het assisenproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme getuigen de politieagenten en speurders vandaag. Een aardappelboer verstikte 4 jaar geleden zijn dochters van 8 en 5. En de agenten tonen in de zaal de foto's vandaag van hoe ze het huis en de meisjes vonden. Het is zeer aangrijpend, maar nodig, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
2: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen, mijn cliënten. Dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch te weten hoe het allemaal gebeurd is.
0: De uitspraak in deze zaak is eind volgende week. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim €2,49. En dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent. Die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. En dat is nog altijd het gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en aanvallen op energieinfrastructuur. En net de afgelopen nacht waren er nieuwe aanvallen van Oekraïne op 2 olieraffinaderijen in Centraal-Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Een defensiebedrijf en 2 radarstations in het westen van Rusland zijn ook geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te bouwen. Daarmee kunnen lange afstandsraketten van Rusland uit de lucht gehaald worden. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne die vergunning zal krijgen. Zonnig deze namiddag tot 24 graden. Morgen start zonnig, na de middag wat wolken en rond 20 graden maximum. Zondag opklaringen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 26 graden zeg. Dankjewel Charlotte. Het is 2:03 op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeke een kwartier. Op D313 20 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders zijn er kleinere vertragingen.
4: Radio 2 Kickstart. Weekend.

Take That in Radio 2 Kickstart Weekend. Volgend jaar gaan ze nog eens op tournee doorheen Europa. Je kans als je ze nog eens wil zien. Maar dat denk ik eerlijk gezegd. Ik ben eens gaan kijken naar die affiche dat België er jammer genoeg niet of nog niet tussen staat. Je kreeg ze met Pray, bericht van Tim Goemare. Die gaat dit weekend op vrijgezellenweekend. Ja, het is niet zo klassiek waarbij dan de mannen iets doen en de vrouwen iets anders gaan doen. Nee, ze gaan gewoon, dus gewoon allemaal samen. Veel gezelliger. Dit is zijn ideale song om dat weekend mee te gaan starten. George Baker Selection, Little Greenback.

weekend. Dus het vrijgezelle weekend voor Tim Goemare. Ja, en dan later natuurlijk ja tegen elkaar zeggen. Hè. Dat is het plan. Wat Tim en zijn toekomstige gaan doen. En van het vrijgezelle weekend gaan we naar het familieweekend. Want de familie Maas die gaat dat doen. Het is Frederik Maas die dit nummer aanvraagt vanmiddag. Wim Soetaar met Allemaal.

0: Tina Turner met I Don't Wanna Lose You. Geraldine Tienpont heeft deze gekozen als ideale song om dat weekend in te stappen. Ze schrijft, ja, Benjamin, niet meteen grote plannen. Plan is gewoon genieten. Ja, Geraldine, dat is ook goed, hè. Moet niet allemaal zo spectaculair zijn. Zometeen krijg je onder andere de keuze van Pieter Verheijen.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Welkom, DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: Nou, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah ja.
1: Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: En goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar. Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
2: It's a sunweb holiday.
5: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en...
8: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
10: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder, Olivers?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat?
8: Jij kunt.
10: Ja, Imo.
12: Bessimo!
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Go Yellow!
5: Radio 2.

ideaal om het weekend in te zetten volgens Klaartje Lotons. En ze gaat er nog eens zeer, zeer, zeer hard van genieten. Want ja, het is opnieuw, we zitten in het hoger onderwijs en ja, het is opnieuw terug ja, naar de lessen te gaan hè, en te werken en zo. En ze is al jaren fan van de Sugar Babes, ze heeft ze ook al live gezien en daarom ging ze voor Round Round in Radio 2 Kickstart Weekend. En ik denk dat de volgende grote fan is van Clouseau. En zou het eens kunnen dat zijn weekendplannen zijn, is gaan dansen. Het zou kunnen hoor, ja, ja, het is de keuze van Pieter Verheijen uit Aalter. En hij gaat voor Clouseau met En Dans. Zeg, wat is jouw ideale weekendnummer? Laat het eens even weten via Radio 2 op VRT Max. En zet er ook even jouw plannen bij.

morgen, hè? Ja, met dat fantastische nieuws dat ze gaan optreden, een concert gaan geven in het Koning Boudewijn Stadion. Pas op, het is nog even hoor. Nou ja, we spreken dan over zomer 2027. Je kreeg Clouseau met En Dans. De volgende is een keuze van Didier de Smet. Die schrijft: Benjamin, ik ga dit weekend op restaurant met mijn vriendin. En mijn favoriete weekendsong is The Reflex van Duran Duran.

0: Flex Flex, de reflex van Duran Duran. Zometeen krijg je de keuze van Franco Pieters. Die gaat dit weekend de verjaardag van de mama vieren, schrijft ze. En het is een liedje dat er wat mee te maken heeft met de mama. Maar dat is voor zometeen. Eerste weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E34 bij Waaslandhaven-Oost. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten extra. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En elders zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Natuurlijk ook wel voor haar mama, wiens verjaardag ze dit weekend gaan vieren. Meteor met Dit is wat mijn mama zei. Zometeen Donna Summer.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Nog zeg het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
12: Oh.
13: Oei.
12: Mijn winkel.
13: Schat, ça va?
12: Nee.
13: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
13: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
14: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
15: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Gaat dus snel even bollen.
16: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
17: Geef 8 hamburgers.
16: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

0: Vrijdagmiddag, Donna Summer, Bad Girls.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: En dan gaan we naar Aarschot, naar Els de Potter. Ja, Els, dat weekend, dat mag voor jou gaan beginnen, want...
2: Mijn zoon, die is aan het afkomen van een weekje kamp met zijn voltallige leefgroep. Allee, met de medebewoners en enkele opvoeders. Allee, opvoeder en... 4 opvoedsters.
0: Dus. Ja. En jij kan natuurlijk niet wachten tot wanneer hij thuis is. Hoe heet jouw zoon?
2: Pablo.
0: Pablo, en heb je hem gehoord deze week?
2: Ja, ik heb hem maandag wel gebracht naar het kamp.
0: Ja, en...
2: Ik was daar, ik was zondag aan Plopsaland en ik was blijven slapen in Kokteide.
0: Ah, zo, ja.
2: Zeg, dus ik heb hem gebracht.
0: Oké, en welk nummer wil jij horen? Wat is jouw ideale weekendnummer?
2: Wel, ja, eigenlijk speciaal voor de leefgroep, omdat dat afkomen zijn en hopelijk niet te veel file. Een engelbewaarder.
0: Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Voilà, gaan we met veel plezier draaien. Els, ik wens jou een mooi weekend. En jouw nummer Engelbewaarder komt er zo meteen aan. Dag Els, bye bye.
2: Oké, dankjewel. Fijn weekend.

keuze van Els de Potter. En daar is Marian Daniels ook heel blij mee. Die schrijft: Benjamin, dat hebben we nu eens lekker luid gezet. En mee swingen. Dan een bericht van Jolien van Damme. Ja, ik ben hier al de hele tijd aan blazen dat het weekend begint. Behalve voor Jolien van Damme. Ze schrijft: Benjamin, ik moet nog, morgen nog, toch nog werken. Maar het is je vergeven. Dank je wel daarvoor, Jolien. En dit is haar weekendplaat. Olivia Dean, Man I Need.

Perfecte geluk, ofwel Perfect Bliss van Bellfire in Radio 2 Kickstart Weekend. Dat is de keuze van elke Joris. Dan gaan we naar Hanna Aerts. Die schrijft: Benjamin, ons plan voor dit weekend, dat is met het hele gezin morgen naar Plopsaland. En dit is haar ideale weekendsong. Onze zomerhit 2026. K3, de zomer van Oyalele.

nemen nog één keer mee naar die bloedhete zomer van Oya Lele. Dan kan je al zeggen, die bloedhete zomer van 2026 die blijft ook nog heel even duren de komende dagen. Dit was de keuze van Hanna Aerts in Radio 2 Kickstart Weekend. K3 met de zomer van Oya Lele. Dan gaan we naar Torhout, naar Paul van Aarde. Hij schrijft: Benjamin, mijn plan. Dat is vanavond naar de première gaan van jeugdtheater Oana in Torhout. En een ideale om dat weekend mee in te zetten, dat is altijd iets van Bruce Springsteen. Gaat voor Glory Days.

0: Bruce Springsteen, The Glory Days. Radio 2.
1: Je zoekt op ImmoWeb
2: een appartement
1: met één slaapkamer. Maar wat je echt zoekt, is samen beginnen aan een nieuw verhaal. Waarin je alles deelt.
3: Zeg, dat is mijn tandenborstel.
1: Of bijna alles. Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
6: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
6: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
7: Alleen.
8: Hoi.
7: Met twee.
8: Hey, alles goed met jou?
7: Met drie.
8: Oh, maar kijk eens waar schattig.
9: Kom, zie je, Loebas.
6: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern. Bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En wij blijven zo meteen dat weekend lekker op gang trekken met Radio 2 Kickstart Weekend. Meteen na het nieuws krijg je Texas.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het personeel in alle gevangenissen in ons land is 24 uur lang aan het staken. Ze blijven klagen over het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen nog altijd bijna 600 mensen op de grond door plaatstekort. De vakbonden zien het niet positief in, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
1: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer een 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
0: Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de Verenigde Naties in New York gisteren is de Belgische delegatie in de zaal blijven zitten. Maar zowat de halve zaal stapte op toen Netanyahu begon te speechen. Hij zei daarop, als er hier nog meer morele lafaards zitten, dan mogen ze nu ook de zaal verlaten. Enkele Europese delegaties stapten daarna op, maar de Belgen bleven dus zitten. Buitenlandse Zaken volgt hiermee het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen. De aanval gebeurde op klaarlichte dag op een kantoorgebouw. Enkele auto's op de parking vlogen in brand en daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 andere mensen raakten gewond. En vanmorgen stierf een jongen van 14, ook bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïnse aanval op door Rusland bezet gebied. En de internationale luchthaven van Milaan in Italië heet nu officieel Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan Silvio Berlusconi, die 3 keer premier was van Italië. Maar dat een van de belangrijkste luchthavens van het land nu naar hem genoemd wordt, krijgt ook stevige kritiek. Tijdens de regeerperiodes van Berlusconi waren er veel schandalen, onder meer rond prostitutie van zelfs minderjarige meisjes. En Berlusconi werd ook veroordeeld voor fraude. Deze namiddag zonnig tot 24 graden. Morgen start ook zonnig. Na de middag wel wat wolken en nog 20 graden maximum. Zondag opklaringen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Charlotte. 2:03. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 15 minuten vanaf Stabroek. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel hinder in Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En elders zijn er kleinere vertragingen.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2. Radio 2 Kickstart. Weekend.

starten samen dat weekend met Radio 2 Kickstart Weekend. Met Texas en Say What You Want. En ik zal je meteen ook al eens vertellen wat de weekendplannen van Ruben van Gucht zijn. Ja, die gaat morgen Radio 2 Weekwatches natuurlijk presenteren. Dat is live vanuit de abdij van Vlierbeek in Leuven. En deze keer doen ze dat samen met de Belgische Cardiologische Liga in het kader van de Week van het Hart. Weekwatcher morgen is Linde Merkpoel. Clouseau komt ook langs. Jeremy Vrielink, die is er ook bij. En Roel Steno is de watcher van de Weekwatchers. Je kan morgen natuurlijk luisteren tussen 8 en 10 op Radio 2. Of je kan ook gewoon kijken op VRT Max of via VRT Canvas. Dit is de weekendplaat van Timon de Smet, Summer met Home Wrecker.

Een van de hits van 2026 zonder twijfel, hoor. Dit hier. De Homewrecker van Somber. De weekendpannen van Chris Schuikens uit Afliegem, die schrijft... Ja, Benjamin, dat is toch nog een heel klein beetje genieten van de laatste dagen van mijn vakantie. En dat doe ik in mijn tuin. Hij heeft ook een foto doorgestuurd van die tuin. Echt wel mooi, hoor. Dit is zijn keuze voor het weekend. Lloyd James, Keep on Smiling.

0: dans ik als Rihanna van Camille. En volgens mij weet Peter van de Veire perfect hoe je dat moet, hoor. Ja, dansen als Rihanna. Want jawel, jawel, het duurt niet meer zo heel lang en dan is het opnieuw van dat.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire en binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren.
9: Pierre.
8: Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Radio 2.

Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Love never felt so good. Komend weekend staat volledig in het teken van Céline Dion hier bij Radio 2. Een hele goede reden voor haar, ja. Want we hebben, hou je vast, een duelticket voor haar concert in Parijs op zaterdag 10 oktober. We duwen daar ook nog eens een overnachting bij in een 4-sterrenhotel en we zorgen ook voor het vervoer. Nu, wat moet je doen als je wil winnen? Dan ga je naar Radio 2 op VRT Max. Dan volg je ons, op het hartje klikken, op volgen klikken. Dan kan je stemmen voor de ultieme 3. Met een beetje geluk ben jij er dan bij op zaterdag 10 oktober. Ja, en Christophe Kolpaert, die heeft een weekendplaat gekozen. En dan zitten we bij Céline Dion. Schrijft Benjamin, ik moet morgen vanmiddag wel nog een beetje werken, maar daarna gezellig rommelmarten. En mijn weekendnummer, ideale weekendsong is It's All Coming Back To Me Now van Céline Dion.

0: Radio 2 volgen op VRT Max. Stemmen voor jouw ultieme drie, voor Céline Dion. Dan maak je dus kans op dat duo-ticket voor het concert van 10 oktober in Parijs. Nu, ik was er vorig weekend en nog eens, het was super fantastisch. Echt heel prachtig, heel hard de moeite. Je kreeg ze met It's All Coming Back To Me Now. Zometeen de keuze van Gide Lauwers. Dat is een nummer van Bazaar, eerste weg op. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten file rijden tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen op de A12, 15 minuten vanaf Stabroek. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Luik in Zolder op de Spitsstrook. Dan op de buitenring rond Brussel. 15 minuten extra tussen Groenendaal en Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook en verder ook nog eens 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten tussen Stroombeek en Tervuren en in Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook en elders zijn er kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: weekendkeuze van Egide Lauwers uit Oostende. Maar Egide zit op dit moment niet in Oostende, maar wel in Torrevieja. Olé, in Spanje dus. Ik wilde heel graag bazaar horen met goud. Dan gaan we naar Machteld Kozijns. Die schrijft: Benjamin, we gaan dit weekend nog eens barbecuen. Ik denk eerlijk gezegd, Machteld, dat je niet alleen bent. Ze schrijft: stond al opgeborgen, klaar voor de winter in het kot. Maar we halen hem uit het kot. Kolen, stukje vlees en het ding weer in gang steken. En dit is de keuze van Machteld. Gérard Lenormand met Voici les clés.
1: Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis.

0: Dit is voor Fleur 10 pond de ideale om dat weekend mee gaan in te stappen. Tambourine samen met Shania Twain en Unhealthy.
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
0: Fleur 10 pond de ideale om dat weekend mee gaan in te stappen. Tambourine samen met Shania Twain en Unhealthy.
1: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2. Travel.

Bobby Brown met Two Can Play That Game. Mathilde Servranks die heeft een weekendplaat aangevraagd. Die is op dit moment wafels aan het bakken om geld in het bakje te brengen voor de jeugdbeweging. En ze gaat dat trouwens ook het hele weekend doen. En de mensen ja, die sturen, zegt ze al licht ongeduldig, berichtjes van zeg, waar blijven mijn wafels? Iedereen vooral een beetje kalm blijven. Het komt allemaal in orde. En Mathilde kiest een nummer dat zeer, zeer van toepassing is bij de situatie.

starten. Komt allemaal in orde, want we zijn ermee bezig. Bart Peters in Radio 2 Kickstart Weekend. We gaan naar Sint-Gilles-Waas, naar Dina Powels. Die schrijft: Benjamin, mijn favoriete weekendsong, dat is Watermelon Sugar van Harry Styles. En volgens mij is Dina een hele, hele grote fan, want ze gaat volgend jaar naar Londen om hem live bezig te zien. It's like song.

En bij deze kan het weekend ook gaan beginnen voor Tina Pauwels, haar weekendsong Watermelon Sugar van Harry Styles. Volgende, dat is de keuze van Leon Lauwerijs. Terug naar de 90s. Voor Corona en The Rhythm of the Night.

met The Rhythm of the Night. Straks is dan David van Otegem, Radio 2 Spits, na 4 uur. Maar ik heb er nog één, nog een laatste. Dat is de weekendplaat van Gunter Maas. Heeft hij aangevraagd voor zijn collega's om eigenlijk het eind van de werkweek te vieren. Want we hebben het weer allemaal gehaald. En dat gaat voor Gert en James met die zomerhit Madi Wodo. Geniet zo meteen van David. Madi.

0: vanavond op VRT1.
1: En er is maar één slag, mensen verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
0: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Wijchem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
15: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
16: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
17: Op, alles is op.
16: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
17: Oké,
16: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
19: Ik ben Jo.
20: Ik ben Raisa.
18: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
21: Waar zijn wij?
22: Welkom op Vergeten Eiland.
18: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
22: Oh nee.
18: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
21: Ik zal u nooit vergeten.
18: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
23: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
24: Het is maar weer om buiten te komen, maar neem de radio mee alsjeblieft, want wij gaan hier het weekend inzetten. Straks met iemand die last heeft van grapdwang. Mag je niet missen.
25: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
24: Eerst dit nieuws om mee te starten.
26: Het is 4:00, goedemiddag, WRT Nieuws met Charlotte Krul. In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die stierf in een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt Griet de Prest van het parket.
27: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
26: In de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor toen hij les aan het geven was. De actie is opgeëist door een antimilitaristische beweging. Die wilde aanklagen dat de professor banden zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de universiteit in Luik zegt dat het onaanvaardbaar is dat een prof tijdens zijn les aangevallen wordt. En het incident wordt onderzocht. De professor zelf zal een klacht indienen. En bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen. De aanval gebeurde op klaarlichte dag op een kantoorgebouw. Enkele auto's op de parking vlogen in brand en daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 andere mensen raakten gewond. En vanmorgen stierf een jongen van 14 ook bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïnse aanval op door Rusland bezet gebied. Het is zonnig van de middag, 24 graden maximum. Morgen start ook zonnig met na de middag wat wolken en temperaturen tot 20 graden. Zondag krijgen we opklaringen en tot maximum 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Tiramisu taart zou ik niet erg gevonden hebben in mijn gezicht, mag altijd. De file is Mona.
1: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland, daar nu zo'n 3 kwartier file rijden. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Goed uitkijken in Merksem, want daar is de middenrijstrook dicht. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Naar Antwerpen zo'n 25 minuten bij vanaf Stabroek. 15 minuten vanaf Kleine Bareel en 20 vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven. Dat doe je op de gebruik plekken, dus tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de binnenring 30 minuten bij tussen Stroombeek en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting zuid rechts en verder enkel kleine vertragingen.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Radio 2. Radio 2 Spits.
2: David van Oetegem.
24: Helaas geen banden met de wapenindustrie.
3: WRT Radio 2.
24: Beter zo, beter.
1: Ja, ik denk het wel.
24: Ja, nee. Ja, dat is de manier om een taart in je gezicht te krijgen, namelijk, hoor ik dat net in het radionieuws vandaar. Ja, we gaan een feestje beginnen, inderdaad. En wie onze vrijdagsgast is, hoor je dadelijk.

0: zijn goed gestart met Pink, Get the Party Started. Veel te doen over de zwembaden in Vlaanderen. Vandaag op VRT Nieuws kan je zien hoeveel je betaalt om naar het zwembad te gaan in je gemeente of stad. Veel zwemclubs zijn moeten overstappen ook van gemeentelijke of stedelijke zwembaden naar een zwembad van Lago of Sportoase. En die zijn veel duurder, waardoor ze nu met een financiële kater zitten en een pak minder leden. Luc Robion van swimmingclub Strombeek Grimbergen, goedemiddag. Jullie schakelden 3 jaar geleden ook over naar een Lago-zwembad. Wat voor effect heeft dat gehad op jullie zwemclub? Hallo?
1: Ja. Hoort u mij?
0: Ja, nu hoor ik jou.
1: Voor eerst hebben wij al 2 jaar stilgelegen omdat er onderhoudswerken moesten gebeuren. Dus dan was het zwembad gesloten gedurende 2 jaar. Dan waren al onze leden weg. En dan bij de herstart kregen wij te horen dat wij geen zwemschool meer mochten inrichten of geen aquagym meer mochten geven. Dat zijn natuurlijk de inkomsten die je nodig hebt om nadien het competitief sportzwemmen te betalen.
0: En waarom mocht dat niet meer?
1: En dat valt...
0: Omdat Lago wou dat doen?
1: Omdat zij dat zelf doen. Ja. Lago organiseert dat. Hè.
0: Mm-hmm. En hoeveel leden hebben jullie tegen... nog? Want er zijn heel veel leden weggegaan dan ook, hè?
1: Ja, wij zijn teruggevallen van 600 en nu zitten wij momenteel op 220 leden.
0: En hoe komt dat, dat jullie ledental dan zo fors gedaald is?
1: Ja, omdat aan de basis de initiatie zwemmen gegeven wordt door Lago. Dat ligt contractueel vast.
0: Dus alleen zij mogen initiatielessen geven aan de allerkleinste?
1: Klopt. Ja. Klopt, ja. En dan, ja... Wat er in het contract bepaald is, daar hebben wij nooit inzage over gekregen. Hoe ver gaat dat, initiatie? Is dat ook vervolmaking? Zij beweren dat ze stoppen als ze 50 meter kunnen zwemmen. Maar ja, wij noemen dat niet zwemmen, hè.
0: Dat is niet...
1: Maar 50 meter zwemmen, dat duurt dan 4 cyclussen van 10 lessen.
0: Mm-hmm.
1: Tegen €15 voor een half uur, dat is €600.
0: Ja.
1: En wij gaven les tegen €7. En dan schoot er nog winst over voor de werking van het competitief zwemmen.
0: Dus zij maken veel meer winst dan jullie deden en doen die initiatielessen ook alleen maar exclusief voor zich.
1: In sommige baden mogen de clubs ook nog les geven, maar jullie dat niet voorzien.
0: Daar niet, in Strombeek-Grimbergen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nu, Lago heeft gereageerd en die zegt dat het niet de bedoeling is om te concurreren met de zwemclubs en dat, dat kinderen dat eindniveau, die 50 meter kunnen halen en dan actief ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden binnen de lokale zwemclubs. Is dat dan niet zo?
1: Ja, dat voelen wij toch niet zo aan.
0: Is dat niet zo in de praktijk?
1: Dat voelen wij zo niet aan, dat ze doorstromen naar de zwemclub. Misschien komt dat nog, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk, als de mensen €600 hebben betaald om hun kind 50 meter te laten zwemmen of te laten drijven, dat ze dan het zwemmen voor bekeken houden en naar een ander sport overgaan.
0: Dat
1: is nog wel vrij duur voor 40 lessen €600.
0: Dat is al vrij duur, zeg je. En ze stromen ook niet meer door naar de zwemclub. Ook al worden ze geïnformeerd.
1: Omdat het te duur is. En, misschien ook omdat de opleiding toch niet dat is.
0: Mm-hmm. En jullie competitie zit daar dan ook van af, neem ik aan. Want vinden jullie dan nog genoeg talent?
1: Als je geen instroom hebt in de vervolmaking, zwemmen... De zwemsport is niet zo populair, hè.
0: Mm-hmm.
1: Zwemmen, dat moet je prediken, hè.
0: Prediken?
1: Vooraleer je competitiezwemmers krijgt.
0: Wat bedoel
1: die
0: je
1: alle dagen
0: mee?
1: Willen zwemmen. Die alle dagen willen trainen.
0: Ja, dus niet, ik weet het. Vroeg opstaan is dat ook, hè, vaak.
1: Ja, en dat deden wij vroeger. Dat moeten we nu niet meer doen.
0: Ja. En het verdelen van de banen is ook een probleem, heb ik gemerkt. Bij jullie?
1: Zij hanteren het principe van... Een half bad voor de club en een half bad voor Lago.
0: Mm.
1: Maar natuurlijk, een zwembad van 25 meter met 6 banen, de helft daarvan is 3 keer 25 meter. Als je in een bad, een Olympisch bad van 50 meter werkt en je krijgt 3 banen, dan zijn er wel af. Hè. Dan kun je wel werken. Hè.
0: Een zwembad is natuurlijk ook maar zo groot als het is.
1: Zij passen ons reglement aan van zwembad tot zwembad, maar dat is helemaal niet waar.
0: Ja, Er zijn veel mensen natuurlijk die interesse hebben.
1: In het begin kreeg onze waterpoloafdeling zelfs niet een volledig zwembad. Ja. Om te trainen.
0: Laten we hopen dat dit nieuws dat dit niet wat losmaakt bij de instellingen hogerop, hè? Luc?
1: Ja, wij proberen contact te houden. Ja. De huidige schepen en de huidige zwembadverantwoordelijken, die vallen wel mee. In die zin dat je met hen kunt praten, maar je kunt nooit praten met Lago zelf.
0: Blijven proberen. Je moet altijd blijven proberen, Luc.
1: Doen we.
0: Voilà. Luc Robillon van Swimmingclub Strombeek-Grimbergen. Goeie weekend ook voor jou. Dag hoor, Luc.
1: Dag.

Stan van Samang. Radio 2 Zomerhit geweest met een ster. En heb je zin om die wereldster te zien in Parijs? Ik heb het over Céline Dion inderdaad. DJ Anne trok deze week naar Parijs met twee Radio 2 luisteraars om haar live aan het werk te zien. Was geweldig, zei ze. Maar Anne heeft nog een extra duo-ticket kunnen scoren voor Céline Dion haar optreden. En dat kan misschien van jou worden. Ga nu naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Volg ons daar. Recht onder het beeld op volgen drukken, heel gemakkelijk. En kies meteen ook jouw drie favoriete nummers van Céline Dion. Dan maak je kans op dat Céline Dion weekend in Parijs. Met overnachting, vervoer en alles inbegrepen. Dus volg ons, stem en luister morgen en overmorgen naar ons Céline Dion weekend. En wie weet ga jij dan ook wel.

0: Dat is pas muziek, hè. Om het weekend stevig in te zetten, ook hier in de Radio 2 Spits. Mijn vrijdagsgast zal straks ook haar ultieme weekendplaat mogen kiezen. Ja, het is een haar. Het is een vrouw. Een hele toffe. Maar nog even geheim wie het precies is. Maar je zal het straks wel horen en zien. Als je aan het meekijken bent, ook misschien via VRT Max.
1: Oh, dit wordt een heel mooi moment. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer. Peter van de Verre. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah, ja.
1: Al bekend?
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is het waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee een keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
4: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Ah, dag juffrouw.
2: Hey.
1: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
2: Ja.
1: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Oké.
1: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
2: Ja, ik wil ladytrucker worden, zoals mama.
1: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
2: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
1: Jij bent een slimme.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Podwalks.
5: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
4: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Podwalks in de Root You app.
6: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja.
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
10: Ja.
11: Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Gustav. Heeft compassie voor wie voor ons land naar het Eurovisie Songfestival zal moeten volgend jaar, heeft hij gezegd. Want die zal sowieso veel bagger over zich heen krijgen. Ja, dat hoort er altijd bij, hè. En nu zeker met die gekke wereld. Pat Crimson is alvast bereid om zijn harnas aan te trekken, zegt hij in het laatste nieuws vandaag. Ik lig niet wakker van eventuele commentaren. We maken muziek om te entertainen en mensen een goed gevoel te geven. Dat is het enige wat telt, zegt Pat Crimson. En ook Miguel Wiels sluit zich daarbij aan. Ik zou het zelf met trots doen, zegt Miguel. Zo'n muziekfestival moet ook losstaan van elke politieke boodschap. Enfin, iedereen vliegt weer op dat Eurovisie Songfestival. Maar Israël doet ook mee aan de Nations League voetbal. Daar hoor je dan weer niks van. Alhoewel, gisteren toch ook even een incident toen een Israëlische speler zijn doelpunt tegen Oostenrijk vierde met een gebaar dat leek op een biljartstoot. Hij had een zijlijnvlag gebruikt daarvoor, iets wat hij wel vaker doet na een doelpunt blijkbaar, maar sommigen zagen daar een geweerschot in. Enfin, heel gedoe. En het interessante is ook dat het om Said Abu Farshi gaat, een van de Arabische spelers in het Israëlische elftal, een moslim dus. Heel verwarrend allemaal voor wie gelooft dat Israël een apartheidstaat is. En ook Amnesty International zat in de tribune gisteren. Ja, ook zij zijn plots in voetbal geïnteresseerd geraakt. Straks zijn onze Rode Duivels aan de beurt tegen Italië en dat interesseert ons dan weer vooral. Radio 2. En Wouter de Smet van Sportza zeker. Dag Wouter.
1: Dag David, goedemiddag.
0: Hey. Ja, de Rode Duivels, met het debuut van Mark van Bommel ook als bondscoach. Jij bent in Rome al, dan moet ik eigenlijk zeggen buongiorno.
1: Ja. Buongiorno.
0: Buongiorno. Even kader misschien, Wouter. Mark van Bommel, 49 jaar, Nederlander en brengt heel wat ervaring mee uit zijn carrière als speler. Hoe staat hij ervoor?
1: Ja, het is een beetje een extra reden om naar die match uit te kijken voor vanavond. Het is de eerste match van de nieuwe bondscoach. Je herinnert je misschien nog, op het WK hadden we een Franse bondscoach, Rudy Garcia. Die is niet gebleven. En Mark van Bommel is zijn opvolger geworden. Vorige maandag heeft hij zijn eerste training gegeven aan al die Rode Duivels. En nu vanavond staat hij voor het eerst langs de zijlijn bij een match. En gisteren op een persconferentie hier in het stadion in Rome zei hij dat hij toch wel wat zenuwachtig was. Hij zei, ik ben altijd een beetje zenuwachtig voor een wedstrijd. Maar als trainer is hij al kampioen geworden met Antwerpen een paar jaar geleden. Heeft hij ook de beker gewonnen. Maar je merkte toch gisteren dat dit toch wel wat anders is. Maar coach van de Rode Duivels.
0: En hebben de spelers er vertrouwen in?
1: Ja, dat zeggen ze wel. Ze zijn natuurlijk 2 maanden geleden kwartfinalist geweest op het WK. Dus dat is zeker geen slecht WK geweest. En daar willen ze op voortbouwen met tegelijk ook een beetje een nieuwe wind met die nieuwe bondscoach. Ja. De oudere spelers zoals Kevin Bruyne en Romelu Lukaku die zeggen ja, het is toch iets meer aan de nog wat jongere spelers om het van ons over te nemen. Dus daar kijken we naar uit.
0: Ja. Van Bommel is trouwens niet de enige debutant in zijn gezin, heb ik begrepen. Want zijn zoon, Ruben van Bommel, speelde gisteren ook al voor het eerst in het Nederlandse elftal.
1: Ja, en die heeft zich ook al meteen getoond. Die heeft de gelijkmaker aangegeven op het einde van de wedstrijd. Het was tegen Duitsland. En Duitsland stond op voorsprong. Maar net op het einde van de wedstrijd heeft Nederland toch gelijk gemaakt. En dat was dus met inbreng van de jonge van Bommel.
0: Ja. Wel, kijk, hij heeft zijn zoon goed opgevoed. Dan zal het wel met ons elftal ook gaan, zeker? In deze Nations League?
1: Laten we dat open. Ja, laten we dat open.
0: Oké, goed. Want we spelen 4 keer in amper 18 dagen tegen Frankrijk en Turkije ook nog onder meer. Italië vanavond dus zagen we het voorbije WK niet. Of de voorbije 3 WK's zelfs niet. Hoe komt dat?
1: Ja, die hebben wat geslabakt, moet ik zeggen. Tussendoor zijn ze wel nog eens Europees kampioen geworden. Dat hebben ze dan weer wel gedaan. In 2021 was dat. Maar voor de kwalificaties, voor die 3 jongste WK's, ja, is het elke keer fout gelopen. Dus je voelt hier wel in Rome dat daar wel wat spanning rond hangt. Ze hebben ook een nieuwe bondscoach. Die ook voor zijn eerste wedstrijd staat. Mancini heet hij. Die is wel vroeger al eens bondscoach geweest, maar die komt nu terug. En heel veel jonge spelers, ze vinden dat ze moeten verjongen, opnieuw beginnen. Dus het is ook wel een beetje afwachten hoe de Italiaanse supporters naar die ploeg gaan kijken. En of ze te snel ontevreden worden als het niet zo goed loopt.
0: Ja. Veel nieuwigheden dus vanavond te zien. Wouter, je volgt daar alles voor VRT Nieuws. Stef Wijnands hoor je op Sportza Radio vanavond met commentaar. En de Rode Duivels tegen Italië zijn ook te zien op VTM vanaf 9:15. Oké, veel plezier daar, Wouter.
1: Dankjewel.
0: Dag.
2: Ciao.
0: Ciao. Ja.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws van wat dichter bij huis nu.
4: 4:30, goedemiddag, 14 nieuws uit Limburg met Leen Paradis. In een appartement in de Vennestraat in Genk is het lichaam van een 60er gevonden. De man was 2 weken geleden al overleden, dat meldt het Belang van Limburg. De man leefde afgezonderd, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
5: Het is altijd heel moeilijk voor een stadsbestuur om daar ook op te reageren. Wij doen heel wat inspanningen om mensen uit hun eenzaamheid te halen door onze dienstencentrum, maar ook door huisbezoeken, door dicht in de buurt te zijn. Maar natuurlijk, niet iedereen kunnen we altijd op de radar hebben staan. En dan is natuurlijk zo'n ontdekking altijd heel pijnlijk.
4: Een vriend van de man was ongerust en verwittigde zijn zus en zij heeft het lichaam woensdag gevonden. In het onderzoek naar een vechtpartij in IJsden midden augustus heeft de jeugdrechter de opsluiting van een minderjarige in een gesloten instelling met 3 maanden verlengd. Bij het incident werd een jonge twintiger aan een café in de Bloemelaan opgewacht door een groepje jongeren. Hij werd daarbij geslagen en ook beroofd. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Aan de Treurengracht in Leopoldsburg is vanmiddag de executie van 20 verzetsmensen in 1944 herdacht. Een van de slachtoffers was toen Bernard Schelfthout uit Antwerpen. Hij is een familielid van voormalig nieuwsanker Sigrid Spruit. Spruit was vanmiddag ook aanwezig op die herdenking. Zijn einde was bijzonder tragisch, vertelt ze.
6: Hij is gestorven enkele uren voor de bevrijding, omdat ze te vroeg uit het kamp hier zijn buiten gegaan. De Duitsers waren al weg. Ze zaten hun eerste vrijheidsmaal te eten in de brouwerij hierachter, opgevangen door de lokale inwoners. En ja, toen passeerden die Vlaamse SS'ers. En die hebben hen naar buiten gejaagd en gefusilleerd. En dus zij zijn werkelijk van de hemel, van de absolute euforie, ja, in de dood gestapt. Ik vind het prachtig dat het nog steeds herdacht wordt.
4: En op de Corda Campus in Hasselt kan je nog tot morgen naar de theatervoorstelling Bandje. Die is opgebouwd aan de hand van oude geluidsfragmenten op cassettebandjes. Een verwijzing naar de cassettespeler die er destijds door Philips in Hasselt ontwikkeld werd. Het is een voorstelling waarbij het publiek ook rondwandelt, vertelt actrice Joke Emmers.
7: Je komt op de zotste plekken op de Corda Campus, dus je krijgt hier een inkijk in de oude fabrieken, maar ook in de nieuwe gebouwen. Je luistert eigenlijk dan op een heel bijzondere plek naar een bandje dat je meekrijgt aan het begin van de voorstelling. We hebben echt de zotste inzendingen binnengekregen, van iemand van wie het gesnurk opgenomen is, tot het ja-woord dat opgenomen is op een cassettebandje. Echt supermooie verhalen en die hebben we nu in een voorstelling samengegooid.
4: Zonnig en zacht tot 24 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Meer nieuws uit Limburg vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: En staat er al veel file, Mona?
8: Ja, eigenlijk wel. Vooral rond Antwerpen, want richting Nederland nu zo'n 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 25 minuten aanschuiven vanaf Staanbroek. Op de E19 10 minuten vanaf Kleine Bareel. En op de E313 25 vanaf Massenhoven. Richting Lummen gaat het trager op de E313 tussen Geel en Ham. Daar is een ongeval gebeurd. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven. Dat doe je tussen Sint-Steven-Swoluwe en Wemmel. Verderop zo'n 20 minuten bij van Dilbeek tot Beersel. Daar is de weg nu vrijgemaakt. Op de binnenring nog een 30 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de R22 van Zaventem naar Grimbergen nog wat hinder. Dat is tussen de Henolaan en de A201 door een ongeval links. En verder enkel kleine vertragingen.
0: Oké, en Berre is onze favoriet deze week. We gaan ons nog eens laten horen met Loving.

0: tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms. 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. En nu gaan we die stilte even doorbreken voor iemand die onderwijs met stand-up comedy en podcast combineert. Je kent ze misschien ook van haar deelname aan De Slimste Mens of De Tafel van Gert of De Weekwatchers op Radio 2. Onze spitse vrijdagsgast is vandaag Roosje Perts.
1: Hallo, dankjewel. Dag luisteraars allemaal.
0: En Roosje is heel rood ook vandaag, zie ik.
1: Absoluut.
0: Als je maar niet door het rood gereden bent van vandaag, nee. Om hier te... Ben je er vlotjes geraakt?
1: Ik ben er heel vlotjes geraakt.
0: Ja, ja. Maar waar moet jij komen?
1: Ik kom van Leuven.
0: Oh ja, het is dichtbij.
1: Het is gewoon altijd die tunnels hier in het begin binnenrijden. Dat is altijd zo'n beetje van, is de juiste.
0: Ja.
1: Ik heb hem vaak fout gedaan.
0: Oh ja, is het echt?
1: Ah, ja, ja.
0: Ja, hoe is het dan ooit dat is fout gelopen?
1: Oh, ja, zo'n keer recht naar de Europese instellingen gereden. Maar ik betaal daar ook voor, dus mag een keer gaan kijken ook. Hè.
0: Tuurlijk, waren ze goed aan het werken?
1: Ja, een keer goed gecheckt of dat die parlementariërs daar niet al rond zaten. Dus.
0: Ja, dat is goed gekeurd door Roosje. En nu ja, bij Radio 2 ben je ook zo euforisch als het weekend start. Want we zijn hier al helemaal in de sfeer. Hè?
1: Ja, ik ben altijd heel blij als het weekend start. En soms heb ik ook echt zondagavond blues. Zo van,
0: het is voorbij. Ja, morgen weer werken.
1: Ja, ik heb net een hele nieuwe identiteit opgebouwd. En nu moet ik terug naar die ander die geld verdient.
0: Ja. Ja, maar doe je werk niet graag?
1: Jawel, natuurlijk. Nee, dat is trouwens veel beter nu dan vroeger. Ik weet nog dat ik jonger was. En zeker toen ik pas werkte, zo in je

0: eerste job is dat toch wel echt, omdat je dan ook nog heel zwaar uitgaat in het weekend. Ah,
1: ja. Wat was jouw eerste job dan misschien?
0: Ja, mijn allereerste job, dat was, vreemd genoeg was dat stewardess. Maar.
1: Dat is toch dus tof?
0: Dat was heel leuk. Ja,
1: je hebt de wereld gezien.
0: Veel, ja, dan moest ik ook niet zo heel veel werken. Ook niet, maar ja. Dat was ook niet eens echt in het weekend. Dus,
1: maar nu, dat onderwijs, wat is dat voor iets? Je werkt voor het Lemmens Instituut.
0: Ja, zeker? Ik werk voor KSO Lemmens Instituut in Leuven. We hebben een tweede en een derde graad. En een zevende jaar van podiumkunsten. En dus dans, muziek en woord. En ik ben daar de ICT-coördinator.
1: Oh, en wat wil dat dan zeggen?
0: Dat ik de Smart School beheer.
1: Dus, ja,
0: ik ben de baas van Smart School.
1: Oh, jij bent de baas.
0: Top bedrijf trouwens. Ja, iedereen is daar zo op aan het heten. Ik vind dat geweldig.
1: Waarom heten ze dat dan?
0: Oh, iedereen zegt van die app. Maar dat is gewoon omdat je school niet leuk vindt. Dus het ligt niet aan Smart School.
1: Waarom moeten we school leuk vinden, Roosje?
0: School is toch superleuk. Er is geen enkele plaats waar er zoveel verschillende soorten mensen samenkomen.
1: Mm.
0: Ja, en je kunt daar zoveel leren. En,
1: ja, hopelijk.
0: Ja.
1: Maar wat ook leuk is, is die tour die jij nu nog altijd aan het maken bent, al een jaar lang. Die comedy show van jou, Flink en Goedgezind heet die. Waarover gaat die?
0: Ja, die gaat eigenlijk over een heel groot stuk gaat over mijn jeugd. Het opgroeien in de jaren 80 en 90 in Vlaanderen. De beste plek waar je kon opgroeien. Vooral het contrast met hoe dat ik nu mijn kinderen opvoed, over dat ik nu naar de dingen kijk en hoe chill en relax alles was.
1: En je hebt het daar in jouw show over ex-marina's.
0: Ja, dat ook.
1: Wie zijn dat nu ook alweer, die marina's?
0: De Johnny's en de marina's.
1: De Johnny's en de marina's. Ik weet het.
0: Wacht je naar Johnny?
1: Ja. Ah, nee, ik was geen Johnny. Die reden toch met brommerkes zo.
0: Toen ik zo moest kiezen tot welke subgroep ik zou behoren, heb ik toch een tijdje gekozen om een marina te zijn. En dat was een fantastische tijd. We hadden de beste muziek, brommers, daar rondhangen. Vooral daar rondhangen als je jong bent. Dat was toch leuk, hè?
1: Ja, dat was een hangmarina eigenlijk.
0: Ja.
1: Oké. Lijkt me tof om daar nog meer over te horen, maar daarvoor moeten we dus naar Tof dat je er bent hier bij Radio 2. Je blijft bij ons tot 6 uur. Denk ook even na over een ultieme weekendplaat. Iets dat we kunnen laten horen om het weekend officieel te starten, Radio 2. Oké, het denkwerk is in gang gezet.

0: je kan meezingen. Doe maar, hè.
1: Nee, nee. Dat doe je de luisteraar niet aan.
0: Het was playback, hè. Het was playback, hè. Ja. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. Ja, nu zit de jeugd gewoon achter hun schermen. Hè. Ze zijn geen Johnny en Marina meer.
1: Nee, maar ik vond het wel een heel interessant idee, Tranen van Goud. Dat ga ik eens aan mijn kinderen vragen of ze dat niet kunnen doen.
0: Ja, waarom?
1: Ja, dat zou toch winstgevend zijn.
0: Ze eerst straf geven, ja. Of iets kwaad zeggen en dan incasseren.
1: Pootje lappen.
0: Ja. Goed gedaan gisteravond. Jouw acteerdebuut in Florentina, de telenovela. Ja, ze is gestart met acteren ook, onze Jacot.
1: Doe je daarin mee? Ik kijk daarnaar naar uitgesteld. Ah ja, zit voilà, je in Florentina?
2: Daar ga je mee tegenkomen.
1: Oh, super blij.
2: Ja, ja. Het wordt echt goed.
1: Ja? Dus ja. En zit je er lang in?
2: Nee, maar een paar afleveringen, denk ik. Maar gisteren was een klein opwarmertje.
1: Ja?
2: Maar het wordt echt... Het gaat dramatisch worden.
0: Oei, ja, je wordt vermoord.
1: Echt... Oh.
2: Nee? Ja, ik mag het niet zeggen, natuurlijk. Maar het wordt wel echt... Als je denkt, telenovela, dat. Zo'n drama zit er wel een beetje in.
0: Dat kan je wel, hè. Zo, ook de manier waarop ze het weer altijd doet. Zo, altijd met een beetje...
2: Zoveel drama.
0: Zoveel drama, want het gaat weer heter worden. En ja. Zo'n tropisch moment ook... volgende week.
2: Verschrikkelijk.
0: Kom aan, breng ons naar de climax.
2: Wel, ik ga eerst nog eventjes naar beneden moeten gaan, voor ik kan opbouwen.
0: Ja, ups en downs, dat is
2: ups
0: zo.
2: Ups en downs hoort ook bij het leven en bij het weer, want morgen gaan we toch wat meer wolken zien dan vandaag. Mm. Dus als je die zon van vandaag leuk vond, dan ga je morgen echt een dramatisch slechte dag hebben. Want ja, het is wat meer bewolking. Blijft wel meestal droog. Op een beetje lokaal gedruppel na, dat kan zo in het westen, het noordwesten van het land zijn, dus dat is West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, misschien nog een stukje van Antwerpen ook, waar er af en toe wel eens een buitje overtrekt. 21 graden verwachten we morgen, maar dan gaat het weer helemaal omhoog. Krijgen we weer een klein piekje op zondag met 5 à 26 graden. Veel meer zon dan zaterdag ook op zondag. Maar dan in de nacht van zondag op maandag gaan we weer naar beneden, want dan komt er een regenzone voorbij.
0: Oh, plotwendingen hier de hele tijd.
2: Op maandag gaat hij nog een stukje over ons land trekken, dus dat ziet er ook wel een grijzere dag uit, ook bij 20 graden. En dan gaan we weer omhoog. Want op dinsdag krijgen we 7 of 28 graden, weer met veel zon. En ook op woensdag blijft het in het eerste deel van de dag nog een beetje warmer, hè, zo'n 25, iets te warm voor de tijd van het jaar. Maar dan gaan we weer naar beneden, want dan trekt er alweer een regenzone voorbij. Dus ja, ik weet niet of je een telenovela echt kan noemen, maar het is wel een rollercoaster alleszins.
0: Dat is wel goed.
1: Ik vind het goed nieuws, want dat betekent dat je zo die kleren die nu in je kast hangen, waarvan je zegt, ik heb die niet genoeg aangedaan, kunt je nu aandoen.
2: Dat vind ik nog beter om naar te kijken. Want ik was al gefrustreerd omdat ik dus al mijn zomerkleren al op de zolder had gelegd.
1: Oh, zie.
2: Wat dus veel te snel was. Zo zie je maar dat wij het ook niet altijd even goed weten.
1: Dat vind ik wel gek eigenlijk van u, Jacot.
2: Ja, ik heb mijn research niet goed genoeg gedaan toen ik dat deed. Ja. Dat was het nesten. Het nesten dat boven komt van het moet nu allemaal.
1: Hou je dat niet. Ik versta het.
3: Europa Bank. De bank die durft.
4: Radio 2 Spits.

0: Gaat het zoiets worden, Roosje, jouw weekendplaat? Zoiets ABBA-achtig?
1: Nee, totaal tegenovergestelde. Alhoewel dat ik extreem veel respect heb voor ABBA.
2: Ah, wel, deze boodschap is zeker ook overgekomen. Blijft goede muziek van ABBA.
3: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
4: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
3: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
5: De VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max. Radio 2.

0: Elke dag telt voor twee. Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite. Maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
0: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht!
0: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij. Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
8: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
0: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
9: Je zoekt op ImmoWeb
10: een huis
9: met een tuin. Maar wat je echt zoekt, is een stukje paradijs waar heel de familie zich thuis voelt.
11: Ja, kippeke, jij ook.
9: Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: Radio 2 Spits met Roosje Perts. Bij ons nog comedienne. We gaan straks nog over haar tour hebben. We gaan ook reacties, nieuws raden aan de hand. Nieuws aan de hand van de reactie, dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar nu eerst het nieuws van Sophie.
13: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul.
12: Of Charlotte.
13: De NVA wil opnieuw ziektebriefjes vanaf 1 dag afwezigheid. En de droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. De partij NVA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu krijg je als werknemer per jaar 2 baaldagen. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar de fractieleider voor NVA, Axel Ronsen, vindt dat werkgevers zelf moeten kunnen beslissen of ze dat toelaten of niet.
14: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt. Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van, kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
13: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere meerderheidspartijen weinig enthousiasme. De Kamercommissie gaat de komende maanden eerst advies vragen aan experten voor ze verder over het voorstel discussiëren. Op het assisenproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen de speurders vandaag uitleg geven over het onderzoek. Een aardappelboer doodde 4 jaar geleden zijn dochters van 8 en 5 jaar. En de jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie van de feiten, waarbij de vader toonde hoe hij zijn dochters verstikte. Dat vertelt Caroline van den Bergen.
15: Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt.
13: De uitspraak in deze assisenzaak is eind volgende week. In Roeselare, nog in West-Vlaanderen, is de 61-jarige vrouw van een man die stierf in een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. En branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was, zegt Griet de Prest van het parket.
5: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
13: De langdurende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelen van de velden gehaald. Maar omdat het deze zomer zo weinig regende, gaat dat moeilijk en raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
7: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit voorleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet, waardoor dat ze inderdaad meegaan op uw kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in uw roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
13: En in de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van op pole positie in de grote prijs van Azerbeidzjan. De Mercedes-rijder was in Baku bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Vanavond opklaringen en een zachte nacht tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog een beetje warmer tot 26 graden maximum. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Ah, sorry Charlotte. Maar ja, gisteren was het Sophie. En eergisteren was het weer Charlotte. Ik was een beetje in de war ook. En het is omdat jouw fashion ook zo rood is, Roosje.
10: Stroot, sorry.
12: Verblindend.
10: Ja, maar dat moet wel bij Radio 2, hè?
12: Ja, het past wel
10: als je
12: goed
10: op bezoek komt.
12: Decor.
10: Ja. Dat is wel echt onze rode kleur, hè?
12: En we zitten eigenlijk ook te veel te kletsen zo, tijdens de platen. We zijn niet gefocust. Het is te gezellig. Dat is het grote probleem. Ja. Dat is het echte probleem. En de files, waar bevinden die zich?
10: Vooral rond Antwerpen, want richting Nederland zijn nu zo'n 3 kwartier file rijden op de Antwerpse ring van Sint-Anna-Linkrover tot in Borcherhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Antwerpen. Verlies je 20 minuten op de A12 vanaf Staanbroek, 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts maakt daar zeker een reddingstrook. Naar Lummen zo'n 20 minuten traag rijden met filegolven. Dat is op de E313 tussen Herentals en Ham door een ongeval. Rond Brussel op de buitenring toch 3 kwartier filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlicht. Op de binnenring hetzelfde, maar tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En verder enkel kleine vertragingen.
12: En net een berichtje gekregen van Annemie uit Sint-Amans. Zij heeft ook een probleem. Ze zegt, ik heb 1 uur niet kunnen luisteren daarnet naar Radio 2 Spits. Dat is ook wel een probleem.
16: Wie is dat die vest hier?
12: Dat is allemaal door die vest. Wil je die alsjeblieft eens uitdoen? Ja, dank u.
17: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
18: Radio 2 Spits.
17: David van Ootegem.
12: Ze moest haar vriendin gaan halen aan het station. Ja. Maar kijk, nu is Annemie er ook bij.

0: Kygo en Whitney Houston, Higher Love. En er komt altijd maar meer en meer volk binnen in deze uitzending. Dat is ja, echt een weekendgevoel hier al. En die is ook terug. Dat heeft DJ Peter deze week bekendgemaakt. Vrijdag 16 oktober danst hij opnieuw 24 uur tegen kanker op de markt van Zottegem. Gina Lisa, welkom in de studio.
1: Ja.
0: Ja, we gaan opnieuw dansen tegen kanker. Ja. En je bent er even bijgekomen omdat jij daar ook mee te maken hebt gehad, hè, de afgelopen tijd.
1: Ja, net zoals zoveel. Hè. Wie kent er niemand, hè, die daarmee geconfronteerd is geweest. Ik ben mijn papa verloren aan kanker. Maar ook ja, mijn hele goede vriendin Martien Preen. Helaas ook. Ja, korte pijn. Ja, snel moeten gaan. Die kanker, ja, het is heftig, hè.
0: Ja, iedereen heeft wel iemand in de familie. Roosje, heb jij gevallen?
2: Ja, mijn moeder, die heeft kanker sinds ik 12 ben.
1: Amai.
2: Ja, dus zij heeft borstkanker gehad en baarmoederkanker. En ze is hervallen geweest met die borstkanker. En dan is zij momenteel, ja, zij is eigenlijk HER2 positief, heet dat. Uh-huh. En dat is een kanker die in u zit, maar die eigenlijk nooit weggaat. Dus ze zal nooit genezen. Mm-hmm.
1: Maar het is onder controle dan?
2: Het is onder controle. Ze krijgt elke 3 weken een chemo. Dat is een spuitje in het dijbeen. En dat is gewoon haar lichaam aanvaardt altijd heel dankbaar de producten die het tegenhoudt. Dus we hebben een ongelooflijk geluk in ons gezin.
1: Dat er een oplossing is
2: voor haar. En
1: daarom denk ik dat het belangrijk is. Hè. Voor mijn papa was er geen oplossing meer. Voor Martien was er blijkbaar dan ook geen oplossing meer. Maar we moeten wel blijven onderzoeken. Want ik weet nog dat de oncoloog ook tegen ons zei van oké, we staan al ver. We kunnen wel al iets proberen. We kunnen het niet meer oplossen, maar we kunnen wel verlengen. X aantal jaar geleden zou hij nog veel sneller moeten gaan zijn. Mm-hmm. Dus we hebben nog wel waardevolle tijd gekregen.
2: Ja, en ik vind het zo belangrijk. En ik ben ook zo dankbaar aan alle vrijwilligers van Kom op tegen kanker. Omdat dat maakt echt heel veel verschil. Al dat geld dat zij opbrengen, dat gaat naar onderzoek. Of het komt de mensen ten goede. En Er is zoveel vooruitgang geboekt. Mijn moeder heeft ook meegedaan aan toen dat die behandeling met Herceptine nog experimenteel was. En zij is toen in het project gestapt. Het was dat of niks. En het is aangeslagen. Uh-huh. Dus dat is superbelangrijk. Ja, mooi.
0: Uh-huh. Ja, jij bent jouw goede vriendin Martien Preen wel verloren. Dit jaar, 27 mei, was dat. Hoe ga jij om met dat verdriet? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Goh, dat is verdriet. Dat is elke keer weer een rouwproces. Mm. En natuurlijk, het verlies van mijn vader was voor mij het meest. De vloer werd van onder mijn voeten geveegd. Mm. Je aanvaardt dat bij het leven hoort. Hè. Hij was ook 79. Oké, Martien was te jong, maar je weet. Ja, dat afscheid nemen bij het leven hoort. Maar je bent er toch nooit op voorbereid. Nee. Ik kon het niet. Ik wist het niet. Ik heb moeten zoeken naar hoe doe je dat dan, rouwen.
0: Ja, en hoe put je nu kracht als het even moeilijk gaat?
1: Ja, we zijn nu ondertussen wel een paar maanden verder. En ik heb geleerd om fysieke afwezigheid een stukje anders te gaan plaatsen naar gewoon een energetische aanwezigheid. Hmm. Ze mogen er nog zijn, op een andere manier. Maar dat zoeken, hè, dat is soms met veel tranen en met veel onrust of met veel verdriet. Maar soms ook wel dagen van, ik kan het. Ik vind een manier om er een plekje aan te geven, om er ruimte voor te maken.
0: Belangrijk. Ja, de luisteraars zullen tijdens de dansathon mee de muziek mogen kiezen. Ze betalen daar iets voor, maar dat is natuurlijk voor het goede doel, voor al dat waardevolle onderzoek natuurlijk. Op welke plaat mogen wij dansen voor jou, Lisa?
1: Ik ga er zelf niet kunnen bij zijn. Ik zit in het buitenland, daarom vond ik wel fijn dat ik vandaag even ook mijn steun kan betuigen aan Peter en alle mensen die mee gaan dansen. Ja, het is een moeilijke. Ik heb het eigenlijk sinds het overlijden en de begrafenis van mijn vader zelden tot bijna niet meer opgezet, maar ik wil toch voor hem Purple Rain.
0: Wel, hier komt hij. Gina Lisa, dankjewel voor je komst.
1: Ja.

0: Prince voor de papa van Gina Lisa. En ook voor Martin Prenen. Heb jij ook een idee voor een plaat waarop we kunnen dansen tegen kanker? Je mag het ons laten weten via Radio 2 op VRT Max. Of wil je het doen voor iemand ook? Laat maar weten, wat is het verhaal en welke plaat wil je horen? En dan danst Peter 24 uur lang in de Radio 2 Dansatom.
1: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselaar.

0: Radio 2.
1: Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen.
0: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2, Ribben van Vlucht.
1: Morgen zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor Week van het Hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
3: Morgenochtend om 8 uur.
0: Live vanuit de

0: Bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Radio 2 Show. Radio 2 Spits met Roosje Perts bij ons. Radio 2. Onze weekendgast. En ze is volop aan het toeren met haar allereerste comedy show, Flink en Goed Gezind. Was het spannend zo in het begin? Al die teksten die je moest onthouden waarschijnlijk hoor.
1: Ja, mensen zeggen dat vaak, hè, van oh, al die teksten die je moet onthouden. Maar ja, je schrijft dat zelf, hè. Dus dat is al...
0: Dus het is gemakkelijk.
1: Het is toch iets gemakkelijker om te onthouden, want je hebt dat zelf gedacht. Neergeschreven, 1000 keer gelezen, dus...
0: Het is allemaal je eigen leven ook.
1: Ja, het is de trieste waarheid.
0: Is er nooit eens misgegaan in het begin of zo?
1: Ja. Ik heb vorig jaar heb ik een blackout gehad opeens.
0: Oeh.
1: Ja, maar dat was wel... Ik had 5 optredens na elkaar. Dat was niet mijn show. Hè. Dat was niet mijn show. Maar dat was 5 dagen na elkaar op dezelfde plek. En dan had ik opeens dat ik daar zo de 4e avond stond en zo... Het was weg. Ik weet dat niet. Dus het moet een soort overbelasting geweest zijn van mijn systeem of zo. Ik weet het niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja.
0: Wat heb je dan gedaan?
1: Dan heb ik gezegd, we gaan het nog eens opnieuw doen, mensen. En dan ben ik terug backstage gegaan. En ben ik terug opgekomen.
0: En daar nog snel gekeken naar je tekst?
1: Nee, dat was... Maar ik denk, eerlijk, ik zou dat als publiek ook wel eens willen meemaken. Want eerlijk...
0: Het is een unieke avond geweest.
1: Wat is het leukste? Hè?
0: Ja, een comedienne die een blackout krijgt.
1: Maar het is ook... Ik was toen wel niet het hoofdprogramma of zo. Dus ik moest een klein stukje op voorhand doen. Dus het was in alle contexten waarin het zou kunnen gebeuren, was dat wel...
0: Maar in jouw show nu is het nog niet gebeurd.
1: Nee.
0: Maar het draait wel goed, hè. Veel shows uitverkocht, ook heb ik gezien. Mm-hmm. Ook, de komende weken sta je ook nog op de podia. Maar er is ook nieuws uit Italië. Want je weet dat onze... Rode Duivels spelen vanavond. Ik weet niet of jij een voetbalfan bent.
1: Nee, sorry, spijt me.
0: Nee, geen...
1: Ook we zijn geen
0: thuis,
1: voetbal gezien.
0: Nee,
1: we zijn geen voetbal gezien.
0: Daar wordt niet over gesproken.
1: Nee.
0: Hoeveel Rode Duivels ken jij?
1: Nu de huidige echt 0.
0: Nul,
1: sorry. Nee.
0: Dan gaan we ander nieuws uit Italië even aan jou voorleggen. Want er is daar blijkbaar ook een rokkenprotest uitgebroken. Want de Italiaanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een politieke bijeenkomst van zijn partij, van Forza Italia, de jonge mannen wat advies gegeven over het huwelijk. En die heeft gezegd van kijk, als je als man een trouwe vrouw en een goede moeder voor je kinderen wil, dan moet je er eentje kiezen met een lange rok en een tikkeltje minder schoonheid. Dat was zijn advies.
1: Ja.
0: En hij dacht wat vaderlijke wijsheid mee te kunnen geven, maar de poppen zijn nu aan het dansen in Italië. Met veel vrouwen die in minirok poseren nu op social media en afvragen of ze nu een goede moeder zijn of misschien ook niet. En ook vrouwelijke parlementsleden die in rok naar het parlement zijn gegaan vandaag, omdat ze zijn uitspraken middeleeuws vindt.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat je toch tot nadenken moet stemmen van in wat voor een wereld leeft die man, hè? Die heeft zoveel,
0: in de middeleeuwse wereld.
1: Ja, maar die heeft zoveel macht en die bijt niet op zijn tong als hij dat bedenkt. Dus die zegt dat dan. En dus ik snap dat je misschien, als je van die leeftijd bent, en Italië is ook een stuk conservatiever op sommige dingen, maar dat die niet in zich voelt van oei, dit deel ik beter niet. Dat vind ik hallucinant, dat iemand zo in die positie van die gepensioneerde gedachten zegt. Dat is een dat gedachtegoed is op pensioen. En hij haalt het uit pensioen.
0: Maar hij zit misschien ook in die wereld, in dat milieu van...
1: Dat is echt spijtig.
0: Conservatievere waarden. Heb jij ook al eens commentaar gekregen op jouw kledij?
1: Nee, eigenlijk
0: niet. Behalve van mij, want ik had het de hele tijd over jouw rood vestje.
1: Nee, maar er komt zo'n moment ook waar je zo... Oké, als je jonger bent, dan kleed je zo wat sexier. En zo dan opeens beseft je van... Ja, ik wil dat soort aandacht niet.
0: Het hoeft niet meer.
1: Nee, zo van, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik vind er helemaal niks op tegen. Ik vind het ook leuk als andere mensen het doen. En voor mij is er, ik heb toen wel ook nooit commentaar gekregen. Dus ik zou het heel erg vinden, stel dat ik me nu opeens sexier zou kleden, dat ik door zo'n commentaar van zo iemand dan mij beknot zou voelen.
0: Ah, ja.
1: Dat vind ik totaal fout.
0: Maar je krijgt wel commentaar, denk ik. Op social media of zo, op jouw shows of zo? Of valt dat nog mee?
1: Dat valt eigenlijk nog mee. Ik krijg soms op filmpjes hele zure commentaar op Facebook. Dat is meestal iemand kwaad die dat 's nachts heeft geschreven. En dan, ik blokkeer gewoon.
0: Ja.
1: Want dat trekt dan ook weer aan. Dus
0: waarover gaat dat dan? Over een grapje dat je hebt gemaakt?
1: Ja, zo. Allee, deze week was dan zo iemand... Ja, ik had een filmpje gepost en dan had iemand zoiets van... Niks beter te doen zeker. En dan zo 7 kotsende emojis. Dan zeg ik, je hebt niks beter te doen zeker. Je hebt dit gedaan om 11:00 s'avonds. Allee... Je hebt echt niks beter te doen.
0: Okay. Ja. Ja, we weten hoe het werkt hier, want we hebben hier een radiospel. Het heet Raad het nieuws aan de hand van de reactie. En we hebben ook wel een en ander kunnen sprokkelen van het internet. Dat zal je straks wel horen. Eerst Jeremy Vrieling.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Met nieuws uit jouw buurt nu.
2: 6:30, VRT Nieuws uit Limburg met Leen Paradijs. In een appartement in de Vennestraat in Genk is het lichaam van een 60er gevonden. De man was 2 weken geleden al overleden. Dat meldt het Belang van Limburg. De man leefde afgezonderd, zegt burgemeester Wim Dries.
3: Dat is heel droevig nieuws en we leven natuurlijk mee met de familie en zijn omgeving. Het is altijd heel moeilijk voor een stadsbestuur om daar ook op te reageren. Wij doen heel wat inspanningen om mensen uit hun eenzaamheid te halen door onze dienstencentrum, maar ook door huisbezoeken, door dicht in de buurt te zijn. Maar natuurlijk niet iedereen kunnen we altijd op de radar hebben staan. En dan is natuurlijk zo'n ontdekking altijd heel pijnlijk.
2: Een vriend van de man werd ongerust en verwittigde zijn zus. Zij heeft het lichaam woensdag gevonden. In Beringen hebben jagers 15 everzwijnen geschoten tijdens het oogsten van maïs. De jagers hadden post gevat rond het veld en konden de dieren zo verrassen. De voorbije weken hadden everzwijnen heel wat gazons van buurtbewoners omgewoeld op zoek naar engerlingen. Dat zijn larven van mei- of junikevers.
4: Ik was heel hard geschrokken. Ik heb onze honden horen blaffen 's nachts. En ik dacht, er is iets aan de hand. Ik ben niet gaan kijken, maar nu weet ik wat er aan de hand was. Everzwijnen, maar dat is wel even schrikken natuurlijk. Hè. Dus ik moet die tuin laten heraanleggen waarschijnlijk. Met wat planten en wat verharding, maar zeker niet met gras.
5: Ja, we wonen in de bos, dus ja. Toch zal erbij horen, zeker. Hè.
2: De stad Genk wil werk maken van meer betaalbare huurwoningen. In de nieuwe woonprojecten Richter en Meiboom zullen een 40-tal woningen voorbehouden worden voor budgethuren. Dat is een systeem waarbij de huurprijs 15% lager ligt dan de marktprijs. De huurwoningen zijn bedoeld voor inwoners die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar niet genoeg verdienen om een gewone woning te kunnen huren. In Zwartberg bouwen leerlingen van de Sint-Albertusschool aan hun eigen wereldtentoonstelling. Kinderen uit het derde en vierde leerjaar werken samen met de Genkse Academies voor kunst, muziek en dans. In juni 2028 openen ze dan een echte wereldexpo in de wijk. Amaya, Catharina maken kunst en Mira en Nizar doen toneel.
6: Vogeltjes zelf natekenen met ocoline en met zelf met stokken van buiten hapen.
7: In de klas moeten ze zo allemaal van die dingen uitbeelden. Ze moeten een doos duwen of een doos meenemen en moeten openmaken wat erin zit en zo allemaal van die dingen.
2: En in het tennis hebben Sander Gillet en Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel in het Chinese Hangzhou. Ze werden er uitgeschakeld door een Nieuw-Zeelands duo. Het is zonnig en zacht vandaag. Morgen wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Dit en meer nieuws uit Limburg vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
1: En Mona, waar staan de files?
8: Nog altijd rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Nederland zo'n 3 kwartier file rijden. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent, 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen ook lang aanschuiven. 35 minuten vanaf Staanbroek, een half uur vanaf Massenhoven. En 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel. Daar is een ongeval gebeurd, rechts. Richting Lummen, 20 minuten traag rijden met filegolven. Dat doe je op de E313 tussen Herentals en Ham. Ook op de E314 richting Lummen zo'n 15 minuten bij. Dat is tussen Genk-Oost en Zolder. Rond Brussel op de buitenring. 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring bijna 1 uur extra tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd, rechts. Op de N44 van Maldegem richting Aalteren-Hinder. Dat is tussen de Urselenweg en de Brugstraat door een ongeval. En verder enkel kleinere vertragingen.
1: Oké, dankjewel.
9: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Radio 2.
10: Radio 2 Spits.
0: VRT Radio 2.
1: Ja, en ik heb heel goed nieuws gekregen. Vanuit Italië. Okay. Ook vanuit Italië.
11: Nee.
1: Ja, het gaat niet. Ja, het is.
11: Ja!
1: Ja, het is ja!
11: Amai!
1: Is toch ongelooflijk?
11: Ja, jij gaat in de jury zitten.
1: Ik ga in de jury zitten van de Tiramisu World Cup.
11: Maar joh, proficiat!
1: Dank u!

0: Ja, Mona is direct al aan het doorsturen.
1: Naar de collega's, hè?
0: Ja. Ja, iedereen was er zo mee aan het meeleven. Ja, het is een heel ding hoor, met tiramisu, Roosje. Je bent misschien niet helemaal mee, maar ja.
2: Ik vind het fantastisch.
1: Wie heb je niet
0: gehad?
2: Dat is heel leel.
0: Ja, Mona is direct al aan het doorsturen.
1: Naar de collega's, hè?
0: Ja. Ja, iedereen was er zo mee aan het meeleven. Ja, het is een heel ding hoor, met tiramisu, Roosje. Je bent misschien niet helemaal mee, maar ja.
2: Ik vind het fantastisch.

0: Maar ik heb dan uitzendingen en zo.
1: 9 oktober. Ah ja, ja, ja. Oké, okay, ja, ik vrijdag, zie het. En dan is het heel weekend lang.
0: Een heel weekend lang, ja.
1: Oh, ja, maar ja, daar verzinnen we wel iets op, hè?
2: Ja, ja, keidik terugkomen.
1: Ja, dat is het, ja, dat is heel het ding. Ja, David zegt altijd dat er geen grammetje bij komt.
0: Ah. Mijn metabolisme is ook enorm.
2: Moet jij dan zo proeven en uitspuwen in zo'n spuwbak?
1: Ja, maar ja, je gaat heel veel moeten eten, hè?
0: Ja, ik moet het allemaal proeven. Want
1: ja, want, en hoeveel doen er mee?
0: Ik weet niet hoeveel er mee doen. Dat was van over de hele wereld. Toen er
1: kunnen 100 tiramisu's zijn dat jij moet proeven.
0: Ja. Hoe meer, hoe liever. Ja, zo ben ik.
2: Je gaat dat niet meer lusten.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betaald. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
7: Yo, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Radio 2.

0: dat je hier bent.
1: Oh, ik ben zo blij dat ik erbij ben. Ik moet wel confirmen nog, vragen ze hier.
2: Doe maar zo snel mogelijk.
1: Zeker kan gaan, ja, hè. Hoe doe je dat in het Italiaans, Roosje?
2: Confirmo.
1: Confirmo. Ja, hoe zeg je, ik bevestig?
2: Io confirmo.
1: Io confirmo. Hoe kan je dat zo goed?
2: Ja, ik spreek het al aan, hè.
1: Ah.
2: Maar ja, ik ben wel niet zo zeker van die confirmo. Dat had ik niet geleerd. Maar
1: ik zal het maar in het Engels
3: zeggen. Oh ja, van confirmé.
2: Ja.
1: Voilà. Confirmé.
2: Ja.
1: Oh my god, de Tiramisu World Cup in Treviso.
2: Dat is echt wel goed.
3: Heb je zenuwen nu?
1: Ja, nu wel een beetje.
3: Ja, hè?
1: Maar ja, ik heb een online examen moeten doen daarvoor. Daar had ik 15 op 15 voor. Het was wel moeilijk, want je moest al die regels goed kennen. Het zijn blijkbaar twee categorieën daar. De original kan je maken of de creative tiramisu. En ik ben wel van iets geschrokken, ik wist dat eigenlijk niet. Maar de originele tiramisu is wel zonder drank. Als ik die zelf maak...
3: En dat is dan zo'n regel bijvoorbeeld.
1: Dat is een regel, ja. Je mag dus geen drank gebruiken, ook niet in de creatieve categorie.
3: Ah, nooit?
1: Nee, nooit. Er mag geen drank aan toegevoegd worden.
3: Oké. Okay.
1: En het origineel bestaat eigenlijk maar uit 6 ingrediënten. Kunnen jullie ze opnoemen?
2: Ja,
1: welke 6?
2: Lange vinger. Cacaopoeder, ja. Mascarpone, suiker, eieren... En boter? Nee, geen boter.
3: Room?
2: Gelatine? Nee. Zo. Kirin's puben.
1: Mascarpone had je al, hè?
2: Ja.
1: Cacao?
3: Koffie?
1: Ja. Koffie zochten we nog. Punt voor Mona.
3: Ja, en 5 punten voor jou.
1: Oké, we gaan nieuws raden aan de hand van 2 reacties die we uit de social media hebben geplukt. En ja, Roosje weet dat, wat voor reacties er soms allemaal kunnen komen.
2: Mm-hmm.
1: 078 35 32 34, je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. En dan mag je het opnemen tegen Mona en Roosje, die 1 team zullen vormen.
2: Power team, yes. We maken jullie kapot.
1: Ja, kijk, nu durft er al niemand meer.
2: Sorry.
1: 078 35 32 34. Kom erbij, bel gerust. En dan krijg je een reactie te horen. Goedenavond, met wie?
4: Dag David, met Monique.
1: Dag Monique.
4: Dag Mona.
3: Hallo.
2: Dag Monique.
4: Ja.
1: Ja. Dat is Roosje die bij ons zit. Roosje Pert.
2: Dat is ook okay,
1: ja,
2: Monique.
1: Ja, dat is een comedienne. Misschien ken je ze van de tafel van Gert. Ze heeft meegedaan aan De Slimste Mens. Ze zit soms in de Radio 2 Week Watchers. Maar ja, een hele toffe. Echt wel een toffe.
4: Ja, okay, goed. Dat is waar.
1: Dat is waar, ja.
4: Ja.
1: We gaan beginnen met de eerste reactie van Inge de Smet. Maar op welk nieuws reageert Inge met deze reactie? Alleen maar goed dat we onze chauffage nog niet moeten aanzetten.
2: Op het warme weer?
1: Kan je er een titel van maken?
2: Het wordt warm.
3: tropische temperaturen volgende week.
1: Ja, tot hoeveel? We zijn er al direct.
4: Ja.
1: Oh, Monique.
4: Ik dacht het record. Bijna.
1: Het was een makkelijke vandaag, dacht ik. Wendy zegt ook super laat maar komen. Het mag zo blijven, veel te lang donkere dagen. Veel te lang donkere dagen. Mag gaan stoppen met die stomme zomer. Is ook nog een reactie van Sabrina, die is er niet zo blij mee. Het is genoeg geweest, volgens Sabrina.
2: Die had misschien al zo wat herfstdecoratie gedaan.
3: Ja, zo wat pompoenen buiten gezet en zo. Nu moet ze die weer binnenhalen.
1: Ja. En Fanny, die vindt het zalig. Laat maar komen, goed voor de gewrichten. Voor mijn gewrichten, zegt ze.
4: Ja,
1: blijkbaar.
2: Wat gaat hij doen?
4: Ja.
1: Ik weet niet wat hij allemaal... Wat ga jij nog doen dit weekend, Monique?
4: Het zal rustig zijn met mij. 2 dagen ben ik alleen en... geen bezoek of niks, denk ik.
1: Als ik 2 dagen alleen zou zijn, dan zou het wel een feestje worden. Nee? Oké, ja. Goed.
4: Nee, maar dat kan niet meer. Ik heb geen man meer. Mijn man is overleden.
2: Oh,
1: sorry, Monique.
2: Deelneming.
4: Dat is niks, hoor.
1: Dan zullen wij eens langskomen om de boel op stel te zetten.
4: Ja, oh, doe dat. Ja.
2: Tiramisu.
4: Ik zal je met armen ontvangen.
1: Ja, eet je graag tiramisu?
4: Ja, hoor.
1: Oh, goeie makers, hè. Oké, Monique, dankjewel om mee te doen, hè. Fijn weekend nog.
4: Graag gedaan.
2: Dag.

0: Alphaville, Birkin in Japan. Als je Roosje Prets nog niet kent. Pert, sorry.
1: Dat is okay. Ja. Ik vind het wel leuk.
0: We zijn all excited.
1: Ja. Zelfs, ja.
0: Ga even naar haar Instagram ook. Daar kom je onder meer te weten waar je een goede man kan vinden. In de Doe-het-zelfzaak blijkbaar op zondag voormiddag heel vroeg.
1: Absoluut. Een keer hoe gaan koeken voeren ze.
0: dat zijn de mannen die je nodig hebt, de handige mannen.
1: Absoluut.
0: Maar niet in elke afdeling.
1: Nee.
0: Vertel het ons.
1: Kijken bij de klinken, hè. Dat is afwerking. Dan is dat huis al klaar.
0: Al dat soort dingen. Of naar de show gaan kijken van Roosje. Kan ook natuurlijk.
1: Ja, www.roosjeperts.be voor tickets.
0: Voilà, het is dat. We hebben nog jouw weekendplaat te goed. En dat is deze hier geworden, Roosje. Vertel eens waarom. Sash.
1: Mijn Ecuador beste plaat ooit. Hij klinkt heel agressief. Maar het is eigenlijk een zachte man. En je leert een beetje Spaans. En wie wil er niet in Ecuador zijn? Ik eigenlijk niet altijd. België is het beste. Maar daar een keer op vakantie.
0: Past ook een beetje bij jouw Marina-periode waar we het over gehad hebben. Ja.
1: Zie, is kwaad, hè, precies.
0: Je hebt dat graag, zo. Een kwaaie man.
1: Goed aan mee.
0: Roosje, het was tof dat je er was.
1: Dank je wel, ik vond het ook heel leuk.
0: Fijn weekend nog. Geniet ervan, van de zon ook. Vooral die eraan komt, is blijkbaar. Goed weekend ook aan jullie. Bedankt om te luisteren. En tot volgende week.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ruim de gang hier alsjeblieft.
1: Ga eens schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.

0: 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Hoor je dat? Dat zijn de klanten van Kitchen Suite. Ze denken na over hun voorstel. Ze kijken, vergelijken en tot slot realiseren we samen hun droomkeuken of interieur. Zonder stress. Dat doen we al 25 jaar. Kitchen Suite. Maatkeukens. Aan de Hasseltweg in Genk.
3: Je zoekt op ImmoWeb
4: een appartement
5: met één slaapkamer.
3: Maar wat je echt zoekt, is samen beginnen aan een nieuw verhaal, waarin je alles deelt.
5: Zeg, dat is mijn tandenborstel.
3: Sorry. Of bijna alles. Vind wat je echt zoekt op de app van ImmoWeb.
6: Papa?
7: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop, Maas en Kempen om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 26 en 27 september in Campus Moza RT in Mazeik om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
9: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Zwijg, kieken.
9: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Verdomme, kieken, hou op met die vlamme grap.
9: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: En likken we van die spijker, zegt...
12: Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Wale vastgoedmakelaar voor. De Wale vastgoed. Ervaring voor het leven.
9: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
14: Kan je nog lang lezen?
13: Denk het wel. Hè?
9: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
10: Bij gedicht!
15: Droom je van een nieuwe keuken? Laat je inspireren bij Keukens de Abdij. Ontdek de keukentrends van 2027. En onze unieke keukenkasten met multimassieve kern, bekroond tot beste interieurproduct van het jaar. Bezoek onze belevingstoonzaal aan de Hasseltweg 29 in Genk. Beleef jouw keuken. Keukens de Abdij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
16: Het is vrijdagavond, het is 6 uur. Ik weet hoe laat het is. Het is tijd voor Radio 2, 80, 90 en Nillies. En als je een verzoekplaat hebt, vraag maar aan.
17: Elke dag, telk voor 2.
18: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De N-VA wil opnieuw ziektebriefjes vanaf 1 dag afwezigheid. En de droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. De partij N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Nu krijg je als werknemer per jaar 2 baaldagen. Dan mag je gewoon thuis blijven als je ziek bent, zonder dat je naar de dokter moet. Maar de fractieleider voor N-VA, Axel Ronsen, vindt dat werkgevers zelf moeten kunnen beslissen of ze dat toelaten of niet.
19: In sommige gevallen werkt dat zeer goed, maar in andere gevallen zien we dat het kort ziekteverzuim toch toeneemt, en zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van, kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen.
18: Voorlopig lijkt er bij verschillende andere meerderheidspartijen weinig enthousiasme. De Kamercommissie gaat de komende maanden eerst advies vragen aan experten voor ze verder over het voorstel discussiëren. Op het assisenproces in Brugge over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen speurders vandaag uitleg geven over het onderzoek. Een aardappelboer vermoorde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5. De jury kreeg vandaag de video te zien van de reconstructie, waarbij de vader toonde hoe hij dat allemaal deed, hoe hij zijn dochters verstikte. En dat waren harde beelden, zegt Frank Scheerlink, de advocaat van de grootouders van de meisjes.
0: Voor mij was het van groot belang om te zien hoe dat je dat kunt nadoen. Het zijn tenslotte uw eigen kinderen die je vermoord hebt. En de manier hoe dat hij het gedaan heeft. Als mens denk ik niet dat je daartoe in staat bent, maar blijkbaar wel. Het is onbegrijpelijk.
18: In verschillende gevangenissen zijn vandaag personeelsleden opgevorderd om toch te komen werken tijdens de 24-uren-staking. Vooral in Vlaanderen en in de gevangenissen van Haren in Brussel, maar een pak minder in Wallonië. In sommige gevangenissen heeft ook de politie een deel van de taken van het personeel overgenomen. Ze voeren opnieuw actie tegen het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenissen. De langdurende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelen van de velden gehaald. Maar omdat het deze zomer zo weinig regende, gaat dat moeilijk en raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd, zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat. Het
4: punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit voorleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet, waardoor dat ze inderdaad meegaan op uw kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in uw roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
18: En in de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van op polepositie in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Mercedes-rijder was in Baku bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal vanaf de 16e plaats starten. Vanavond opklaringen en een zachte nacht tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel.
6: Radio 280, 90 en Lillies.
13: Dirk Gijs.
16: Happy Friday, welkom bij Radio 280, 90 en Lillies. We gaan jouw weekend boosten. En heb je zelf een suggestie voor een song uit die periode? Stuur ons een berichtje via VRT Max.
13: VRT Radio 2.
16: En we gaan op tempo beginnen. Fijn gitarretje van de Rembrandts. I'll be there for you. I'm here for you. Nog tot 10.

0: Vind ik een fijne opener. Ik ben er inderdaad voor jou nog tot 10 uur vanavond met Radio 2, 8090 en Nilly's. Dat is een Amerikaanse DJ die op het idee kwam om de tune van Friends op de radio te beginnen spelen. Het was eigenlijk wel wat kort, dat heeft hij 2 keer naar elkaar geplakt. En kijk, dit was het resultaat. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 25 minuten aanschuiven vanaf Stabroek. Op de E313 20 minuten file vanaf Massenhoven. En op de E34 in Randst is ook file door een ongeval. Op de A12 richting Antwerpen 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. Richting Lummen dan 20 minuten trager door filegolven. En op de E313 tussen Herentals en Ham. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring 50 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de N44 van Maldegem naar Aalter is er hinder door tussen de Urselseweg en de Brugstraat. Dat komt door een ongeval. En elders zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 2, 89.

0: Ze hebben ooit met het idee gespeeld om André Hazes de rol van papa te laten spelen in het nummer.
1: Dat zou wel speciaal geweest zijn.
0: Wat is nooit gebeurd? Prima liedje natuurlijk. Hè? Je hoorde Doe Maar.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Wat is de basis van een goed liedje? Dat is een lekkere beat en een basje erbij. En al de rest, dat zijn franjes. Dat laat het gebeuren, de bas en het ritme. En de gitaar is nice, die is zeker heel sexy op deze plaat. You're the Queen en Another One Bites the Dust. Over bijten gesproken, de eerste verzoekplaat is voor Christophe de Ridder van Frituur de Frietwagon in Halle. Want hij bedacht een kroket met spaghetti bolognese erin, de spagon. Hoe zit dat, Christophe?
1: Het is eigenlijk een klassieke spaghetti bolognese, waar dat wij een korstje rond gedaan hebben, dat er moet voor zorgen dat de spaghetti mooi in het korstje blijft. Het is een gewone spaghetti bolognese eigenlijk, de pasta en de saus die we gewoon klassiek klaarmaken. En dan doen wij daar die deeg rond. We zijn echt op zoek naar iemand, oh ja, want als dat morgen over gans België moet verkocht worden, ja, dan kunnen wij dat gewoon niet. Ja. Dus we zijn echt op zoek achter iemand die,
0: wow,
1: die met ons in zee wil stappen om dat voor ons eventueel op grote schaal te maken als het nodig wordt.
0: Hè. Amai, dat zijn grote ambities. Dankjewel, Christophe. En toepasselijk voor al wie vanavond naar de frituur gaat of kiest voor een spaghetti. Hè? Sara Spaghetti Amo, hè, van Ricky e Poveri. Het ging toch over spaghetti, niet? Hey.

0: Veel muziek. Can't Fight the Moonlight. Je hoorde Leanne Rimes en het kwam uit de film Coyote Ugly. En die Coyote Ugly, dat is eigenlijk een bar. Een bar met zelfverzekerde barvrouwen. En dat werkt altijd. Maar het volgende liedje is eigenlijk ook veel muziek. Want Ramon van het Groenewoud, die zag de film The Blues Brothers. En vooral die ene scène met de swingende James Brown als priester. En hij was verkocht. Het inspireerde hem tot dit liedje. Elke dag telt voor twee.
1: VRT Radio 2. De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: die delen wij allemaal, de liefde voor muziek. Het zal wel zijn. En de liefde voor schoon weer, dat ook. Dat is een mooie avond.
1: Remo van het Groene Woud.
0: Op de weg iets minder mooi, maar ze zijn al flink verkleind. Toch de files op de Antwerpse ring richting Nederland. Wel nog een half uur file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313, 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring is dat 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Luxemburg drie kwartier op de E411 bij Namen. Dat komt door werken. En elders zijn weer kleine vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Saskia Paul stuurt via de Radio 2-chat op VRT Max. Nu je toch met filmmuziek bezig bent, Dirk, mijn favoriet is Flashdance. Ah.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Komt in orde, Saskia.

0: Roxette en Sleeping in My Car. Het is 6:40 geworden. Zijn er al mensen die beginnen zenuwachtig worden voor het voetbal van straks? Ik merk het al een beetje in de chat hier op VRT Max. Roxette, zometeen even alle frustraties van je uitschreeuwen met Tears for Fears.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Welkom, DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: De, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margo? Ah ja. Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: En goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar. Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren.
5: Ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Dat is Imo!
0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers. Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Out van Tears for Fears. We gaan even naar... wie was het nu weer? Oh, ben je naam kwijt. Zeg het nog eens.
1: Doreen.
0: Ah, Doreen. Ja, natuurlijk. Ik had van pagina hier op mijn computer gewist. En ja, ik ben nogal kort van memorie. Doreen, goedenavond. Hoe is het?
1: Goedenavond, goed.
0: Ik heb goed nieuws, want je hebt een suggestie gestuurd voor Radio 2 8090 Nillies. En

0: Voilà, het nummer staat klaar. Je mag zelf vertellen wat je gekozen hebt.
1: Saturday Hill, Play Right.
0: En waarom die plaats?
1: Omdat dat in het schoolfeest van mijn kinderen was, vroeger. Heel lang geleden, moet ik zeggen.
0: Ah ja, en, ja, want het is al een hit van een paar decennia terug eigenlijk. Hè? En ja, wat is die herinnering? Ze hadden daar iets op voorbereid, op dat liedje?
1: Ja, dat was magnifiek. Trommelduo op. Alleen de kinderen moesten aan de muur hangen. Het was magnifiek.
0: En als je dat hoort, dan zit dat gewoon vast gebeiteld in je brein. En dan word je teruggeflitst naar dat optreden van de kleinkinderen.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dat vind ik een goede reden. Zeg, dankjewel voor de suggestie en nog een fijne vrijdag, hè?
1: Ja.
0: Dag Doreen, bye bye.

Coldplay en Viva La Vida. Ik krijg een berichtje van Wim van den Hoek en die stuurt... Dag Dirk, nog of gelukkig weer een mooie nazomeravond. Het zal vermoedelijk ook weer een mooie zonsondergang zijn hier aan de kust, net als gisteren. En zoals altijd poog ik een link te maken. Ik krijg een opdracht, ik moet iets zoeken met een zonsondergang en het moet 80's zijn. Dus Wim, ik hoop dat dit oké is, hè? Dit is Level 42 en The Sun Goes Down.

Level 42, ze hebben veel bekende hits. Maar deze was toch net iets onbekender. The Sun Goes Down. En het is helemaal goedgekeurd. Wim van den Hoek stuurt top, Dirk. Ik had er niet aan gedacht. Ja, kijk, voilà. Radio 2, 80, 90, Nelies. En ik had ook al een heel tevreden Goedroen Follens. Want die was blij met Coldplay. En ze voegt eraan toe. Ik zag ze al 2 keer in het Koning Boudewijnstadion. Ga je dan ook naar Clouseau?

is ook een musical. Maar ja, dit is het originele liedje, hè. Vergeet Barbara. Heet jij Barbara? Laat dan gewoon even weten. Stuur eens een berichtje wat jij van dit liedje vindt. Kan positief zijn, ja. Het kan ook zijn dat het wat minder is. Dus laat het gerust weten. Stuur ons een berichtje. Dankjewel.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Oh, we zijn nog niet eens half weg. Nog 3 uur samen voor Radio 2 8090 Nillies. En heb je een suggestie? Je mag ze gerust doorsturen. Het moet wel uit die jaren komen.

0: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Huisartsenvereniging Domus Medica is niet te spreken over het wetsvoorstel waarmee N-VA de baaldagen op het werk wil terugschroeven. Nu mag je 2 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Maar N-VA wil dat werkgevers in de toekomst zelf zouden mogen beslissen of ze een ziektebriefje vragen bij 1 dag afwezigheid of niet. De huisartsen vrezen dat daardoor de werkdruk zal stijgen en het is ook een dure maatregel, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: Wij vinden natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug invoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven in de gezondheidszorg. De schatting is ongeveer 90 miljoen op dit moment.
0: Bij de coalitiepartners van N-VA lijkt er weinig enthousiasme te zijn om het voorstel mee goed te keuren. In Duitsland komt er korting op brandstof voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist, omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Per liter diesel en benzine wordt de belasting in Duitsland met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. In Amsterdam in Nederland is een gevangenismedewerker doodgeschoten op een terras. Door het mooie weer was het er druk. Veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Voor het incident zou er een woordenwisseling geweest zijn tussen dader en slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer was een voormalig leidinggevende in een gevangenis in Zaanstad en hij was daar nog steeds aan de slag. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met zijn baan. Sport. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK. De nieuwe bondscoach Mark van Bommel debuteert en commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
2: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach. In minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals Van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de Ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
0: Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Zo is dat, dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Luxemburg nog 3 kwartier toch wel op de E411 bij Namen. Dat komt door werken en elders zijn er kleinere vertragingen.
4: Radio 2. Radio 280, 90 en Nilly.
3: We openen met Amy Winehouse.
5: Dirk Gijs.

0: Wat een mooi liedje.
1: Maar tegelijk hoe tragisch ook, want het is geen fijne boodschap. Hè. Het is echt uit het leven gegrepen. Amy Winehouse met haar grootste hit. Die Rehab heet. En dat is haar toenmalige manager, Nick Szymanski heette die. Die haar naar een afkikkliniek wou sturen. En je kent haar antwoord, hè? Ah ja, ze zingt het hier in dat liedje. Hoe tragisch is het? Hoe tragisch, jongens. Maar het is ook mooi. Of maar, dit is ook mooi. In Excess and the Original Sin.
2: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Kijk, de zon is aan het ondergaan, dus als je een dansje wil placeren tot het zonlicht weer opstaat, dan ben je goed bezig. Het is een beetje dansatonachtig eigenlijk, hè? Maar dat is een ander verhaal. We gaan even naar Herk de Stad, denk ik, met Johnny Anis. Dag Johnny, goedenavond. Is het Herk de Stad?
1: Ja, inderdaad. Ah, ja, voilà, een klein gemeente van Herk de Stad.
0: En de zon is daar ook rustig aan het ondergaan waarschijnlijk?
1: Ja, ja, absoluut. Tof, hè? Een mooie Nijmegen is.
0: He, tof, hè? Zo'n nazomerke, ja. Toch?
1: Ja, ja. Mijn moeder zei dat vroeger dikwijls toch meekwam in september, dat het goed weer was. Zo.
0: Ja, maar volgens mij, hè, als het lang geleden is, hè, al die slechte dingen vergeet je en de goede dingen onthoud je. En dan wordt dat altijd wat rooskleuriger zo. Is dat niet?
1: Ja, dat is correct.
0: Zou kunnen, hè? Hoe is het met jouw geheugen? Want je bent gaan graven in de jaren 80 hier voor Radio 280, 90 Nellies.
1: Ja, ja, zeker. Ik zeg het. Soms is het niet gemakkelijk, want dan denk ik, goh. Allee, die groepen noemden dat weer en zo. Dus een geluk dat we nu tegenwoordig Google hebben.
0: En AI en zo. Hè? Er zijn assistenten om je geheugen bij te lappen als het wat moeilijk is. Hè?
1: Ja, maar die AI, dat is ik nog niet zo. Allee, goed in.
0: Ja, maar we hebben dat niet nodig. Hè? We weten dat zo ook wel. Hè? Wat is de keuze geworden? Wat moeten we spelen voor jou?
1: Nee, die dat ik doorgestuurd was goed. Wacht, dat is een taal.
0: Je bent al vergeten. Oh, ik zal jouw AI zijn. Het zijn de Stray Cats natuurlijk.
1: Dank je. Oh,
0: straf. Ja, goed bezig. Goed bezig, Johnny. Ja? Nee, fijne suggestie. Dank je wel, hè. Fijne vrijdag. Oké, bye-bye. Stray Cats dus.

0: Heerlijke rockabilly. Dat was inderdaad weer hip in de jaren 80. The Stray Cats en Rock This Town. Ik had het er net over de dansaton. Wel, Peter van de Veire, mag eens uitleggen wat dat precies is.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker. Radio 2 Dansaton. En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
2: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansaton.
3: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: 2. En dan gaan we naar Mortsel met Hilde Leenaerts. Dag Hilde, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Erik. Hilde, je hebt een heel mooi verhaal. Want je neemt ons mee, ik weet niet, naar 84, denk ik. Hè? Dat is ongeveer de periode, hè?
1: 86, denk ik.
0: 86, oké. Okay. Vertel eens, wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen hebben wij bij ons klasgenoten in het vijfde jaar van de humaniora in Weinigem. En onze klas heeft toen een inzamelactie gedaan door een playback show te organiseren voor Afrika.
0: Oké. Okay. En nu gaat waarschijnlijk het nummer komen dat jullie geplaybacked hebben toen.
1: Ja, we hebben die geleerd van de herrie geplaybacked.
0: Oké. Okay. En ja, dat was ook gelinkt aan de juf plastische opvoeding of zo? Of was het verhaal daarachter?
1: Ja. Ja, wij kregen les van Suus Peters, de moeder van Bart Peters. En ja, wij waren toen al wel fan van Bart. En wij vroegen of dat hij de playbackshow zou kunnen komen presenteren. Maar die was die avond bezet. En dan heeft Stijn, zijn broer, het gedaan.
0: Maar wacht eens even. Dus je vraagt Bart Peters om jullie show, hè, die playbackshow, te komen presenteren. Ja, dat is hoog gemikt, hè, maar dat is goed dat je dat probeert. En uiteindelijk heeft zijn broer Stijn het dan gedaan of zo.
1: Ja.
0: Maar kan Stijn dat? Want ik weet, ja, de Bart kan dat natuurlijk. Maar Stijn is architect.
1: Ja, maar die heeft dat goed gedaan. Dat was een hele leuke avond.
0: Oké, okay, dus dat was goed meegevallen. En het feit dat jullie les kregen van Suus, dus van de mama van Bart Peters. Ja, dan kan je niet anders dan fan zijn van Bart Peters, toch?
1: Ja, ik ben grote fan van Bart Peters.
0: Ah, maar ja, tuurlijk, dat zal wel zijn, ja. Logisch, hè, als je dat dan zo volgt. En toen al was het een ster op tv, de Bart Peters. Hier is jouw plaats. We flitsen je terug naar 86. Ik sta er.

hadden effectief gouden schoenen aan. Er was ook een Engelse versie, maar dit was het origineel. Dus de Harry's Digiloo Digilee, plaat aangevraagd door Hilde Leenaerts, die daar dus op geplaybacked heeft. De voordelen van Afrika. We hebben Joris die stuurt, dat was toch van 84? Juist Joris, perfect. Maar de playbackshow van Hilde, gepresenteerd door Stijn Peters, was van 1986. Dankjewel voor de reactie.

niet de ideale zonsondergangmuziek, maar het is wel lekker natuurlijk, hè. Narcotic van Liquido. Even naar de weg op de buitenring rond Brussel. 15 minuten vertraging nog tussen Grimbergen en Wemmel. Naar Luxemburg 3 kwartier nog op de E411 bij Namen. Dat komt door werken. Op de kleine Brusselse ring tussen richting Zuid is dat 1/2 uur nog aanschuiven tussen de Annie Cordy-tunnel en Troon. En elders kleine vertragingen.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: It's a Sunweb holiday.
0: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo

0: staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
0: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
0: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb het
2: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Joehoe!
0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
0: Oh my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Radio 2, 80, 90 en Nillies.

Ja, dat was eigenlijk toch al een redelijk gewaagde titel zo in het begin van de jaren 80. Madonna en Like a Virgin krijg je een berichtje van Christa Schelfhout uit Liedekerke. Christa stuurt, goedenavond meneer Dirk. Vind je wel tof, meneer Dirk. Ja, dankjewel daarvoor, mevrouw Christa. Graag een plaatje over sporten, want wij doen dat nu op dit moment. Dankjewel, groetjes van Christa uit Liedekerke. Ja, ik weet niet zo goed over sporten. Ik dacht 5, 6, 7, 8, dat is toch iets in sport gebruikt wordt. Ja.

toontje lager en zoveel te doen. Marianne de Meij uit Evergem stuurt die Nederlandse muziek uit de jaren 80. Dat was top. Vooral als je toen tiener was. Ja, ik heb daar ook goede herinneringen aan. Klopt. Dus in dit geval toontje lager. Krijg ook een berichtje van Wim de Smet. En Wim stuurt een suggestie en heeft gewoon het platenhoesje doorgestuurd. Dat is lekker handig. Dan pak ik dat vast, leg ik het op de pick-up naald erop en dan hoor je deze klanken. Quincy Jones met Aino Corrida. Ja, leuke suggestie voor vanavond. Dankjewel. Wim is nu frietjes gaan halen. Ik hoop dat je het hoort.

Quincy Jones en Aino Corrida. Wij hebben nog een cadeautje. Je kan naar Céline Dion, naar het optreden in Parijs. Wat moet je doen? Ga nu naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2 en volg ons daar. Dat is simpel, dus gewoon op het hartje drukken en vanaf dan volg je ons. En daar zie je dan ook een pagina om jouw drie favoriete nummers van Céline Dion in te geven. En van als je dat gedaan hebt, dan maak je kans op dat duo-ticket. En we gaan ze ook eens spelen, Céline Dion. Het is haar weekend om helemaal in de sfeer te komen of te blijven. Dit is ze met Goodbyes, the saddest words. Je hoort hem nog tot aan het nieuws van 8 uur.

0: Ja, dat is een redelijk loopzuiver stemmetje. Céline Dion en Goodbye is the saddest word. Volg Radio 2 op VRT Max. Dat is ons een hartje geven. En dan stemmen hè, op Céline Dion en ook luisteren. Morgen en zondag naar het Céline Dion weekend. En wie weet ga jij dan op 10 oktober naar Céline Dion in Parijs. Hoe zot zou dat zijn? Kan je haar de groeten doen van ons? Anne heeft dat ook al gedaan.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Het is herfst, met regen, vallende bladeren en daardoor soms een verrassend glad wegdek. Wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omnium-verzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Neem dus even de tijd om je verzekeringen te checken. Zo geniet je onderweg in alle vertrouwen van die prachtige herfstkleuren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Oh ja, we zijn nog maar half weg. Hè? Radio 2, 80, 90, Nelies. We gaan nog door tot 10 uur vanavond. En als je een suggestie hebt uit die periode, stuur maar door.
4: Elke dag, telk voor twee.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit een boze zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
6: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
5: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
7: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
5: Over minder dan drie kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
8: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar. Dus Senne Lammens is de nummer 1 in doel bij de Rode Duivels. Achteraan geen verrassingen. Castagne, Ngoy, Mechelen en De Kuyper. Die komen dus vanuit het WK. Net zoals het middenveld Raskin, Tielemans en De Bruyne. Aanstippen dat De Bruyne aan zijn 125e interland zal beginnen. Dus Hans van Aken begint op de bank. En vooraan spelen de Rode Duivels eigenlijk zonder diepe spits. Want de Ketelaar speelt bij Atalanta aan de linkerkant bij zijn ploeg. Moreira is de rechter aanvaller vandaag bij de Belgen. Die speelt ook al aan de linkerkant bij zijn ploeg Milan. En Gods is de enige echte nieuweling. Die was er niet bij op het WK. Mika Gods van PSG. Hij zal van aan de linkerkant gaan spelen. Dit stadion hier in Rome zal maar voor de helft gevuld zijn. Want Italië is ook een ploeg in opbouw.
5: Dankjewel, Stef. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Jo. Naar Luxemburg toch nog een half uur file rijden op de E411 bij Namen. Dat komt door werk. Vanaf 8:30 tot maandagochtend wordt op de Brusselse ring in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden en dat zal hinder geven.
10: Radio 280, 90 en Millies.
9: Je hebt nog Katrina en de Waves.
11: Dirk Gijs, WRT Radio 2.
9: Walking on Sunshine.

Oh yeah. Ja, ik voel de euforie in deze song. Walking on sunshine, dat is een uitdrukking die wij niet kennen. Op wolkjes lopen, dat begrijp ik, dat gebruiken wij ook. Of in de zevende hemel zijn, of stralen van geluk, of overlopen van geluk. Maar ze zingt het fijn en het is een geweldig liedje natuurlijk, hè, van Katharina and the Waves. En nu R.E.M. The Shiny Happy People, dat krijg je ervan, hè. Zeer vergelijkbaar qua thema.

0: Hammer heeft dat dan later gerecycleerd. Een milieuvriendelijke hit heeft hij gehad met Can't Touch This. Dit was het originele Rick James en Super Freak. Radio 2. We gaan even naar Antwerpen, naar Madeline Jong. Dag Madeline, goedenavond.
1: Goedenavond, Erik. Goedenavond.
0: Jij gaat straks naar het voetbal kijken, heb ik het vermoeden.
1: Ja, deze keer niet Anderlecht, maar de Rode Duivels, de nationale ploeg.
0: Ja, en je had ook een herinnering eraan, hè?
1: Ja, het is een eeuw geleden, dus vandaag is het in Rome, Italië, België. En in 2000 was het EK in België en Nederland. En ik herinner me toen België, Italië op de heizen. En toen was het nog met de omkadering van Mark Kuitroeve van op het dak van Kinepolis en zo. Het is ja, andere tijden.
0: Ja. Om verslag uit, enfin, om zo de pre- en de rustshow en dan de achteraf zo. Hè?
1: Ja, en dat was een combinatie van humor en analyses met goede gasten zoals Gunter Schepens toen, Rick Oppens. Mooie tijden.
0: Ah ja, het staat je echt nog gewoon voor de geest, alsof het gisteren was eigenlijk.
1: Ja, ik herinner me die dagen dat de Belgen speelden wel heel levendig.
0: Oké, okay, dat was een zomer, dacht ik, hè?
1: Het was de zomer van 2000, dus ik heb tweede middelbaar tijd genoeg om al het voetbal te zien. Dus
0: ja. En je hebt daar ook iets zomers van muziek bij gekozen. Wat voor soundtrack past er dan bij volgens jou?
1: Ja, de soundtrack in de zin van die periode was een prachtig jaar qua muziek. En ik dacht aan Mojo met Lady. Ook de videoclip is prachtig en nog van die... Die tijd eigenlijk echt zo.
0: Ah ja, dat is nostalgie.
1: Ja, inderdaad.
0: En lekker dansbaar voor op vrijdagavond. Ik vind het een goede keuze.
1: Ja, toepasselijk. Tot nog steeds als het ergens gedraaid wordt, barst de sfeer zo wel los. Dus er is wel tijdloos.
0: Zeker, ze wordt nog altijd gespeeld op feestjes, dus werkt nog altijd.
1: Inderdaad.
0: Heeft nog niks aan kracht verloren. Madeline, dankjewel en veel plezier met voetbal. En we gaan winnen,
1: ja,
0: zeker.
1: Direct, we moeten, we gaan, denk wel, we gaan winnen. Ja.
0: We gaan zien, hè.

0: dit wordt een heel mooi moment.
1: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer.
1: Peter van de Verre.
0: Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot? Ah, ja. Al bekend?
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
0: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en 4.

0: Ach, nog altijd een leuk feestplaatje, hè? Daxies, Midnight Runners en Come On Eileen. Kreeg een berichtje van Norman de Blauwe en die vraagt Dirk graag Master and Servant van Depeche Mode. We gaan dat spelen.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

0: niet meer zo lang. 8:15 beginnen ze eraan. Tegen Italië. Ja, het zal niet zo simpel zijn, denk ik. Maar we moeten erin geloven in de nieuwe generatie. En vooral ook in de nieuwe coach. Het zal ons benieuwen of de ploeg een beetje draait, zoals ze dat zeggen. Het goede doel. En eerst even naar de weg. Naar Luxemburg. 20 minuten file rijden op de E411 bij Namen. Dat komt door werken. Tot maandagochtend wordt het op de Brusselse ring in Tervuren. De Vierarmentunnel daar in beide richtingen afgesloten. Dat komt door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden. En dat zal veel hinder geven. Op de Antwerpse ring richting Nederland wordt er dit weekend ook gewerkt. Tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Vanaf 9 uur zijn er maar 2 rijstroken beschikbaar. Vanaf 11 uur vanavond tot zaterdag 9 uur is er maar 1 rijstrook. Vanaf middernacht tot 6 uur is ook de aansluiting van de E313 Hasselt-Antwerpen met de ring richting Nederland dicht. Je moet de ring op richting Gent en dan keren aan de afrit Berchem.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Take That and Everything Changes. Ik kreeg nog een berichtje van Lawrence VDS uit Halle. En Lawrence wou heel graag dit liedje van Cher. En wenst ons verder nog een goed weekend. Dus heel veel groeten terug, Lawrence. Dankjewel voor je keuze. Leuke plaat. En plots wist heel de wereld wat autotune was, dat effectje op de stem van Cher.

geen KDN, hè. Zijn die langs geweest? Ja, natuurlijk. Ze hadden groot nieuws. Het showbiz nieuws van de week. Want ze gaan op 4 augustus volgend jaar de grootste concertarena van ons land, het Koning Boudewijn Stadion, gaan ze vullen na de Stones, na U2, na Coldplay of Beyoncé. Straf hoor. Hier is Bryan Adams.

0: Ja, ook die komt binnenkort, hè. Bryan Adams. Geweldig nummer, hè. Het was het eerste waar ik mee kennis maakte. Run to you.
1: Radio 2.
2: Elke dag.
1: Check it.
0: Dit is iets recenter toch wel dan die Bryan Adams. Dit is 5, maar echt legendarisch eigenlijk wel.

0: misschien moet ik de komende twee uur geen Italiaanse muziek meer draaien. Ja, nee. Moeten de Belgen aanmoedigen. Nee, maar het gaat goed hoor, het gaat goed. Het is momenteel nog altijd 0-0 Italië-België op dit moment. 10 minuten gespeeld, er kan nog van alles gebeuren en het wordt ongetwijfeld gevolgd in het nieuws.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En je luistert naar Radio 2890. Nillies, we gaan nog een uurtje door. En heb je een suggestie uit die periode? Je mag het altijd laten weten. Dank je wel alvast.
5: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 9:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. Van literatuur tot erfgoed, sociaal-cultureel werk of amateurkunsten. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat nog 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
6: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
0: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Friedrich Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft vrijwillige militaire dienst al ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht opnieuw invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. De Rode Duivels zijn zo'n kwartier geleden begonnen aan hun eerste wedstrijd na het WK. Ze nemen het in de Nations League op in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Stef Wijnands, hoe zijn de Belgen eraan begonnen?
7: 13 minuten ver, het staat nog 0-0, maar de Belgen zijn uitstekend begonnen met al een hele goede grote kans voor Charles de Ketelaere. Onschadelijk gemaakt door die sterke Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Maar de Belgen dus goed opdreven met vlot combinatiespel, hoge pressing ook wat Van Bommel allemaal heeft gewild. Goede acties aan de buitenkant met Moreira en vooral Mika Gods van PSG, die daar al een paar keer zijn tegenstander is voorbij gegaan. En Kevin De Bruyne al met de twee splijtende passes één kansje tegengegeven. Een bal op de paal, maar uiteindelijk stond Schutter buitenspel. En nu is er opnieuw een hoekschop voor de Belgen die ze alweer mogen nemen. Dus ze duwen de Italianen vast op hun eigen helft alvast. Het eerste kwartier onder Mark van Bommel is zeer lovenswaardig.
0: Dankjewel, Stef. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de Belgen bij de belofte mannen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Niels Driessen sprintte wel mee voor een podiumplaats, maar eindigde vijfde. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry, die alleen finishte na een solo van ruim 30 kilometer. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel Jo. Tot maandagochtend wordt op de Brusselse ring intervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden, wat hinder zal geven. Op de Antwerpse ring richting Nederland wordt er dit weekend gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Er zijn maar 2 rijstroken beschikbaar. Vanaf 23 uur tot zaterdag 9 uur is dat er maar 1 zelfs. Vanaf middernacht tot 6 uur is ook de aansluiting van de E313 Hasselt-Antwerpen met de ring richting Nederland dicht. Je moet de ring oprijden richting Gent en keren aan de afrit Bergen.
9: Radio 2. Radio 0280 90 en Nillies.
8: We beginnen met Lady Gaga.
4: Dirk Gijs.

Oh la la. Lady Gaga. Het is vandaag een bijzondere dag, want het is vandaag Dolly Parton dag. Echt waar, het is 25-9. Hè? Dus Amerikanen schrijven dat 9/25. En dat is natuurlijk 925, 925. En dat is de grootste hit van Dolly Parton, hè? Die 925. De gouverneur van Californië heeft daar zelfs een wet voor gestemd om vandaag Dolly te eren als zangeres, als actrice. En ook voor haar goede doelen. Je kan dat vieren, ja, dus door rozen, want dat is het kleur van Dolly Parton. Ook met cowboyhoeden, met franjes, glitters, enfin, kan allemaal. In San Francisco is er ook een gratis muziekfestival. En ook Nashville en Ohio doen mee.

Soul Sister and the Way to Your Heart. De weg naar de goal hebben ze gevonden, de Belgen in Italië. En dat is goed nieuws natuurlijk. Mika Gods, de goede naam ook Gods als je doelpunten maakt, heeft de Rode Duivels op voorsprong gebracht. Hij heeft het op een goede manier gedaan, heeft een schijnbeweging gemaakt. Twee Italianen zijn gaan sliden, waardoor de weg vrij was. En lap, het zat erin, dus dat was heel goed natuurlijk. Het Stadio Olimpico is plots heel stil daar in Italië. Dus allez, goed bezig de Belgen. Keep up the good work. Hier is Splinter.

0: Ja, die is schaars hoor, de regen. Ritme van de regen. Splinter, en ik laat je nooit meer gaan. Krijg een berichtje van Wim Buizen uit Gent en die stuurt... Dag Dirk, tijdens het opruimen door hoorde ik in het programma regelmatig praten en zingen over de zonsondergang. Ik dacht nu net aan het tegengestelde Simply Red en Sunrise. Groeten Wim.
1: Ja.

0: veel muziek van John Parr en St. Elmo's Fire.
1: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2
0: danst. Ja, we gaan weer dansen tegen kanker. En weet je waar Peter van der Veire dat samen met jou gaat doen? Margot mocht dat gisteren bekendmaken bij Goedemorgen Morgen.
2: Waar ben je?
3: Wel, ik sta op dit moment op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. En dat is de markt van Zottegem.
2: Zottegem.
3: Wauw. En hier gaat een gigantisch grote spiegeltent komen te staan. Hoe blij zijn jullie dat de Radio 2 Dansathon dit jaar hier plaatsvindt?
4: Heel leuk, heel blij. Ja. Blij dat we Zottegem uitgekozen is om de locatie te zijn. Ja, absoluut.
0: Ah, gelukkige mensen. Peter van der Veire gaat dus vanaf vrijdag 16 oktober 24 uur aan een stuk de dansvloer op. Ik heb me even verslikt. Of jij kan vanaf nu de muziek daarvoor kiezen. En kies gewoon op welke plaat wat jij Peter wil zien dansen. Tegen kanker en waarom net die plaat voor iemand of net omdat die song je kracht geeft. Of gewoon om te steunen. Volg Radio 2 op VRT Max. Kies dan je dansplaat en zo steun je Kom op tegen kanker.
1: Muziek verandert alles. Radio 2 danst. Radio 2 danst.

0: Belgen zijn goed bezig in Italië. Het is nog altijd 0-1. Ik zeg het maar voor de mensen die niet kunnen kijken. Hè? Eva Deroveren en Laat me je lied zijn. Tot maandagochtend is op de Brusselse ring in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden, wat veel hinder zal geven. Op de Antwerpse ring richting Nederland wordt er dit weekend gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Er zijn maar 2 rijstroken beschikbaar. Vanaf 23 uur tot zaterdag 9 uur is dat maar 1 rijstrook. Vanaf middernacht tot 6 uur is ook de aansluiting van de E313 Hasselt-Antwerpen met de ring richting Nederland dicht. Je moet de ring oprijden richting Gent en dan keren aan de afrit in Berchem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: En ken je deze nog? Want er is er eentje jarig vandaag. Ja, ja, ja, ja. Dit is DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En The Fresh Prince of Bel-Air, dat was Will Smith. En die wordt 58 vandaag. En omdat het zo zomers weer is en het komende weekend, is dit Summertime van Will Smith.
2: Here it is.

0: Wat een fantastisch nummer. Talk Talk. Dat was mode van dubbele namen, hè? Duran Duran, Talk Talk. Er zijn nog voorbeelden, hoor. Such a shame. Kreeg je een berichtje van Martien de Haas uit Zandhoven. En Martien schrijft... Gente di mare is nog altijd een van mijn favoriete liedjes van de jaren 80. Ik had toen een Italiaans vriendje. Hij moest voor verlof vertrekken naar zijn familie in Italië. En toen hij terugkwam, was alles voorbij. Maar ik ben hem nooit vergeten. Ondertussen al 40 jaar geleden. Ja, er is een spreekwoord voor Martien. Ik denk dat dat zeer herkenbaar is voor heel veel mensen. En dat spreekwoord is... Oude liefde roest niet.
1: Oude liefde.
0: Veo heeft de kunstzong erover, hè?
1: Oude liefde roest niet.
0: Maar jij wou een andere plaat, hè? Jij wou Gente di mare, om even teruggeflitst te worden naar die tijd 40 jaar geleden. Hier is Umberto Tozzi.

Belgen liggen nog altijd voor op de Italianen. Het is rust 0-1. Goeie zaken zijn blijkbaar goed bezig. Dus voilà, daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ik krijg een berichtje van Andy van Impe. En die stuurt graag eens I'm So Excited van de Pointer Sisters. Hier is hem en hij voegt er ook aan toe. Ik ben blij dat Peter van de Veere de mooie Vlaamse Ardennen en vooral Zottegem heeft gevonden. Ah ja, hij komt naar daar voor de dansathon en je mag ook meedansen, hè Andy? Kan zeker. Ofwel moet je nu al dansen op deze Pointer Sisters.

het is filmmuziek. Weet je nog van uit welke film? Uit Beverly Hills Cop. Uit 84. Glenn Frey, dat is de gitarist van die Eagles natuurlijk. Hè. Dit was Radio 8290 Nillies. Dankjewel voor het luisteren. Morgen maken we er nog één. Dus als je verzoeknummers hebt uit die periode, stuur ze maar door. Maar wacht tot morgen 6 uur, want anders heeft niemand er iets aan. Anders van je er de DJ's mee lastig. Hier is nog Toast.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
4: Er wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. In domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment. Dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
3: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
5: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
6: C'est mon histoire, dans l'émotion.
5: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
7: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
5: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
3: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Voor bondscoach Mark van Bommel is het zijn debuut. Stef Wijnands, hoe staat het daar in de tweede helft?
8: We zijn 58 minuten ver. Het staat 0-1 voor de Belgen. Dat werkelijk fantastisch speelde in de eerste helft. Mika Gods domineerde de eerste 20 minuten. Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2 zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Goijs waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keane van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten en zijn Luke Bakio en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
3: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Rode Duivels hebben in Rome hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnand.
4: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
3: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. De algemene vergadering van de Verenigde Naties zit erop. En volgens eurocommissaris Hadja Labib waren er nooit eerder zoveel wederzijdse beschuldigingen en verdeeldheid te horen. Volgens Labib zijn er wereldwijd 130 actieve conflicten, dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Toch blijft ze geloven in een hervorming van de organisatie. De VN moet volgens haar eerlijker en efficiënter worden, met meer aandacht voor Afrika en een herziening van het vetorecht. Labib pleit ook voor een vrouw aan het hoofd van de VN als opvolger van secretaris-generaal Guterres. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
5: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
3: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. En ze speelden een van hun eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en op sportza.be.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. Hey, hey. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste

0: Vroeg tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telk voor 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf van Heden. De melding kwam binnen rond 10:15. Het is een uitslaande brand met erg veel rook en er is dan ook een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De politie heeft de straten in de buurt afgezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Kort voor 10:00 hebben de ministers van de Vlaamse regering een punt gezet achter een lange dag van gesprekken over de begroting. Van aan het Martelarenplein in Brussel, Michael van Drogenbroek.
4: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
3: In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft de vrijwillige militaire dienst ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
5: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'est ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
6: C'est mon histoire, dans l'émotion.
5: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
7: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
5: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
3: Voetbal. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. In Rome versloegen ze Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
8: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
3: Senne Lammers kon de nul dus houden. Hij stapte met een goed gevoel van het veld.
9: Heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen en dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
3: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé viel geblesseerd uit en verlaat de selectie. Hij kon wel scoren in de wedstrijd. Maar hij zal er dus niet bij zijn maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin, op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. De groep speelde 7 nummers, onder meer een van de eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. We krijgen een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. De komende uren houdt Job en Matthijen voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na

0: 18 nieuws met Joppe Matijn. In Roeselaar in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft ook de straten in de buurt afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De brand in de ondergrondse parking van het station van Berchem bij Antwerpen is de voorbije avond geblust. Een elektrische auto had daar vuur gevat. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder. De ondergrondse parking werd een tijd lang afgesloten en ook het treinverkeer liep in de war. De parking werd in de loop van de avond weer vrijgegeven. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering ook een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
2: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
0: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is ook topfavoriet om wereldkampioen te worden.
3: Ik denk niet dat ik bang moet hebben om met een kleine groep naar de mee te gaan. Zeker na 270 kilometer. Dus ik denk dat het een beetje van mijn gevoel zal afhangen in de wedstrijd. Wil ik weg of heb ik het gevoel dat ik de rest wel ga aankunnen in de sprint? Maar volgens mij gaat de koers zo lastig zijn dat er op een bepaald moment geen geheimen meer zijn en dat de sterkste zal voorop zijn. En iedereen gaat op zijn plek terechtvallen, denk ik.
0: De wegrit bij de vrouw wordt de komende dag om 3:00 in de namiddag gereden met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.